0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog, het is een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen is ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer: in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog en het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er werden woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der stapelwolken of wolken bij een graad of 14. Later vandaag is er meer regen met ook kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Lars Militse met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: het al over hier in de ochtendshow. NEC op weg naar een mooie rol in de Champions League. Maar die droom lijkt al vroegtijdig uiteen te spatten. Je hebt het allemaal gezien, Carmen.
1: Ja, het werd 1-3 uiteindelijk voor Bodo Glimt. En er is eigenlijk wel een wonder nodig om nog de volgende... of de ronde, of in ieder geval Champions League te halen. Maar het was toch wel heel erg mooi om te zien hoe... ja, dat Champions League hymne klonk in het Goffertparkstadion. En ja, die camera zo langs die spelers ging met... nou ja, toch misschien wel waterige oogjes. Ja. Ik vond het echt fantastisch om te zien. En ook alle NEC-fans die eigenlijk vanaf minuut 1 al schreeuwden en dansten en aan het zwaaien waren. Het was heel mooi om te zien.
0: Ja, dat was een overwinning op zich. Nu moeten ze volgende week uitspelen tegen Noorwegen. Is er nog wel enige kans of is de nek definitief omgedraaid bij NEC?
1: Nou ja, ze moeten sowieso 2 doelpunten meer scoren dan de Nooren. Dus dat wordt wel een flinke kluif.
0: Ja. Nou, Stefan, ik neem aan dat jij ook gekeken hebt als voetballiefhebber.
2: Ja, absoluut. Ik heb gekeken hoe Messi het doelpunt maakte. Ik zat met mijn oranje kleren klaar en ik vond het gek. Ik weet niet waarom er zo'n hele gekke kleuren waren. Ik hoorde gewoon dat er wel Helmers ook niet. Ik dacht, wat is dit nou? Maar goed, blijkbaar zat ik de verkeerde wedstrijd van 2 jaar geleden te kijken, denk ik. Dus,
0: deze goede vriend heeft helemaal niets met voetbal. Nee. Dat is op zich ook wel bijzonder. Ja.
2: Nee, ik heb er helemaal niks mee. Maar ik vind het wel goed dat ze natuurlijk die... mogelijkheid krijgen voor Champions League. Tuurlijk, dat gunnen ze van harte.
0: En je hebt een bijzonder gesprek gevoerd met je tante Ans.
2: Ja, tante Ans. Mijn tante is bijna 70 en staat nog volop in het leven. Ze gaat nog lekker naar een musical, een theatertje. Ze staat nog liefst elke week op de bar te dansen met een glas wijn in haar hand. En zij heeft 1 nadeel. Zij heeft een probleem met technologie. Zij vindt het lastig om nieuwe dingetjes in te stellen. En daar heeft ze dan haar grote neef voor. Dus ik wil gisteren bij tante Ans eten. Was ik uitgenodigd om lekker Chinees te komen eten. Lekker Chinees eten. Ik voelde al een klein beetje mijn water. Daar zit een addertje onder. En ja hoor, op een gegeven moment na het eten. We zaten lekker te kletsen. Ik heb even een dingetje.
0: Met de computer?
2: Nou, met de nieuwe e-reader.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, die wilde niet updaten. Die wilde niet op de wifi zetten. Dus ik nou eens inloggen, kijken, allemaal doen. Dus ik loop naar de router toe. Dat kastje waar de wifi vandaan komt. Dus ik kijk daarnaast. Wat staat daar nog? Een ouderwetse huistelefoon. Dus ik denk, wat doe je met dat ding? Voor noodgevallen. Dus ik denk, alles gaat nog via een bepaalde verbinding aan me goed. Dus ik inlog in dat ding, heb geregeld voor haar. Staat ze de helemaal trots, staat ze weer bijna te dansen op die tafel... dat er weer een e-reader is en dat ze weer verbinding heeft... en dat ze weer een boek kan lezen. Dus op een gegeven moment zit ze helemaal in dat boek. En ik zit daarnaast en ik zeg... gezellig. Oh ja, sorry. Ik ben helemaal vernocht aan mijn boeken. Ze heeft weer van Nishi French en nog veel andere mensen allemaal boeken gedaan.
0: Dat is toch heerlijk. Ja. Wat je zegt, zij danst nog op tafel. Daar houden van dat soort mensen.
2: Zeker.
0: Overschrik ik wel even van de opmerking. Ze heeft nog een ouderwetse huistelefoon.
3: Ja. Die is in noodgevallen heel erg handig, kan ik je uit ervaring vertellen.
0: Die heb ik ook nog thuis.
2: Echt waar? Ja. Nu komt de leeftijd toch echt onderboven, Bert.
3: Nee.
2: Sorry hoor.
3: Ik heb een keer het ziekenhuis gebeld en dan moest je optie 1 of 2 kiezen. En dat werkte niet op mijn telefoon.
2: Dat kan je toch ook met je smartphone?
3: Met mijn smartphone deed het niet. Dus heb ik de ouderwetse huistelefoon gepakt. Daar werkt het nog wel.
2: Oké, nou goed. Ik vind het toch heel leuk. Ik vind het in ieder geval leuk om dit te zien. Ja.
0: Carolijn, wat zie je er fantastisch uit.
3: Oh, dankjewel Bert.
0: En dat heeft alles te maken met jouw nieuwe kapsel. Leg maar even uit hoe dat
3: tot stand gekomen is.
0: Gemodelleerd is.
3: Gemodelleerd? Dat gaat op zijn Carolijn 's ochtends vroeg. Handen er doorheen en gaan met die banaan.
0: Maar je bent gisteren naar de kapper geweest.
3: Nee hoor, dat was al maandag. Maar fijn dat je het opmerkt.
0: Oké. Goed, ook.
3: Zal ik maar vertellen wat er in het nieuws is?
0: Ja, doe dat dan maar.
2: Zo, we moeten hier niet over beginnen, Bert. Vrouwen en kleding en haren. Dat ziet er goed uit, Carmen. Ben jij naar de kapper geweest?
1: Ja, nee, ook niet. Maar...
2: Oké.
1: Het ziet er goed hoor.
3: De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. En daarbij zijn ook doden gevallen. 6 mensen door ballistische raketten, 20 gewonden. En er is ook een kinderziekenhuis geraakt. En verder, ik weet niet, jij hebt een auto, Bert, maar hoe nieuw is die?
0: Die komt oorspronkelijk uit, best wel oud al, 2020.
3: Oh. Nou, voor mensen die een wat...
0: Nee. Niet oud?
3: Nee.
0: Oh,
3: nee.
0: Okay.
3: Nou ja. Als je een wat nieuwere auto hebt, zoals ik, dan is dat soms best wel frustrerend. Want zodra je ook maar even de andere kant op kijkt, dan begint je auto te bliepen. Dan klinkt er een alarm, want er zit een cameraatje in. En die registreert of jij toevallig net iets te lang de andere kant op kijkt, want je moet op de weg letten. Nou ja, daar een autoverkoper vraagt zich af van, is het wel zo effectief? En er zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor om dat te vermijden.
0: Straks horen we daar meer over. Wij gaan het hebben over de veiling van de Soldaat van Oranje musical spullen. Het hele decor gaat in de verkoop. We gaan het hebben over een bijzonder concert van André Hazes dat hij in de jaren 90 gaf in Benidorm, waar 3 mannen en een paardenkop op afkwam. Ja. Maar wat toch op vinyl wordt uitgebracht morgen. Ja. Wij hebben de opnames al.
3: Ja,
0: en we gaan de allereerste lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Ja, de K van Kleine Jongen. Want dat is natuurlijk een liedje van André Hazes.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: De K van Kleine Jongen.
0: Die zou je natuurlijk door.

0: bijzonder concert van André Hazes dat hij in de jaren 90 gaf in Benidorm, waar 3 mannen en een paardenkop op afkwam. Ja. Maar wat toch op vinyl wordt uitgebracht morgen. Ja. Wij hebben de opnames al.
1: Ja,
0: en we gaan de allereerste lied uit bed halen. Met wel

0: Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alleen maar klaar voor een nieuwe dag, neem ik aan, hè?
1: Uiteraard.
0: En hoe gaat die dag eruit zien voor jou?
1: Roostervrij.
0: Dat betekent dat je gewoon met de poot op tafel kunt blijven hangen.
1: Het weer is niet echt geweldig. Ik denk dat het daar wat uitdraait, inderdaad.
0: Ja, en is dat bewust gekozen, deze roostervrije dag, op deze donderdag, de 20e augustus? Of?
1: Nee, gewoon via het rooster.
0: Oké. En want wat doe je normaal gesproken in het dagelijks leven?
1: Ik werk bij de Jumbo.
0: En wat doe je daar? Bij de supermarkt?
1: Ik werk in het distributiecentrum.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, daar hebben ze in elk geval nog blanke vla.
1: Ja. Nog wel, ja.
0: Ja, daar maak ik mij zorgen over. Dat zijn de dingen. Mensen vragen ze wel eens af van waar maak jij nou druk over, Bert? Nou, deze week schrok ik toch wel echt wel van het nieuws dat de blanke vla uit de schappen verdwijnt van allerlei supermarkten. Maar bij de Jumbo verkopen ze het nog.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, klopt.
2: Ja, eet jij nog steeds blanke vla na het eten?
0: Dat is iets uit mijn jeugd gewoon. Ik weet nog wel dat het geïntroduceerd werd. Volgens mij was dat begin jaren 80. Dat was een noviteit. Want vroeger, kijk, ik kom uit de tijd dat je overal nog twee dingen van had. Ik weet niet of jij dat herkent, Kees. Vroeger had je gewoon chips. En had je paprika chips en zouten chips.
1: Naturel.
0: En naturel. Ja, precies. Toen was het leven overzichtelijk, hè? Kwam je in de supermarkt. Klopt, dan kwam je in de supermarkt, had je gewoon een schap met paprika chips en naturel, inderdaad. Dat was gewoon het chipsschap. Nou moet je nu eens komen, halve vierdaagse moet je afleggen om al die schappen door te lopen, zo ongeveer.
1: Klopt.
0: Al die chips voorbij te lopen. En vroeger was het ook zo, had je gewoon, als toetje had je gewoon yoghurt of vla. Hè? Er waren twee dingen, had je nog in zo'n glazen fles met zo'n zilveren dopje. Herken je dat nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Die verzamelde
1: je ook.
0: Ja, dat was. En toen op een gegeven moment, nou dat was wat, dat was een revolutie. Toen kwam de blanke vla. Dat was een soort, ja, hoe zou ik het willen omschrijven? Een soort gemiddelde tussen vla en yoghurt in. Is dat het misschien met een wat romige smaak?
1: Ja, zoiets. Ja, daar kan je wel mee vergelijken, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, die gaat nu verdwijnen omdat er geen vraag meer naar is.
1: Helaas.
0: Ja.
3: Nou, dat was een heel lange aanloop voor een klein dingetje, helaas.
0: Helaas, dat was het. Ja, klopt.
2: Dan nemen we toch lekker griesmeelpap, Bert.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja. Ik vind dat wel fascinerend, zo'n distributiecentrum van een supermarkt. Dat je dus tussen al die gigantische hoeveelheden pindakaars doorloopt. En weet ik het wat, jij hoeft ook nooit boodschappen te doen, denk ik. Hè? Dat neem je gewoon mee.
1: Wel.
0: Oh, toch wel?
1: Ja hoor.
0: Ik dacht dat je dat gewoon mee kon nemen in je werkkoffertje.
1: Helaas niet.
0: Nee. Nou, hoe gaat je dag er vandaag dan uitzien, Kees? Vertel dat eens, nu je roostervrij bent.
1: Ja, nog geen idee. Hangt een beetje van het weer af. Weer is niet echt geweldig, dus ik weet het nog niet.
0: Heb je wel plannen dan?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, het is gewoon allemaal...
1: Nee. Okay.
0: Het is allemaal nog blank. He?
1: Ja.
0: De agenda is nog blank. Goed. Dan zijn we weer rond, hè. Zeg, we gaan even een liter bed halen. Met de letter K doen we dat. Kung Fu Fighting had dat kunnen zijn. Van Carl Douglas, maar ook Kees van Frans Halsema. Die kwam binnen.

0: via Maurice. Koud, hè? Spanen vermegen. Ja, dat dus vind ik ook leuk. Van via Wilco. Keep on Running van de Spencer Davis Group. Rondschrijven. Anneke kiest voor Kiss Me Quick van Elvis. Maar jij bent de baas. Waar heb je voor gekozen, Kees?
1: Nog gaan even door van Bob Dylan.

0: minuut na 6:30. Ach, daar is Carolijn met het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. En daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven door Russische ballistische raketten. 20 anderen raakten gewond. Er zijn ook woongebouwen geraakt en de ruiten van een kinderziekenhuis zijn beschadigd. Volgens de burgemeester van Kiev zitten door het puin nog mensen vast in schuilkelders. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er een nieuw medicijn. Daardoor blijven patiënten overdag beter wakker. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lidewij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en stond op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. In een gloednieuwe auto rijden is niet altijd even ontspannen. Zodra je te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, hoor je alarmerende bliepjes. Een camera registreert of je je ogen wel op de weg houdt. Nou, dat is het Advanced Driver Distraction Warning System. Ja, dat is sinds vorige maand verplicht in nieuwe auto's. En dat kan heel irritant zijn, zegt deze verkoper.
3: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het rechtuitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
1: Ja, autodealers vertellen soms al snel, tegen mij tenminste, dat er ook een hou je bek knop aan het stuur zit. Omroep Zeeland sprak iemand die nieuwe auto's test en het anders oplost.
4: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Ja, je moet wel rustig autorijden dan, zegt hij, en je niet af laten leiden als je die piepjes niet hebt.
0: Ik denk dat hij de kern wel raakt. Ik hou van auto's met een ziel. Want het is tegenwoordig wel zo dat je in de huidige auto, in de nieuwe auto's, inderdaad een soort computer binnenstapt. Ja. Hè? En alles eerst uit moet zetten, want anders dan
1: je
0: ratelt
1: en piept. Jaren vooruit in de tijd eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is het, ja.
1: En het is ook soms heel fijn, want ik ben wel eens één keer een kruising genaderd en mijn auto stopt opeens. En er bleek inderdaad iemand tussendoor te komen die nog even snel voor wilde. Dus dat, ja, het heeft zijn nut, maar hij piept wel heel erg snel.
0: Ja. Wat dat betreft verlang je toch een beetje terug.
1: Nee, ik verlang absoluut niet terug naar jouw auto of een andere
0: auto. Naar de auto van Carmen wilde ik zeggen.
5: Die van mij, maar die van mij piept ook.
0: Oh,
5: maar
0: toch
5: die
0: wel.
5: Heeft
0: direct dat zijn weer andere piepjes.
1: Ja. Het weer bewolkt en buien, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag tussen de buien door soms ook zon. Graad of 20 weer.
0: Dankjewel.

0: koffie eigenlijk elke ochtend?
1: Zoals mijn ziel, zwart.
0: Gewoon zwart?
1: Ja, juist.
0: Heb jij een zwarte ziel?
1: Absoluut. Wat bedoel je dan? Donkere humor.
0: Oh, dat is... Oké. Okay. Ja. Okay. En Carmen, hoe drink jij koffie?
2: Ik drink hem met ijs.
0: Oké. Okay.
2: Ik hou van ijskoffie.
0: Je bent van de havermelk af, begrijp
2: ik. Ja, ik heb een ijskoude ziel. En jij?
0: Nou, ik drink hem graag een beetje met toch wel havermelk. En die haven houden we nog even vast in de vorm van deze plaat.
3: Vroeg vergeten hit.
0: Hol en Oats.

0: you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: Applaus is voor Johnny Cash en Sam Quinn om 11 minuten voor 7 op deze donderdagochtend. Het AD komt vanochtend met het verhaal. Is misschien wel herkenbaar voor velen dat een afspraak bij de huisartsen niet echt heel eenvoudig is. Heeft allemaal te maken met de enorme druk op huisartsen. Ze hebben het te druk. En om dan toch een afspraak te regelen, sjoemelen patiënten dikwijls voor een afspraak.
2: Ja,
1: wat,
2: beetje,
1: wat
2: ja.
1: wordt daar precies mee bedoeld?
2: Nou, daarmee wordt bedoeld dat je eigenlijk je klachten een beetje gaat aandikken. Je moet je zo voorstellen, ja, je belt naar de huisarts inderdaad en er wordt opgenomen en dan ga je eigenlijk ja, je gaat bijna een soort auditie doen, hè, want je wil graag een afspraak bij de huisarts. Ja. En dan worden er een aantal vragen gesteld en ja, patiënten liegen daar dus over. Er wordt er gevraagd, dan heeft u al een paracetamol genomen, waar heeft u last van? Ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Ik heb heel veel last. Ik wil graag een afspraak. Nou, en dat is gewoon een probleem, want ja, daardoor komt de zorg eigenlijk nog meer in de knel. Ja,
1: klachten worden dus heel erg aangedikt. Ja. Wordt eigenlijk gewoon simpelweg gelogen om maar die afspraak te realiseren.
2: Precies. Precies.
1: Juist. Ja. Herken je dit trouwens? Want jij bent wel iemand die dikwijls naar de huisarts gaat.
2: Nou ja, ik herken het natuurlijk wel een beetje. Want ja, waar je misschien vroeger 10 jaar geleden dezelfde dag nog terecht kon, moet je nu misschien wel een week wachten om terecht te komen. Dus
1: met alle eventuele gevolgen van dien.
2: Ja, en je maakt je toch zorgen, want sommige mensen die zoeken natuurlijk ook zelf op internet op wat er allemaal aan de hand kan zijn. Dus ja, ik snap het ergens wel. En de huisartsen snappen het ook, maar het is toch een probleem.
1: Ja, jij maakt ook graag de gang naar de huisartsen. Je komt regelmatig. Leg mij even uit
3: bij de GGD, daar kom ik heel vaak. Nee. Ja, nee, kijk, vooral mijn moeder die woont zit bij de huisarts. Die is praktijkondersteuner in Zwanenburg. En daardoor hoor ik best wel dit soort verhalen ook gewoon aan de keukentafel, s'avonds bij het eten. Van, goh, ik heb weer iemand gehad die het verhaal wat aandikte. Er zijn inmiddels codes voor bedacht bij de huisarts om van erin te zetten van ja, deze vrouw is mogelijk aan het aandikken.
1: Dat is een soort leugendetector die ze begint te
3: zetten. Maar ze merkt wel dat het al steeds drukker wordt. En dat is wel iets waar ze voor wil uitkijken. Want op het moment dat je echt zorg nodig hebt, als je een hartinval hebt of je wil echt een spoedlijn bellen of je bent continu maar aan het denken, oké, gaat het echt wel goed? Dan kan je daar dan niet terecht door al die mensen die de klachten aandikken. Ja, dus kijk er wel mee uit alsjeblieft.
1: En ze herkennen natuurlijk ook wel de mensen die om elk wisselwasje de huisarts bellen. Oh god, heb je tante Annie weer hoor.
3: De Pappheimers.
1: Ja, precies. Ja.
3: Daar is die kerk, kent ze zeker wel. Ik zie het, ik ben daar ICT'er ook bij die praktijk. En ik zie ook echt wel in de dossiers wel eens af en toe dingen staan. Oi, oi, oi.
1: Ja, en die krijgen dan een zwart balkje.
3: Ja, zeker, absoluut. Ja. Maar het is wel een lastig ding. Want ik merk wel, ik zou wel terug alle huisartsen willen zeggen, kijk er nog heel even 2 weken aan dit probleem. Probeer dan nog heel even rust te nemen. Neem misschien even een goede paracetamol erin. En kijk dan of het nog een keer waar is wat je zegt.
1: Oké.
3: Ja, dat zou ik willen zeggen.
1: Dat is, zo'n soort psycholoog ben jij ook.
3: Ja, gewoon een goede oplossing. En dat voor gratis.
1: Ja. Nou ja, ik kom eigenlijk nooit bij de huisarts. Maar ik heb wel eens gebeld en dan herken ik dit wel inderdaad. Dan wordt echt gevraagd van heeft het haast? Is het echt ernstig? En dan, ik heb ook eigenlijk nooit wat. Dus en mag ook afkloppen trouwens. Maar dat merk ik wel. Dus, maar goed, volgens mij, de dames en de heren, laten we die er ook bij noemen, die om elk wisselwasje bellen, die zorgen volgens mij voor de grootste druk op huisartsen.
2: Ja.
1: Die zorgen ervoor dat die huisartsen af en toe echt water over de tot aan de lippen stroomt. Hè?
2: Dat gelukkig kan iedereen hier met zijn klachten altijd terecht. Als je nieuwe knieën, als je onderweg bent voor een nieuwe knie.
1: Ja. Daar ben ik mee bezig, dat weet je.
2: Migraine, dat soort dingen.
1: Binnenkort in het prijspakket nieuwe knie. Die is al besteld, gewoon via AI. Moet gewoon even de maat doorgeven, dan komt het goed. Hè?
3: Nieuwe heupen.
1: Nieuwe heupen, nou.
3: Ja.
1: Ach man, overschot heb ik daarvan. Ik ga binnenkort in het prijspakket hier.
3: Zullen we anders even de heupjes losgooien op deze?
1: Ja, dat is goed.

0: tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijnen en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast?
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Warneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
19: Goedemorgen, Bert. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
20: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
19: Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk eergisteren met Nederlanders in Amerika. 3 Nederlanders kwamen om het leven toen hun busje in botsing kwam met een vrachtwagen. 4 anderen raakten gewond. Amerikaanse media schrijven dat het busje geen voorrang gaf bij een stopbord. In het Belgische natuurgebied Hogevenen hebben de hulpdiensten vannacht niet veel kunnen blussen bij die grote natuurbrand, omdat er ook een storm over het gebied raasde. Daardoor moesten brandweerlieden zich ook bezighouden met het opruimen van omgevallen bomen op slecht bereikbaar terrein. De brand woedt nu een week en is nog steeds niet onder controle, maar breidt zich ook niet verder uit. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de VS, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen en daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS en ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Ja, de droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. Er werd met 3-1 verloren van Bodø/Glimt.
0: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
19: Ja, dat is volgende week dinsdag. Straks om 8 uur dan hoor je ook wat fans. Het weer bewolkt en kans op regen. Vanmiddag soms ook met onweer. Tussendoor zon bij een graad of 20.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

zijn weer helemaal terug van weg geweest. Uit de schatkamer van Museum Beeld en Geluid worden momenteel de archiefbeelden van de lessen Engels, Chinees en Spaans. Maar

0: Vandaag gaat het in Por Favor over begroetingen, maar u leert meer. U leert bijvoorbeeld uw naam te spellen in het Spaans. U leert u zichzelf voor te stellen. U leert ook anderen voorstellen. En u leert iets te vertellen over uzelf in het Spaans. Maar vooral leert u in deze eerste les, maar eigenlijk in alle lessen van deze cursus, dat u niet bang moet zijn om in het Spaans uw mond open te doen.
1: Kijk eens aan, hè? Dat zijn nog eens cursussen.
2: Ja.
1: Want tegenwoordig zitten we allemaal op dat Duolingo, daar zit jij volgens mij ook
2: ja,
1: op, hè, Carmen?
2: Zit ik ook op, ja.
1: Wat is dat precies?
2: Ja, dat is een app op je telefoon en dan kan je elke dag een paar Spaanse woordjes leren door ja, iets uit te spreken of woorden aan elkaar te verbinden. Daar ben ik heel druk mee.
1: Ja, maar zo'n telia-cursus, dat is toch wat. Ja, dat geeft wat meer rust, heb ik het idee. Zeker als ik dit oude fragment van 40 jaar geleden terughoor.
2: Ja, vind ik niet. Ik vind het een beetje saai en sloom.
1: Oké, bedankt. Goed.
2: Ja. Nou ja,
1: het is allemaal gratis natuurlijk, hè, in de schatkamer van beeld en geluid. En als je dan toch geld bespaart door al die betaalde taal-apps op te zeggen, kun je dat meteen uitgeven aan veiling-items. Maar daar gaan we het even over hebben. Vooral Formule 1-fans, die kunnen vandaag losgaan met het bieden op zogeheten experiences voor het laatste Formule 1-weekend in Zandvoort. Komend weekend natuurlijk. Onder de hamer gaat onder meer een gesigneerde pet van Lando Norris. En mocht je nou geen Formule 1-fan zijn, maar wel een dikke portemonnee hebben, dan gaan er ook iconische decorstukken van de musical Soldaat van Oranje onder de hamer. Ja, dat is interessant natuurlijk. Hè? Die musical die is onlangs ten einde gekomen, dat weet je, na 180 jaar. En nu gaan al die decorstukken onder de hamer. Waar valt op te bieden? Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst een stukje Frans, mensen. Anne-Marie.

0: Een van de vele, vele evergreens die zij op hun naam hebben natuurlijk dit. Another 45 miles to go. 14 minuten voor 7, dames en heren. Wees gerust. De voorstelling wordt niet verlengd. Hè? Oh. Nou, dat dacht jij natuurlijk, hè? Ja, toch een doorstart misschien.
1: Je hoort dit en je weet meteen waar het over gaat.
0: Je denkt toch nog de laatste kaarten.
2: Ja. Ik wil wel, hoor. Voor mij mag ik nog 10 jaar doorgaan.
0: Nou ja, ik heb hem 2 keer gezien en het blijft een briljante voorstelling. Soldaat van Oranje. Maar misschien is het ook wel goed, hè, dat het op het hoogtepunt gestopt is. En dat het echt stopt, bewijst wel het feit dat de decorstukken van Soldaat van Oranje onder de hamer gaan. Wat zou het toch mooi zijn als je een van die stukken uit het decor zomaar thuis heb staan. Ja, dat lijkt mij bijzonder. Nou, je kunt erop gaan bieden, weet ook Clarissa Berner van Veilinghuis Troostwijk. Dag Clarissa, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dat kan inderdaad.
0: Dat kan inderdaad. Wat erg eigenlijk, dat allemaal zomaar aan Jan Publiek wordt verkocht.
3: Ja. Maar dat is het mooie. Het is niet alleen maar Jan Publiek die erop op afkomt. En het online gaat bekijken op troostwijkauctions.com. Dat betekent dat je ook heel veel fans kunt bedienen om toch nog zo'n pronkstuk te kunnen bemachtigen. En dat is wel heel gaaf.
0: Ja, laten we even door die pronkstukken heen gaan. Want ik heb troostwijkauctions.com er even bij gepakt. Nou, allereerst valt mijn oog op een fauteuil. Die wordt 2 keer verkocht. Staat tot nu toe op 1 euro, geloof ik. Nou, doe mij hem maar.
3: Ja. Dat is het mooie, hè. Het is meestal het einde. Volgende week, tot volgende week, 31 augustus, kun je dus bieden op troostwijkauctions.com op alle pronkstukken van Soldaat van Oranje. En ja, echt, de laatste fase is eigenlijk het mooist. Want dan, iedereen houdt elkaar in de gaten in de afgelopen week en de komende week die gaat komen. En dan is die strijd, die komt eigenlijk meer een beetje op het eind. Maar er wordt al volop geboden, elke dag weer meer. En wordt verrassend.
0: Wat is het meest populaire object?
3: Het meest populaire object, dat is natuurlijk wel de Bentley. Hè? Maar ook, zal je ook wel verrassen, we hebben ook een militaire schijnwerper.
0: Oh, die gebruikt werd daar aan het strand natuurlijk, hè?
3: Juist. Die staat eigenlijk nog hoger dan de Bentley.
0: Oh, wow. Opmerkelijk. Hoeveel wordt daar nu al op,

0: geboden dan?
1: Het huidige bod is €50.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een beetje in de fase waar we nu in zitten. Gedurende de komende week gaat het bod natuurlijk wel iets meer omhoog. En voor ieder wat wils, hè. Dus als het je leuk lijkt, dan moet je gewoon bieden. Ja. En wie weet kan jij de hoogste bieder zijn.
2: Ik zie bijvoorbeeld een klein wandlampje. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Dat is gewoon een lampje dat je aan kan zetten. Die staat op €180.
1: Juist, ja. Ja,
2: en dan de Bentley maar op 50, of was dat het andere ding?
3: Nou, de Bentley is het pronkstuk, denk ik, hè? Ja. Of niet?
1: De Bentley is het pronkstuk, dat klopt. Ja, dus het pronkstuk hoeft nu nog niet online zichtbaar te zijn dat je dat het hoogste bod heeft. Dat kan uiteindelijk natuurlijk wel gaan komen.
3: Ja, dat venijn zit hem bij zo'n veiling inderdaad, zoals je al zegt, Clarissa, in de staart. Ik moet je zeggen, ik was bij de allerlaatste voorstelling ook van Willem. Van Soldaat van Oranje. En na afloop liep iedereen de zaal uit. Toen heb ik mijn kans gepakt en toen ben ik het decor ingewandeld. En toen stond ik. En toen stond ik met mijn neus voor dat grote schilderij van Wilhelmientje.
1: Ja.
3: Die zou ik wel graag willen hebben.
1: Nou, ik zou zeggen, bieden.
4: Ja. Weet je wat het huidige bod is nu van het schilderij? €405.
3: Nou, dat valt nog wel mee.
1: Kijk.
2: Koop je.
3: Maar ja, goed, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment inderdaad in rastempo omhoog. Hè?
4: Ja.
3: Heb je zelf ook dingen ertussen, Clarissa, waarvan je zelf zegt van, nou, dat wil ik wel in mijn eigen huiskamer hebben?
1: Nou, ik zou eigenlijk wel de love seat willen hebben.
3: De love seat?
1: Velvet love seat. Ja, dat is eigenlijk een theaterstoel. Of je kan het ook zien als een soort bioscoopstoel. Dat lijkt me ook wel leuk.
3: Ja, die stond in de huiskamer van Wilhelmina in Londen volgens mij.
1: Juist, ja.
3: En dan zie ik nog een oude typemachine hier.
1: Ook nog, ja.
2: Alles wordt gekocht.
4: Een pijpenrek zie ik hier. Er staat op, zoals het pijpje thuis smaakt, smaakt het nergens.
2: Okay. Heeft dan iedereen er aan gelukt ook, zeg maar, van de kast, die zo dat pijpje? Dat lijkt me dat. Maar als je dan, merk je ook dat er dan, zeg maar, fans contact opnemen die echt voor de emotie zo'n ding aankopen, die dan echt iets willen hebben wat ze hebben meegemaakt, een belevenis hebben gehad. Merken jullie dat ook, zeg maar?
1: Er worden wel een paar belletjes gepleegd, maar weet je wat het is? Op de veiling online kun je dus eigenlijk door alle foto's te zien, heb je een goed beeld. En waardoor er zo min mogelijk vragen vanuit komen. Echt qua emotiebelletjes, dat valt nog wel mee. Maar het gebeurt.
3: Nou, kandelaars gaan ook onder de hamer.
1: Ja.
3: Zorg dat hij heel blijft, zeg ik er dan altijd bij.
2: Een bos tulpen? Ja. Een bos tulpen van €120. Ik vind het wel een pittige bedragen die er gaan, moet ik zeggen. Voor €120 voor een bosje tulpen. Zo.
1: Ja, maar dat is het mooie. Hè? De emotie van zo'n lang avontuur met Soldaat van Oranje. Ja, je wilt iets daarvan hebben.
3: Dat snap ik. Nou, ik vind het spannend. Iedereen kan terecht voor de veiling op de website troostwijkauctions.com. En dan moet je even naar de veiling van Soldaat van Oranje gaan. Nou, en dat kan dan tot en met 31 augustus, hè?
1: 31 augustus. Ja. Volgende week 31 augustus. Vanaf 7:00 beginnen de eerste kavels te gaan sluiten. Dus blijf het vooral volgen. Wil je iets hebben van Soldaat van Oranje? Ben je een echte fan? Ga bieden. En we zien jullie graag online.
3: Ja, en als het een succes is, dan weet ik wel wat er gebeurt.
1: Absoluut.
2: Dan wordt de veiling verlengd.
3: Clarissa, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Zometeen het nieuws van 7:30. Maar wat ik een van de meest opvallende nieuwsberichten van gisteravond vond, dat moet jou ook opgevallen zijn, Carolijn. Het feit dat de Nederlandse spoorwegen hebben besloten om voortaan toch toe te staan dat je een tas naast je op de stoel mag zetten, ondanks dat de trein overvol is.
1: Nee, ik had het anders begrepen. Het mag, als het rustig is, mag je gewoon je tas naast je neerzetten. Als het druk is, moet je hem toch bij je pakken.
0: Okay.
1: Dat is niet meer dan logisch, denk ik.
0: Het
1: was een voorstel van reizigersvereniging Rover.
0: Ja.
1: Die zei van, doe dat dan alleen als het druk is in de trein. Nou, dat vond de NS eigenlijk wel een goed idee. Okay, dus gaan ze het nu zo doen.
0: Dus als het heel druk is in de trein, dan
1: dan moet je toch echt je tas even bij je nemen.
0: Want anders krijg je een boete aan de kont.
1: Dan weet ik niet of je echt een boete krijgt. Okay. Maar,
0: nou, dat brengt mij erop. Ik vind dat je nooit gewoon een tas naast je moet zetten op een stoel. Gewoon,
1: precies.
0: Het is altijd goed om uitnodigend te werken, ook in het openbaar vervoer. Ook omdat we eens een keer wat meer samen zouden moeten doen. En eens een keer een praatje met elkaar aan moeten gaan. En met een tas lul je niet echt heel makkelijk, kan ik je melden.
1: Nee?
0: Nee, dat gaat niet echt makkelijk. Dus ik stel voor dat we nu een aantal tassen van Goeiedag Haantekman in de verkoop doen. Gratis en voor niets.
1: Ja? Hè?
0: Maar op één voorwaarde. En dat is dat die tas niet op een bankje naast je gezet mag worden in de trein. He? Wat vind je daarvan?
1: Ja, vind ik een goed idee. Hoe kunnen mensen zich daarvoor?
0: Dan moet je dat plechtig beloven. En
1: okay.
0: Hoe beloof je dat plechtig? Niet door simpelweg een woordje te sturen naar de luisterapp van de NPO. Nee, dat ga je dan officieel inspreken via diezelfde luisterapp, maar dan via het microfoontje.
1: Ja. Okay.
0: In de vorm dus van een geluidsappje.
1: En wat nou? Sorry, dan zit je daar en dan komt er opeens een rare kwiebus de coupé in en dan denk je, gadverdamme, ik zet toch even snel die tas naast me neer.
0: Dat mag dus niet.
1: Dat mag niet.
0: Nee,
1: okay.
0: Want ik hou van rare kwiebus.
1: Helder. Dus, ja, ik snap. Dus dat verklaar ik en beloof ik in een audio-appje via de NPO Luisterapp.
0: Dan maak je kans op zo'n Haantekman-tas. Je belooft dat je die nooit naast je op een stoel zal zetten in de trein. Dat vind ik belangrijk. Ga maar eens een keer een praatje aan met iemand anders. Dan wordt er geen mens slechter van. Goed, nu het nieuws van 7:30.
1: Een jaar na de dood van Lisa blijkt dat er vaker gepraat wordt over de veiligheid van vrouwen op straat. En is er in steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. Maar uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren blijkt dat vrouwen zich juist minder veilig voelen op straat. En daarom ondernemen ze vaak zelf actie, zegt Stories-redacteur Lisanne van Sponzen.
2: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is. Een sleutel tussen je knokkels houden als een soort scherp voorwerp. Maar ook vrouwen die deo en haarlak op zak hebben.
1: Maarten van der Weijden is vanmorgen toch weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Gisteren moest hij stoppen omdat hij misselijk was en buikklachten had. Maar hij is nu toch weer verder gegaan. Hij voelt zich niet topfit, maar gaat het proberen, staat op zijn site. Van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
3: Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de palen te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik, want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
1: Ja, drie plekken op Kreta zijn zo druk dat ze hard op weg zijn om blijvend vernield te worden. En ondanks allerlei AI-toepassingen als ChatGPT en natuurlijk ook Duolingo is toch een ouderwets programma om Spaans te leren heel populair. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid, meldt het AD. Ze kijken naar de Teleac-cursus Por Favor uit 1983.
4: Goedenavond, dit is Teliak met les 2 van de taalkursus Spaans.
5: Y este señor también. ¿Tomar ahora?
6: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
4: Ja,
1: Ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu heel veel bekeken.
6: Nou, wat grappig zeg. Leuk, ja, we hadden het daar eerder vanochtend al even over. Jij doet dit via een hippe app, hè, tegenwoordig. Ja. Carmen, taalles in het Spaans, doe je dat?
7: Ja, Spaans. Ja.
6: Por babo.
1: Welke app is dat?
7: Duolingo.
6: Ja, Duolingo. Nou, die heb ik dus thuis ook in de vorm van Grieks. Althans, dat doet Karin, die volgt die cursus. En elke avond is het raak. Het is even tijd voor een cursusje Grieks. En dat zit dan op de bank. En dan aan het eind van de rit. Ja, ik heb ze allemaal weer goed. Nou, goed, vanavond weer een cursus.
1: Het weer dan.
6: Die kijkt nergens meer van op inmiddels. Het weer dan voor vandaag.
1: Bewolkt met kans op buien, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag af en toe ook onweer tussendoor zon. En het wordt een graad of 20.
8: Jij ook een goede morgen, Bert.

0: Ja, we hadden het net over die tassen natuurlijk, hè. Wij hebben exclusieve Goeiedag Haantinkman tassen. Ja. Nou, die geven we weg vanochtend op één voorwaarde. En dat is dat je plechtig belooft dat je die niet op een stoel in de trein naast je gaat zetten. Hou die plek in alle gevallen vrij voor iemand anders, hè. Die plechtige beloftes die komen massaal binnen via de NPO Luister-app.
1: Morgen. Ik beloof plechtig dat ik de Bert Haantinkman tas zal gebruiken. Maar als ik in de trein zit en het is druk, dan zet ik hem op schoot. Dankjewel.
0: Dankjewel, Marlies Keizer. Jij krijgt die tas.
2: Dat verklaar ik en beloof ik dat ik hem niet naast mijn stoel neer zal zetten.
0: Belooft ook, Maureen. Jij krijgt ook een tas.
3: Ik verklaar en beloof dat ik de Goeiedag Haantinkman tas nooit naast me neer zal zetten in de trein.
0: Dankjewel, Spierdijk. Jij krijgt ook een tas.
4: Dan verklaar en beloof ik plechtig dat ik die niet naast mij neer zal zetten. Maar ik heb hem of op schoot, of ik doe hem netjes in het rek, of hij staat op de grond. Nou, dat verklaar en beloof ik. Succes.
0: Ja, bij God almachtig. Dankjewel, Isaac. Nog eentje geven weg, oké?
5: Okay? Ja,
0: nog wel, hè?
5: Ja.
0: Oké, okay, deze belofte komt van André.
6: Ik beloof hierbij André van Overhagen dat wanneer ik in bezit kom van zo'n prachtige Bert Haantinkman in de morgentas, dat ik deze niet op een bank van een trein of waar dan ook in het openbaar vervoer zal zetten. Ik beloof dit. En ik beloof dit plechtig, al ware God de Almachtige.

0: wordt hij Ans Polman. Gefeliciteerd Ans uit Arnhem, 74. Wiegen van der Weert uit Nijmegen, 77. Sjoerd Mellies, 80. Peter Kleingeerts uit Zwolle, 63. Bart Visser uit Bergen op Zoom, 80. Wilma Palmen woont in Duitsland, 63. Grietje Doorten uit Hooghalen, 56. En René Corollier uit Nieuwegein, 63. Nou, van harte allemaal. We gaan even bellen met Noordwijk. Daar woont Kobi van der Wal.
1: Kobi.
0: Goedemorgen, Kobi. Je vrolijke vriend hier van 5. Van harte gefeliciteerd.
1: Oh, wat leuk, dankjewel.
0: Ja, ik dacht, ja, 77, daarbij geldt natuurlijk de zinsnede, hoe je het ook bent of keert, van harte gefeliciteerd. Maar 7 is ook nog eens het geluksgetal, dus ik denk dat je een gelukzalig nieuw levensjaar ingaat, Kobi.
1: Ja, nou, ik ben al gelukkig, hoor. Dus, ja?
0: Wat maakt jou vooral gelukkig?
1: Nou, alle dingen eigenlijk in het leven. Hoe goed wij het hier hebben. En we gaan toch maar weer 2 dagen weg. En dat kan allemaal. Dat maakt me gelukkig.
0: Ja, dat snap ik. Daar zit natuurlijk het grote geluk. In de kleine dingen zit het grote geluk.
1: Ja, precies. Ja.
0: En je spreekt in de wij-vorm. Dat betekent samen met je grote liefde.
1: Ja, dat klopt. Met mijn man, ja.
0: En hoe heet hij?
1: Hij heet Jan.
0: En wanneer heb jij Jan ontmoet?
1: Nou, dat is 23 jaar geleden.
0: Oh, het is nog maar relatief kort geleden dus.
1: Ja, dat is kort. Het is van beide ons tweede huwelijk, hè. Ja. Dus dat kan gebeuren. Maar we zijn inmiddels alweer 22 jaar getrouwd.
0: Ja, en waar heb je hem dan ontmoet? Ik neem aan, niet in een discotheek.
1: Nee, die tijd hadden we al gehad. Maar bij vrienden. Dus we hadden gezamenlijke vrienden.
0: En dan zat je op een verjaardagsfeestje en toen dacht je, die Jan is wel leuk.
1: Nou, nee hoor, ik was alleen en mijn vriendin die zegt van, Jan wil wel een avondje met je gaan eten en uit. Nou, en zo is het eigenlijk gekomen.
0: En wist je toen meteen van, ja, dit is hem?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Ja.
0: En wat heeft Jan dan, wat jouw eerste grote liefde niet had?
1: Rust, kalmte. Ja, hij is gewoon heel lief en zacht.
0: En dat gold niet voor voor de voorganger van Jan?
1: Nee, niet echt. Nee. Maar daar ga ik verder niet over uitweiden.
0: Dat snap ik. Zit haar vandaag mooi in de plooi trouwens, Corrie, of Kobi? Want vroeger was je kapster.
1: Ja, dat klopt. Maar mijn haar zit altijd goed in de plooi.
0: Oké, dat is
1: iets. Ja, dat is één. Mijn moeder zei altijd, je hoofd en je schoenen, die moeten in orde zijn. De rest ertussenin is niet belangrijk.
0: Ja, nou zo ga ik ook altijd naar het werk, hoor.
1: Ja.
0: Dus, wat dat betreft lijken we wel op elkaar, Kobi. We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. Zullen we dat maar eens even doen? Benieuwd wat daar uit naar voren komt natuurlijk, hè?
1: Ja, uiteraard, ja.
2: 341.
0: Oh, dat gaat over jou, denk ik, Kobi.
1: Ja,
0: beautiful people.
1: Ik vind hem prima.
0: Ik vind het ook meteen goed.
1: Ja, ik ook.
0: Als je had gezegd van ik ga toch nog een slinger geven, had ik dat niet toegestaan.
1: Nee, Nee, maar is echt niet nodig. Nee, ik vind deze prima.
0: Oké, ik ga vanmiddag nog een mooie kaart voor je schrijven. Dus die ligt morgen bij je op de deurmat.
1: Oh, hartstikke fijn.
0: En dan wens ik een hele mooie verjaardag samen met Jan.
1: Ja, ik dank je wel. Dank je wel.
0: Hoi.

0: if you take care of.
1: Dat is toch een heerlijke plaat voor Kobe van der Wal uit Noordwijk. Die vandaag 77 jaar wordt. En zomaar deze plaat cadeau krijgt. Melanie, een lied over haarzelf misschien wel. Beautiful people. Nog eentje, onderweg naar het nieuws van 8 uur. Deze, van zo.

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
4: Goedemorgen, Bert. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad werd bestookt met drones en ballistische raketten. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. Zeker 8 mensen zijn volgens Oekraïne omgekomen en tientallen zijn gewond. Ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Oekraïne heeft al een tijd een tekort aan middelen om de ballistische raketten uit de lucht te schieten. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld tegen narcolepsie, de ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. En dat nieuwe medicijn doet wat die stof eigenlijk zou moeten doen. Het is deze maand goedgekeurd in Amerika, dat medicijn, en in Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Belgische Ardennen. Want over het brandende natuurgebied Hogevenen is een storm geraasd, waardoor toch al verzwakte bomen zijn omgewaaid. Ook vanwege de regen en de moeilijk begaanbare wegen had de brandweer slecht zicht, hoorde een verslaggever van de VRT.
5: Ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan. En ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
4: Ja, in een dorp vlakbij de Duitse grens is een huis verwoest door die storm, maar niemand raakte gewond. En het is NEC gisteravond niet gelukt om Bodø/Glimt te verslaan in de eerste play-off-wedstrijd van de Champions League. Met 3-1 waren de Noren een maatje te groot. Maar de voetbalsupporters van NEC hebben er nog vertrouwen in.
6: Ik vond de NEC helemaal niet zo slecht. Nee, we hadden genoeg kansen. Jammer dat we ze niet hebben afgemaakt.
7: Ik heb mijn twijfels, maar ik heb mijn vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
8: De uitwedstrijd gaan wij klaren.
6: De kansen liggen nog open. Ik denk als we 2-0 winnen volgende week, dan hebben we verlenging.
8: Volgende week wordt het 1-3 en dan verlenging. En dan gaan we het zien, dat durf ik niet te zeggen.
4: Ja, de uitwedstrijd in Noorwegen is volgende week dinsdag. Het weer bewolkt en later vanmorgen regen- of onweersbuien. Vanmiddag is er ook kans op wat zon bij een graad of 20.
0: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: voldoende was aangesterkt om de 270 kilometer lange zwemmarathon van Vught naar Utrecht af te maken. Maar Maarten gaat toch weer het water in.
1: Koorts is weg, ik voel me beter. We gaan ervoor. Je kunt mijn beste supporten door te doneren. Want al dat geld voor het Prinses Maxima, voor die bijwerkingen, daar gaat het om.
0: En het is al feest in Zandvoort, want daar gaat komend weekend natuurlijk de grote Formule 1 race van start. En de camping, de F1 camping, gaat vandaag al open. De eerste fans die zijn al op de camping om op het kletsnatte terrein hun tentje neer te zetten. En Hazes is nog altijd de basis. Verloren gewaande opnames van een concert dat hij gaf in Benidorm in de jaren 90 zijn teruggevonden. Die zijn gerestaureerd en verschijnen morgen op gekleurd vinyl. Zo

0: Minuten over acht, ja, eind jaren 90, inmiddels zo'n 28 jaar geleden, gaf André Hazes een concert in het Spaanse De Benidorm. Misschien wel een legendarisch concert, want er kwam niet echt heel veel volk op af. Ondanks dat er volop reclame werd gemaakt daar op de boulevard in Spanje.
1: De Arena Plaza de Toro Benidorm. Aan de voorverkoop is nu begonnen. En 5 augustus in de Arena Plaza de Toro Benidorm. André Hazes live in concert. Kaarten vanaf nu verkrijgbaar.
0: Dat klinkt een beetje als zo'n bananenverkoper op het strand, hè, van Spanje.
2: Ja, wel een beetje, ja.
0: Beetje pijnlijk om te horen, vind ik eigenlijk. Ja, vooral omdat de Plaza de Toros slechts voor een kwart eeuw werd gevuld. Voor Hazes eigenlijk niet meer voor te stellen. Het werd daarmee een van de meest pijnlijke momenten uit de carrière van André Hazes. Maar de opnames van het concert, die leken verloren, maar die zijn toch teruggevonden. En zijn opgepoetst, onder meer door Paul Schuurman. Hij is nu aan de telefoon. Dag Paul, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Was jij daarbij eigenlijk, bij dat concert destijds?
3: Ja, ik ben daar kortstondig even geweest. En ik zat zelf in Nantes. En met een concert, ook met een andere mobile. En ik kon gelukkig met een producer, die had een privé vliegtuig. Zijn we er even wezen kijken.
0: En hoe was dat?
2: Ja,
3: het was een geweldig concert. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. André heeft het echt fantastisch gezongen. En ja, kijk, het was jammer dat het gewoon niet gevuld werd. Ze kregen het gewoon niet vol. Maar dat had ook de reden gewoon puur om het feit dat heel veel horeca eromheen, die wouden allemaal hun publiek houden. Dus ze hadden allemaal een Hazes lookalike ingehuurd.
0: Ach nee, dat meen je niet. Dus die hebben eigenlijk de boel verstierd, hè?
3: Ja, die wilden gewoon hun eigen publiek houden.
0: Nou, dat is de reden dus geweest.
3: Ja,
0: en wat betekent dat voor Hazes zelf, weet je dat? Dat het in

0: heel veel horeca eromheen, die wouden allemaal hun publiek houden. Dus ze hadden allemaal een Hazes Lookalike ingehuurd.
1: Ach nee, dat meen je niet. Dus die hebben eigenlijk de boel verstierd, hè?
0: Ja, die wilde gewoon hun eigen publiek houden.
1: Nou, dat is de reden dus geweest.
0: Ja,
1: En wat betekent dat voor Hazes zelf, weet je dat? Dat het in zekere zin toch flopte?
0: Ja, op dat moment, ja, weet je, het was natuurlijk er was wel wat stress, begreep ik, van mijn vader. Maar ja, als je dan kijkt ook hoe hij dat concert heeft gegeven, hij heeft zich echt volledig gegeven. Echt. En ja, dat hoor je ook terug op de plaat.
1: Je noemt je vader, Jan, die inmiddels helaas overleden is in 2017. Toch is hij het geweest met wie jij de opnames hebt teruggevonden. Hoe kwamen die op jullie pad?
0: Ja, we hebben dat toen opgenomen. En eigenlijk heel veel opnames blijven bij ons gewoon in het archief liggen. Dan is het of gemixt of ja, weet je, dan komt het niet verder. Wij bewaren eigenlijk altijd alles. En ja, op die manier lag het gewoon bij ons in het archief. En op een gegeven moment kwam dat zo ter sprake van, ja, god, we hebben eigenlijk niks meer van André. En ik zeg, nou ja, ik heb nog dit concert liggen.
1: En hoe was de kwaliteit toen je dat weer afluisterde?
0: Ja, het was natuurlijk al digitaal opgenomen op 48 sporen. Dus ja, dat was gewoon al goed. En nu heb ik het natuurlijk in Pro Tools. En ik heb er een maand aan gemixt. Ja, en het is echt te gek geworden. Ja.
1: Dat bewijst dit fragment wel.
2: Ik zal wachten.

0: dat publiek er toch een beetje onder gemixt, Paul, of niet?
1: Nee, dat was er gewoon echt.
0: Oké, oh, oké. Okay.
1: Dat was zo aanwezig gewoon, dat publiek. Dat deed zo leuk mee.
0: Ja.
1: Dat is zo mooi eraan.
0: Ja, het klinkt echt waanzinnig. En het is niet voor te stellen dat daar gewoon niet meer mensen bij waren dan een kwart van het stadion.
2: Nou ja, en vooral dat ze dus naar een lookalike gingen. Want dan had je de Hazes, die enorm bekend was in Nederland, had je daar in Benidorm. En dan wilden ze toch niet naar het origineel. Ik vind dat toch wel
1: onmerkelijk. Ja, dat blijft toch. Ja, ik weet niet wat het is. Dat kan ik niet beantwoorden. Maar ja, mensen zijn toch. Misschien was het kaartje. Ik weet niet wat het kost. Misschien goedkoper weer daar, weet jij veel.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk altijd nog te maken met het fenomeen Rachel of Rachel, of hoe je het ook uit wilt spreken. Heb je daar nog toestemming aan moeten vragen? Want dat is natuurlijk iemand die de zaken van Hazes behoorlijk scherp in de gaten houdt.
1: Nou, kijk, ik heb dat eigenlijk met Universal Music is dit allemaal in gang gezet. Die hebben dus ook contact met haar gehad en alles. Dus dat liep eigenlijk heel soepel. En het was wel leuk, want ik ben nog naar Tourmalinus geweest even in het voorjaar. En toen heb ik haar even opgezocht in het café. En dat was een hartstikke leuke ontmoeting weer. Ja.
0: Dus zij is ook helemaal akkoord met deze plaat. Ja. Die dus vanaf morgen verschijnt op cd, maar ook op roodgekleurd vinyl. Hazes in Benidorm. Ik beloof je dat ik morgen, want morgen mag ik echt een hele track daarvan draaien. Morgenochtend een hele track zal draaien. Dus ik zal nu nog even doen met een leuke studioversie. Met een van zijn leukste hits, vind ik namelijk. Ik meen het. Ben je wel met me eens, denk ik, hè, Paul?
1: Zeker, ja. Okay. Nou, mooi.
0: Oké. Okay. Fijne dag en dank voor je verhaal.
1: Ja, wel graag gedaan.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: blijft nog wonderschoon, dit liedje uit de vroege jaren van die kleine Michael. En Ben, zometeen, spelletje vroeger of later. De uitleg is niet meer nodig, denk ik. Maar wat wel altijd spannend is, is om te weten wat er vandaag weer in de prijzenkist schuilt.
1: Hij zit weer bommetje vol en daar komt natuurlijk wel iedereen op af. Namelijk de deurhanger, de sleutelhanger, de sokken en de boodschappentas.
2: En geldt nou voor deze tas ook dat je die dus niet op de stoel mag zetten?
0: Ja, dat geldt misschien wel vanaf nu.
2: Voor altijd.
0: Voor altijd.
2: Ja, voor altijd. Hè? Ja,
0: gewoon,
2: vind ik ook.
0: Niet op een stoel zetten naast je. Dus,
2: gewoon altijd met je mee. Nou, wil je daar kans op maken? Geef je nu op. En stuur een codewoord in via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag Hazes.
0: Hazes.

0: Dat is de nieuwe single van de 3J's. En hier is de vrouw van de 5W's, zou ik bijna willen zeggen. Wie, wanneer, waar, wanneer, waarom, enzovoort, enzovoort. Carolijn, met het nieuws van 8:30.
1: Ja, goedemorgen. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Er zijn ook woongebouwen geraakt en de ruiten van een kinderziekenhuis zijn beschadigd. Oekraïne heeft al een tijd een tekort aan middelen om die ballistische raketten uit de lucht te schieten. Die zijn door hun snelheid moeilijk te onderscheppen. Het regent af en toe de afgelopen dagen en op Noord-Beveland worden in totaal 8 grote zoetwaterbassins gevuld. Boeren kunnen daar in droge periodes water uithalen voor hun gewassen. En die bassins zijn hard nodig, zeggen zowel de provincie als akkerbouwers tegen Omroep Zeeland.
2: Zo'n waterbassin is in mijn ogen noodzakelijk om landbouw hier op Noord-Beveland met hoogsalderende gewassen, waaronder aardappels, uien, sigorij, witlof, om die gewassen te kunnen blijven telen. Dus om het bestaansrecht van de akkerbouw op Noord-Beveland te behouden.
3: Eindelijk regen, ja. Het is natuurlijk jammer dat het bassin net nog niet klaar is, maar ja, dit bassin kan al vrij snel gevuld gaan worden.
1: 3 dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. De lokale autoriteiten noemen het onwerkelijk en bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. De vrouw raakte zaterdagochtend bedolven onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het dodental van de aardbeving staat op zeker 73 en meer dan 900 mensen raakten gewond. Gisteren hoorden we al dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant op YouTube komen te staan. Nou, L1 Nieuws wilde wel eens weten hoe dat zou klinken in het Limburgs. En ze zorgen daarom maar samen even voor de begintune. Dat zongen ze dus. Let op. Goeie.

0: op de fabeltjes gezet.
1: Wat ja, erg. Dat is toch leuk dit?
2: Ontzettend grappig.
1: Hoezo is dat erg? Oh, ik vind het fantastisch.
2: Is toch leuk? Ja, vind ik heel mooi bedacht.
1: RTV Oost ging eerder al een stap verder. Daar werden hele afleveringen uitgezonden in Overijsselse dialecten. En Omroep West had de Fabeltjeskrant nagesynchroniseerd in Zuid-Hollandse dialecten.
2: Nou, ik voel hem aankomen dat er nu druk op mijn schouders ligt om dit in het Drents te gaan doen.
1: Het lijkt me mooi.
3: Ik wou het niet zeggen, maar aan het werk
2: dacht
3: jij.
2: Dat dacht ik, oké. Nou, dan ga ik dan maar eens even overbouwen.
3: Kun je het niet even, de eerste zin? Ja.
2: Hallo meneer de Uil is volgens mij... Hallo
3: mooi.
2: Meneer de Uil.
3: Mooi meneer de Uil.
2: Waar brengt hij ons naartoe? Nee, weet ik niet. Dat moet ik even over
1: mijn hoofd. Ja, vooruit. Buiten is het bewolkt. In de loop van de ochtend steeds meer kans op regen. Ook onweer. Tussen die buien door ook wat zon. En het wordt maximaal 21 graden.
2: Status quo, komt eraan. Whatever you want.
0: NPO

0: laten.
1: Dag Magnus, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Vanuit Finland, hè?
2: Ja, hier op een eiland in, aan de westkust. Of ja. Niet de westkust, de zuidkust.
1: Ah, en ben je daar op vakantie of woon je daar?
2: Nee, het is vakantie. Ja, vakantie. Ik ben Fin, dus. Maar ik ben op ja, vakantie, als je het zo wil noemen.
1: Oké, okay. maar je bent geboren Fin, dus. En,
2: ja.
1: Maar je woont ook half in Nederland. Hoe zit dat dan allemaal?
2: Nou, ik woon niet meer in Nederland. Ik woon in Spanje tegenwoordig, in Marbella.
1: Het wordt steeds ingewikkelder.
2: Ik heb dus 47 jaar lang in Nederland gewoond. Maar dat is 2010, dus 16 jaar geleden is dat afgelopen.
1: En wat doe je dan zoal als globetrotter?
2: Nou ja, nu niet zoveel. Maar ik heb wijn gekocht en caviar en dat soort dingen. Maar tegenwoordig een beetje rustiger aan, want ik had veel problemen met mijn knieën en dat soort. Ja, dan is het niet zo handig om met die wijndozen te slepen en te dragen. Dus nu is het even afwachten en kijken of ik weer iets ga doen of niet. Maar, ja.
1: Maar het klinkt alsof je wel goed gewijnboerd hebt.
2: Nou, dat valt wel mee. Oh. Ik ging Franse wijnen verkopen in Spanje, maar dat was toch moeilijker dan ik dacht.
1: Oh, oké, okay. Ja. Nou,
2: ik ben eigenlijk naar Finland gekomen 3 juni. Dacht ik om 2 weken hier te blijven, maar het zijn nu ondertussen al 11 weken. Maar ik ga over een week terug.
1: Oké. Nou, doe maar rustig aan. Wij gaan een mooi spelletje spelen, vroeger of later. We beginnen in 1988. Het jaar waarin de eerste opleidingscursus tot schoonmaker voor langdurig werklozen begint.
3: 4 weken duurt de opleiding tot schoonmaker. Langdurig werklozen worden hier omgeschoold in allerlei nieuwe richtingen.
4: Ik heb geen diplomas, dus eigenlijk, ja, ik bleef werkloos anders. En dit was mijn kans om een diploma te halen en werk te krijgen. Ja, je leert met verschillende machines omgaan. Je krijgt verschillende chemische reinigingsmiddelen, waardoor zuur en alkalische middelen gescheiden blijven, dat je geen schade aan kan richten in schoonmaken.
1: Kun je ook nog altijd gaan doen, hè? Schoonmaken, Magnus, als het allemaal tegen zit.
2: Doe ik wel bijna iedere dag.
1: Oké. Vanuit 88 reizen we verder. Going back to my roots. Vroeger of later, niet in 88?
2: Vroeger.
1: Dat is goed, 1980.

0: moeten hebben. Vroeger of later niet dan 66, deze Wheels.
1: Oh. Dat moet wel bijna vroeger zijn. Dan.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later.
0: 1961. Keurig gedaan. Keurig. Dat levert een volle prijzenpot op. En dat betekent dat je van alles naar je toe gestuurd krijgt in Finland.
2: Je krijgt gewoon een deurhanger, sleutelhanger, max sokken. En natuurlijk waar het allemaal om te doen is. En nu mag je uit je dak gaan. De boodschappentas.
1: Oh jee. Ja, heel mooi. Hier is geen prijsverbinding hier.

0: van weg geweest. Engels, Chinees, maar ook Spaans. Ze worden allemaal bekeken via die mooie schatkamer van Museum Beeld en Geluid.
1: Ja, en Marnix Dubois die stuurt een berichtje. Die zegt, ja, Theo en Thea van vroeger, die hebben daar een geweldige parodie op gemaakt. Dat heette Creatief met Kirk.
2: Wat heb je in je hand, José?
3: Uno zijn papa's.
2: Een appel.
3: Uno zijn papa's.
2: Een appel.
3: Uno zijn papa's.
2: Een appel. Wat heb je tot slot in je hand, José?
3: Unos paquetes papures papiras.
2: Een pak wc-papier.
3: Unos paquetes papures papiras.
0: Dit is zo briljant. Unos
1: paquetes papures papiras.
0: Maar het ergste is, zo zit ik dus ook elke avond nu op de bank, maar dan in mijn Griekse taalkursus. Goed, dan weet je een beetje hoe mijn leven eruit ziet. Nog meer over Blanke Vla, waar we het vanochtend over hadden.
4: Ja, daar waren ook struggles mee. Het toetje verdwijnt uit de schap omdat er genoeg andere smaken zijn. Vroeger was het vooral de normaalste zaak van de wereld om gewoon twee keuzes te hebben. Erik snapt het wel dat er te veel keuzes zijn in de supermarkt. Hij schrijft, ik was bij een supermarkt en ik was op zoek naar vlekkenverwijderaar. Op mijn matras is een vlek gekomen. Ik denk van urine. Het ziet door de bomen het bos niet meer, dus ik vraag een mevrouw, wat moet ik kopen? Ze zei, gebruik gewoon oude vertrouwde Biotex. Daar had ik dus niet aan gedacht.
0: Nou, dat zijn toch ook handige tips die we binnenkrijgen via de post. Dankjewel,
1: ja.
0: Erik.
1: Dan verder nog een berichtje van Tony Peroni. Ja, het gaat over poepas, papieras en urine. Nou, heerlijk. Ja. Tony Peroni die is onderweg naar Brussel voor een optreden met de Glamrocks. En wij reizen met hem mee. Nou, gezellig, Tony. Hij begon alleen deze vroege ochtend met, nou ja, bemoedigende woorden voor mij voor de bruiloft.
5: Deze boodschap is speciaal voor Carmen. Trouw niet voor je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Heus, het is nog niet te laat als je na je 40ste pas trouwen gaat. Als je na je 40ste pas trouwen gaat. Groetjes, Tony.
1: Ja. Nou, wat een nachtegaaltje is Tony.
0: Ja. En Tony heeft natuurlijk gelijk, hè?
1: Ja, ja. Nou, dan stel ik hem nog even 9 jaar uit.
0: Precies, ja. Voor de mensen die zich afvragen, wat gaat ze trouwen? Heb ik iets gemist? Jazeker. 9 oktober volgend jaar, hè?
1: Ja,
0: ja, ja. Maar ook alweer het oude, oude torentje of zo. In Eemnes.
4: Ja. Al die fans die staan hier voor de deur zo meteen.
1: Oh, dat heb ik op mijn hals gehaald.
4: Extra bijkopen, hoor, die drank.
0: Zometeen, Hans Schippers, onnavolgbaar als altijd in de arbeidsvitamine. En wij melden ons morgenochtend weer, even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
1: een

0: Samen Max. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans. Festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen zoals Ticketswap. Poppodium Doornroosje in Nijmegen heeft dit jaar ook een eigen marktplaats voor kaartjes. Los van het laag houden van de prijs is het volgens het poppodium ook makkelijker om contact te houden met bezoekers. Die moeten een account aanmaken zodat duidelijk is wie er komt. Het risico op fraude is daardoor kleiner. Jongeren voelen zich nog altijd niet veilig op straat, een jaar na de moord van Lisa van 17 uit Abcoude. Sinds de moord hebben ze het er onderling meer over en daardoor voelen vooral vrouwen zich onveilig. Bij een deel is dat gevoel sindsdien zelfs verergerd, blijkt uit een enquête van NOS Stories.
20: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is. Een sleutel tussen je knokkels houden als een soort scherp voorwerp. Maar ook vrouwen die deo en haarlak op zak hebben.
19: Het dodental van het mijnongeluk gistermiddag in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot boven de 100. Het ging mis bij een goudmijn dicht bij de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
21: Het gaat dus om een ambachtelijke mijn. Dat maakt het erg gevaarlijk. Mensen werken daar grotendeels met de hand en met eenvoudige middelen. En er is daar weinig toezicht en nauwelijks professioneel materiaal. Bovendien gebeurt die mijnbouw ook nog vaak illegaal. Maar men doet er echt alles aan om aan het goudhoudende gesteente te komen.
19: Bij de mijn wordt nog gezocht naar overlevenden, maar de kans dat mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald is klein. En het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit, ook in het buitenland. Op de shirtjes staat namelijk de beschermheilige van de stad, Sint Rosa. Zij werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. Daarom gaat het uitshirt ook daar viraal. Zo komt dit filmpje op de sociale media vaak voorbij.
22: Y la historia detrás es increíble. El club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana Santa Rosa de Lima.
19: Ja, op de achterkant van dat rood-roze shirt staat de heilige ook afgebeeld. De video's op Instagram alleen al zijn honderdduizenden keren bekeken. Het weer bewolkt met soms zon en straks ook kans op regen, onweersbuien. Het wordt een graad of 20.
23: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

krachtige en wispelturige karakter van de muziekindustrie is als die in de liefde en de romantiek, waarin de verhoudingen ineens ook heel anders kunnen liggen. There's a new kid in town. Toch bewezen de Eagles hiermee dat ze over concurrentie geen zorgen hoefden te maken de komende jaren. Dit stuk stond natuurlijk op de LP Hotel California. Goedemorgen, de zon schijnt hier in Hilversum. Het is nog een beetje mistig, maar goed, we gaan toch een andere kant op langzamerhand. En de arbeidsvitamine, die aanvragen, die komen vandaag van woningstichting Het Grootslag in Wervershoofd. Willem Klaas is van de afdeling Financiën, ICT en een aantal stafleden doen ook mee. Er wordt geswitcht daar van zender, van Q tot aan Tucker FM, maar ook Radio 5 is regelmatig aan zet, zoals vandaag dus. En de afdeling houdt graag een pleidooi om op de middag muziek bingo terug te krijgen op Radio 5. Al dus Willem. Nou, ik geef het door aan de collega's van de EO. In Diezen is bij Hilvarenbeke Noord-Brabant de familie De Heveltjes. Die weten dat hun zus en vrouw Anja feliciteren met haar 65ste verjaardag vandaag. En we willen Anja verrassen met arbeidsvitamine. Het programma waar ze graag naar luistert. Anja Hever dus. Anja, gefeliciteerd.

Doe maar, jongen. wat een facet. Dat was natuurlijk Philip Bailey. En ze ontleende inspiratie aan Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg bij Fantasy. Onderweg van Abel. Wat blijft dat ook leuk trouwens. Dat Joris Rasenberg. Hij keek diep in zichzelf. Ontroerde in Nederland met een filmische ervaring. En daarvoor Something Stupid met Nancy en Frank Sinatra. En hier zijn de mama's en de papa's en de vitamine.

Het liedje van Rob is de foto van vroeger zelf geworden. En die globe van vader die je met je pink om je as kon laten draaien. Had je ook zo'n globe thuis? Wij hadden er eentje, maar niet zo'n hele groot hoor. Maar ik zie hem wel staan met het mooie hout eromheen. Het was Rob de Nijs die je hoorde met Papa Joe van de Suite in het voorprogramma hier. En de mamas en de papa's met I Saw Her Again.

Pilatus. Dat was Milli Vanilli met Girl, I'm Gonna Miss You. Was dit de opvolger van Girl, You Know It's True. Make Me an Island is van Joe Dolan daarvoor. En Tonight van de Rubettes. En hier steekt iemand een sigaret op. Lucifer. Even een haal aan de sigaret. En dan... Het is, dames en heren, deze heer van stand. Ryan Ferry met Roxy Music. Dance Away.

Hij is er flink doorheen gegaan de vorige avond volgens mij. Want het is volgens mij in de vroege ochtend opgenomen. Domino of zo van Clouseau. Je kon niet om ze heen. Jan en Bob Savenberg. En Chris en Koen Wouters destijds. Michel Fugain.

0: ik kwam net de buren tegen.
1: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
0: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
1: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
0: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
1: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
0: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bouwman ligt nu in de boekhandel.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
23: Goedemorgen, het was druk bij de spoedposten van de huisartsen tijdens de hittegolf in juni. Fors meer mensen melden zich daar toen, tot 15% meer dan op een normale zomerdag. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivo. Vooral bij baby's, jonge kinderen en mensen boven de 85 was er een stijging. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over filmpjes van gevaarlijk rijgedrag. Afgelopen weekend kwamen 5 tieners op de snelweg om het leven toen ze aan het spookrijden waren. Ze botsten op een andere auto. Drie slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het platform informatie over strafbare feiten heeft doorgegeven aan de politie. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens sportcommentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
0: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
23: En Verstappen laat weten dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Het koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis en mede daarom verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze koningshuisexpert, maar ook om hun eigen geld te verdienen.
1: Ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
23: Nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nu nog bijna overal droog, maar vooral in de kustprovincies gaat het regenen, met kans ook op onweer, en het wordt ongeveer 20 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Amandla Wetu, de Zulu voor onze kracht. Strijdkreet bij het ANC. De partij van het Afrikaans Nationaal Congres. En dit was een Brits hart onder de riem van al die vrijheidsstrijders in Zuid-Afrika. Met spoedig volgend de vrijlating van Nelson Mandela destijds in 1990 uit de gevangenis. Goedemorgen, de arbeidsvitamine zijn dit. De aanvragen komen van de hevertjes. Anja is 65 vandaag, omdat ze graag naar arbeidsvitamine luistert. En Fons, Ellie en zij opgroeiden in de Waterstraat. In die in de jaren 60 en 70 leek het hen leuk om Anja te verrassen. Andere aanvragen zijn van woningstichting Het Grootslag in Wervershoofd. De stichting beheert de meest sociale huurwoningen in de regio West-Friesland. De muzieksmaken van de collega's van Financiën, ICT en stafleden wisselen nogal. Daarom wordt er regelmatig geswitcht van radiozender. Vanmorgen onder aanvoering van Willem Klaassen wordt er naar arbeidsvitamine geluisterd.

0: fase waarin de Hollies zich liet meenemen door Creedence Clearwater Revival. Met The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. En Long Cool Woman in a Black Dress. Maar het was meer een liedje van zijn Alan Clark die zijn best deed om John Fogerty te wezen.
1: De arbeidsvitamine. Puzzel.
0: Je hoorde ook nog Sunday Sun trouwens van Neil Diamond en Say a Little Prayer van Aretha Franklin. En dan nu een puzzel die bestaat uit 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. In die volgorde hoor je altijd de eerste voorbij komen. En je moet een andere volgorde gaan bedenken. Je hebt van die liedjes die blikken altijd melancholiek terug op de zomer. Zoals Summer is Over van Dusty Springfield. En aan de andere kant van de wereld blikt Kid Rock vandaag terug op die eenzame zomer, die prachtige zomers waar hij jong in was. Hij zingt sipping whiskey at the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
1: 1.
2: Singing Sweet Home Alabama.
1: 2.
2: Not thinking about tomorrow.
1: 3.
2: Sipping whiskey at the bottle.
1: 4.
2: All summer long.
0: Ga er maar aan staan. Ik wil graag de oplossing van je horen via de NPO Luister-app. En dan win je, als je in de uitzending bent, met de goede oplossing natuurlijk, het puzzelboek van arbeidsvitamine.

0: Mooi hoor. Ook dat arrangement erbij. Op haar tweede speelde ze piano. Op haar tiende leerde ze zichzelf gitaar. Op haar vijftiende kwam ze met Society's Child. En op haar zeventiende reflecteert ze dus hiernaar. En nu is ze inmiddels 75. Ik volg ze nog wel eens op Facebook. Leuke dame is dat hoor. Janice Ian, at 17. Cat Stevens hoorde je met Matthew and Son. En daar weer voor ook nog Yves Berendsen met zijn knaller Terug in de Tijd.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Annika aan het Goor uit Oldenbroek. Goedemorgen.
2: Hallo, hallo.
0: In Gelderland is dat, hè?
2: Ja. Noord-Veluwe.
0: Noord-Veluwe, mooi. Nou, even nog plannen vandaag trouwens om te doen?
2: Oh, zeker. Mijn zus is pas 70 geworden en ik had haar uitgenodigd om even samen te gaan lunchen. Dus dat is het plan voor tussen de middag in ieder geval. En ik was net begonnen met mijn accordeonles.
0: Ja. En toen kwam ik langs zij met
2: dat. En toen kwam jij langs, ja precies.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd, want ik zie veel oplossingen binnenkomen. Maar er is maar eentje goed natuurlijk altijd bij dit spel. Laat eens horen wat jij bedacht had.
2: Ik had 3-2-1-4.
0: 3-2-1-4.
1: 3. Sipping whiskey out the bottle. 2. Not thinking about tomorrow. 1. Singing Sweet Home Alabama. 4. All summer long.
0: En zo makkelijk vond ik hem niet, hoor. Nee, maar goed gedaan. Helder nagedacht, denk ik dan.
2: Nou, dat viel ook wel tegen. Ja? Want je had de zinnetjes gezegd voor die tijd.
0: Ja.
2: En toen denk ik, ik schrijf even het woordje op. En zo heb ik hem dan.
0: Gepuzzeld.
2: Ja.
0: Iedereen heeft zijn eigen methode. Ik waag hem niet aan, hè, dat weet je. We sturen jou het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Daar ga je veel plezier mee beleven.
2: Nou, vast en zeker.
0: Fijne dag met je zus vandaag.
2: Ja.

Die Duitse woorden die zijn balsem voor de ziel. Ik heb een ziel en dieses ziel. Wie is doe, dat was Peter Maffay. Met een groot geheim van die populariteit die plaat nog steeds heeft. De Four Tops hoorde je met Baby I Need Your Lovin'. En we puzzelden vandaag met Kid Rock en All Summer Long. Hier is Tanita Tikkerum.

Robert Smith van The Cure. I Don't Care If Monday Is Blue is een verwijzing naar Blue Monday van New Order. En verder is het natuurlijk een krankjorum liedje van The Cure dat ook nieuwe fans bij de band bracht. Daarvoor Boudewijn de Groot met Prikkerbeen. En wij zijn alweer in de tweede uur aanbeland met een mooie plaat tussen Douwe Bob en Jacqueline Govaerts. Een plaat, een liedje, mag je ook zeggen. Dit is I

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Een 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Het Openbaar Ministerie ziet bij nog 3 sterfgevallen een link met middelen van Funcaps. Dat bedrijf verkocht via een website onder meer kalmeringsmiddelen en designerdrugs. Volgens het OM werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. Het aantal sterfgevallen dat verband houdt met Funcaps komt nu volgens justitie op 21. Schoonmakers uit het hele land komen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. En wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de tweede dag op rij dat honderden schoonmakers staken. Gisteren deden ze dat op Schiphol.
20: Wij vechten voor onze CAO. Wij willen onze salaris omhoog.
21: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
22: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
19: Vanmiddag worden zo'n 450 actievoerende schoonmakers verwacht in Utrecht. De werkloosheid is vorige maand iets gestegen. 4% van de beroepsbevolking was werkloos in juli, vooral mannen. Ondanks de stijging is de werkloosheid in Nederland nog altijd relatief laag. Op de begraafplaats van Hoge Zand in Groningen is vannacht brand uitgebroken in een monumentaal pand. Het rieten dak is verwoest en het gebouw zelf is zwaar beschadigd. Op dat moment waren een man en hond binnen, ze konden op tijd wegkomen. Het witte poortgebouw van de begraafplaats stamt uit 1938 en is een rijksmonument. Of het nog hersteld kan worden, is de vraag. Steeds vaker sluit een bekende Nederlander een huwelijk die dan voor één dag trouwambtenaar is. Of bruidsparen huren een commerciële babs in. Nou, de doorgewinterde trouwambtenaar van gemeentes die dit werk al vele jaren doen, zij zien die ontwikkeling met ledenogen aan. Op een Limburgse babsendag in Venlo waren ze het roerend met elkaar eens.
23: Ik kan maar één ding zeggen, één dag babs, één dag vlieger, laat ik het zo maar zeggen.
24: Als jij denkt dat een commerciële babs dat mooier of beter doet, ja, wie ben ik dan om te zeggen van nou, zou ik niet doen.
25: Die is toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daar rond te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar dan moeten we dat met 344 gemeenten in Nederland doen. Dat wordt het niet, hè? Nee.
19: Nee, dan maar het weer. Bewolkt, af en toe zon en vooral in de kustprovincies ook wat buien. En het wordt zo'n 20 graden.
26: I bet you say that to all the boys.
17: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffer.

Phil Spector, aangelengd met de E Street Band, een stukje Rocky Horror Picture Show en dan natuurlijk Meatloaf. De wilde romancier die je nooit meer vergat zodra je hem eenmaal zag. Zo'n lekkere Meatloaf titel ook. You took the words right out of my mouth. Dit zijn de herbicidemine. De aanvragen komen van woningstichting Het Grootslag de hele ochtend. De afdeling Financiën, ICT en stafleden waarvan Willem Klaassen dan het lijstje leverde. En de andere aanvragen komen van de Hevers uit Diezen ter gelegenheid van Anja's 65e verjaardag. Dat is

Nothing But Fees met Connor Mason. Die heeft die hele krachtige hoge stem. En dit hebben ze opgenomen in Abbey Road met een heel orkest erbij. Impossible. De band heeft veel fans in Nederland. Tavares met Heaven Must Be an Angel. Die ken je ook natuurlijk wel. En Air Supply hoorde je met ook weer zo'n Jim Steinman titel. Making Love Out of Nothing At All. Ook gezongen door Bonnie Tyler trouwens. Liesbeth en Ramses.

Ik wil er wel eens doorheen reizen nog eigenlijk. Massachusetts. Boston is de hoofdstad. De naam van een band natuurlijk weer. De Bay State heeft die hele Atlantische Oceaan voor de deur. Maar goed, de Bee Gees zongen daarover. De Four Seasons hoor je ook nog.

0: Each word is a beat of my heart. Oh, dat zou een Jim Steinman titel kunnen zijn. Mink de Vil was dat in 1984. My Music van Lawrence and Messina hoorde je. En daar weer voor No Doubt met Gwen Stefani, Don't Speak. Dit is Armand.
1: Wil je blijven?

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Justin met It Takes Two. En zo is dat inderdaad. It Takes Two partijen. Woningstichting het Grootslag in Bervershoofd. En de Heveltjes vandaag en Diesen deden mee met arbeidsvitamine. Morgen weer nieuwe vitamine. Maar eerst vooralsnog een lekkere lunch met Daniel Dekker. Bruce Springsteen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Roseval Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Geheimen van Roseville Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht, maar er werd nooit iemand aangehouden. Een DNA-spoor bleef wel bewaard en een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam zo bij de verdachte terecht. Hij zit vast. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni melden zich fors meer mensen bij de spoedposten van huisartsen. Het waren er tot 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Veel 85-plussers, maar het waren toch vooral kinderen. En hun klachten kwamen niet echt door de hittegolf, zegt deze onderzoeker.
15: We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de hap kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel.
20: De onderzoekers denken dat ouders zich tijdens de hittegolf extra zorgen maakten als hun kind koorts had. Bij een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is vannacht een automobilist om het leven gekomen en zijn twee andere inzittenden gewond geraakt. De bestuurder botst op een boom en door de klap brak de auto in tweeën. Over tientallen meters verspreid lagen auto-onderdelen. De Rotterdamse politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Binnenkort vallen ze weer bij een groep Nederlanders op de mat, de uitnodigingen voor het halen van de coronaprik. Deze prikronde is alleen voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. En jij hebt nog wel eens kroketten op tafel hier bij de lunch, Daniel. Maar in Wouw, in Brabant, zijn ze meer van de frikandellen. Een inwoonster is zo gek op deze snack dat ze zelfs frikandellen oorbellen draagt. En zij organiseerde een frikandellenwandeling. En daar kwamen 100 man op af.
21: Heel het dorp doet mee. Ja, ik praat nogal veel over frikandellen. Het was eigenlijk een grapje.
22: Lust u ook een frikandelletje?
23: Ja, zeker een frikandelletje. Ja, ja zeker.
22: U bent de weg kwijt?
23: Nee.
22: U moet de geur van frikandellen volgen. De laatste stop en daar krijgen ze men een speciale frikandel, hè?
24: Ja, we hebben een hele leuke Oosterse frikandel bedacht. Met Japanse mayonaise, Koreaanse barbecue saus, gesneden bosuitjes. Echt heel erg lekker.
20: Het weer, een mix van zon, wolken en soms regen. Vooral in Groningen en Friesland kunnen pittige buien vallen met ook onweer. En het is een graad of 20.
19: Volg de geur van de frikandellen, je komt er zelf bij de lunch uit.
25: Ja, precies.
19: En bij je radio natuurlijk. Ja. Lunch lekker met Daniel Dekker.

lunchtafel. Hier bij NPO Radio 5, het radiostation met de allerbeste evergreens. Zometeen even contact met Amber Brandsen. Het gaat over de allerlaatste Grand Prix, de Formule 1 race op Zandvoort. Dat is natuurlijk allemaal te volgen via VOP en zij weten er alles van. En het is donderdag vandaag, nou ja, dan weet je het wel, hè. Verheug ons er altijd op. Onze topkok en voedingsdeskundige Sandra IJsbrandi met een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Donderdag 20 augustus, dit is Lunch Lekker.

0: een van de allerbeste gitaristen ter wereld natuurlijk. Maar nu krijg ik natuurlijk meteen een paar appjes van Jimi Hendrix fans of zo. Dat was Eric Clapton. En Forever Man uit het midden van de jaren 80. En daarvoor hadden we de enige echte Sir Cliff Richard. Waar hoor jij hem nog? Nou, hier bij NPO Radio 5 natuurlijk. Dit keer met Do You Wanna Dance?
1: Formule 1 update met Amber Bronsen.
0: Hadi Amber, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, dat gaat gebeuren. Het komt nu steeds dichterbij natuurlijk. Nog een dag of twee, maar alles is natuurlijk al in gereedheid op het circuit. De allerlaatste Grand Prix op Zandvoort.
2: Ja, we moeten er maar intens van gaan genieten. Want dit is echt wel een uniek stukje geschiedenis.
0: Ja, ja en ja. Ik zat een beetje te bedenken. En ook even kijken wat jou allemaal had gepubliceerd over die eerdere races. Maar jij hebt daar ook wel heel wat meegemaakt, hè?
2: Ja, we hebben, er zijn 6 edities geweest. En de allereerste zat ik zelf op de tribune. Toen werkte ik nog bij de NOS. En een jaar later, ik had niet kunnen bedenken, maar een jaar later stond ik hier bij Viaplay de programma's te presenteren. En dit wordt onze 5e editie, dus dat is ook gek om dat dan zo af te sluiten of zo.
0: Ja, en tussendoor ook nog moediger worden, dus de kleine was er eigenlijk
2: ook
0: al
2: dat.
0: Bij.
2: Ja. In 2023 was ik zwanger van de tweede. Sender zat in mijn buik, dus die ging mee. Vond ik ook wel heel, heel bijzonder om dat zo soort van samen te beleven.
0: Ja, joh. Ja. En er was ook nog iets, dat kan ik me dan weer herinneren. Er was iets met een bakfiets.
2: Dat was in jaar 2. Soms nemen we stukjes van bijvoorbeeld de opener van een programma nemen we dan op een andere locatie. En dan moet je even snel je verplaatsen. Nou, en naar goed Hollands gebruik doe je dat per bakfiets. Dus de producer die nam mij mee in de bakfiets. En dat ging heel lang goed, totdat er op een gegeven moment een bochtje moest worden gemaakt. En toen lagen we allebei op het circuit. Maar goed, dat was ook weer heel erg grappig. Ja. Dat soort dingen gebeuren.
0: Als je een beetje op zoek gaat, dan kun je de belden nog wel ergens terugvinden, Amber.
2: Ja, op de socials, ja.
0: Ik wil niet officieel een oproep doen, maar het is eigenlijk te leuk, hè?
2: Het is te leuk. Ja, het is zonde, hè, dat het weggaat.
0: Ja, denk jij dat er ook nog eens een keer een kans is dat het terugkeert?
2: Het is moeilijk. Kijk, de reden dat het verdwijnt is niet omdat de organisatie het niet meer leuk vindt, of omdat de Formule 1 het niet meer leuk vindt, of dat de fans het niet meer leuk vinden. Het is een financieel verhaal. Het is commercieel een te groot risico om nu te tekenen voor, zeg 3 of 5 jaar. Ook omdat Zandvoort geen overheidssubsidie krijgt, zoals andere grote steden in de wereld die dan een Grand Prix organiseren. Mm-hmm. Dus het is bedrijfsmatig niet heel slim, het is te risicovol. Dat gezegd hebbende, ze hebben wel echt iets heel vets neergezet. De lat ligt hoog. Je ziet dat andere Grand Prix's ook kijken naar Zandvoort, inspiratie halen. Want die lat die is wel echt mega hoog gelegd. Ja. Wat de toekomst zal brengen, we weten het niet. Het zou natuurlijk kunnen met de onrustige situatie in het Midden-Oosten. Als dat door blijft gaan, dat we misschien volgend jaar, je weet het niet, misschien volgend jaar nog eentje krijgen. Het is niet uitgesloten, maar het is wel een long shot, laat ik het zo zeggen. In principe is dit de laatste.
0: Ja. Nou, we gaan ervan genieten en dat kan natuurlijk volop via Viaplay, want het raceweekend begint morgen eigenlijk al tijdens dit programma, om 1:30, hè?
2: Ja, zeker. En alles is via Viaplay TV gewoon voor heel Nederland te kijken. Dus je hoeft dit weekend ook geen abonnement te hebben. Je kunt gewoon op het open kanaal alles volgen wat we doen en dan kan je helemaal die sfeer meebeleven.
0: Nou, wat weet jij toch met een fijne zender dan?
2: Ja, toch? Ik ook wel.
0: Dat iedereen gegund is, dat is toch hartstikke mooi?
2: Ja, zeker. Weet jij al het is iets? Een Nederlands feestje.
0: Ja, natuurlijk is dat zo. Ja, nou, het laatste nieuws is natuurlijk vanmorgen bekendgemaakt dat Max Verstappen bij Red Bull heeft verlengd. Hè? Dat was een hele tijd een beetje onzeker, maar dat is nu dus ook echt gebeurd.
2: Ja, het is eindelijk de kogel is door de kerk. Aan de andere kant, er zat niet echt haast achter, want hij had een contract tot net 28. Maar er waren wel heel veel geruchten. Zou hij naar Mercedes gaan, misschien met McLaren? Er werd hier en daar gepraat, maar er wordt altijd gepraat. En ik denk dat ze gewoon een stop wilden op al die geruchten en al die vragen die hij elke keer weer moest beantwoorden. Max is heel loyaal naar het team. Hij heeft heel veel wereldtitels met dat team gekregen. gekregen, bereikt. En hij wil dat team weer terugbrengen naar de top. En nou ja, dat vertrouwen aan beide zijden blijkt hieruit. En dus dat is ook een heel duidelijk signaal, denk ik. Hij voelt zich fijn. Die auto is niet waar het moet zijn dit seizoen. Dus er moet heel veel nog gebeuren. Maar hij blijft voorlopig lekker zitten waar hij zit.
0: Ik vind het ook wel mooi dat er nog loyaliteit bestaat in deze financieel hele dure sport, hè?
2: Ja, nee, zeker.

0: En dus dat is ook een heel duidelijk signaal, denk ik. Hij voelt zich fijn. Die auto is niet waar hij moet zijn dit seizoen. Dus er moet heel veel nog gebeuren. Maar hij blijft voorlopig lekker zitten waar hij zit.
1: Ik vind het ook wel mooi dat er nog loyaliteit bestaat in deze financieel hele dure sport, hè?
0: Ja, nee, zeker. Het gaat ook uiteindelijk over mensen samen iets bouwen. En je kunt samen iets bouwen als je er samen in gelooft. Ja. En iets met elkaar hebt opgebouwd aan relaties. Dus dat is ontzettend belangrijk. Ja. En de afgelopen jaren is er echt wel een leegloop geweest bij Red Bull. Heel veel belangrijke, heel kundige mensen zijn weggegaan. Eigenlijk stonden alle signalen een beetje op rood. Van ja, nu moet Max misschien ook maar eieren voor zijn geld kiezen. En ergens anders zijn heil halen. Maar dat doet hij niet. En dat zegt veel. Dus ja. dat is mooi, denk ik. Ja.
1: Aan de telefoon hebben we Emma Brandsen. Die is in de buurt van het Formule 1 circuit Zandvoort. Op Viaplay kun je dit weekend, we beginnen morgen al, alles zien wat daar gebeurt. Weet je ook iets van Max zijn mening over het feit dat het nu weggaat uit Nederland? Vindt hij dat zelf ook? Baalt hij ervan?
0: Ja. Ja, ik vind het wel echt heel erg jammer. Maar hij zegt ook, we moeten trots zijn dat we als klein kikkerlandje dit 6 edities hebben neergezet. En dat het zo vet is dat iedereen daar echt met heel veel respect en aandacht naar kijkt. En hij zegt ook, ja, ik hoop hier ook nog terug te komen in andere raceklasses. Dus het is voor mij nog niet klaar. Maar hij heeft hier heel veel herinneringen natuurlijk. Ja, als jij opgroeit als klein jongetje in Nederland en in België natuurlijk. Maar dan kom je vaak op zo'n circuit, dan groei je daarmee op. Dus hij zegt, ja, het is heel bijzonder dat ik hier heb mogen rijden en 3 keer heb mogen winnen voor de Orange Army, die helemaal gemobiliseerd is, helemaal gek wordt op die zondag. Dat is iets om te koesteren.
1: Ja. Nou, we gaan het allemaal zien en er ook echt van genieten. Doe jij dat ook vooral, hè? En heel veel plezier met je collega's natuurlijk daar.
0: Gaat zeker lukken, ja.
1: Oké. Nou, maak er nog een mooie dag van, Emmer. En dankjewel dat je weer van de telefoon kon komen.
0: Graag gedaan.
1: Oké, tot snel. Yo, dag! Yo.

0: zet heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is niet om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
1: En dit ook!
2: Ja, ik zal zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je het er warm van?
2: Hé, nee. Het straalt warmte uit. Oh, wat... Ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch lekker bij Omroep Bucks.

0: dochters die van huis wegliepen. En een muziekcarrière tegemoet gingen. De Pointer Sisters en Jump for My Love. Het is 12:30, het laatste nieuws alweer met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot levenslang als zijn persoonlijke bezittingen worden van hem afgenomen. Volgens de rechter misbruikte hij zijn positie voor grootschalige fraude, omkoping en verduistering. De politie heeft al meer dan 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van de man die Lucky wordt genoemd in Amsterdam. Nou, veel tips gaan over de gelijkenis tussen Lucky en de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie gaat dat zorgvuldig uitzoeken. Lucky kwam 3 jaar geleden in het ziekenhuis terecht na een hersenbloeding en kan niet goed communiceren.
0: Ik heb net geboekt.
1: Je hebt geboekt?
0: Ja, Kenia, toch?
1: Ik ga nu iets over Kenia zeggen. Ja. Ja, inderdaad. Ja, een dorpje in het westen van Kenia, daar gaat Daniel naartoe. Want dat wordt overspoeld door goudzoekers. Er is daar een goudader ontdekt en nu trekt iedereen die kant op in de hoop een goudklomp te vinden om zo een betere toekomst op te bouwen. Maar het is er zo druk dat de autoriteiten bang zijn voor een humanitaire crisis.
0: Oh, maar misschien
1: toch maar niet.
0: Misschien toch nog annuleren.
1: Ja,
0: ja, hebben we nog dierennieuws?
1: Zeker.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: In de Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn deze week 4 zeldzame papegaaien uit hun ei gekropen. Het zijn geelvleugel Amazones en ze zijn er in het vogelpark heel blij mee. Want de kuikens doen mee aan een internationaal project om deze soort terug te brengen op Aruba. Daar werden ze vaak als huisdier gehouden. Een verslaggever van Omroep West wilde op kraamvisite, maar hij mocht niet te dichtbij komen.
3: Er is een geslaagd broedpaardje, er zijn 4 jongen. Gaat het goed met ze? We mogen daar niet bij. Ze moeten echt rust hebben, omdat het moet slagen, dit project.
4: Ja, dat klopt. We hebben 2 koppels achter de schermen, zoals we dat dan noemen, waar geen publiek komt. En 1 van die 2 koppels die heeft op dit moment 4 jongen. Alleen onze dierverzorgers komen daar.
3: Het zijn een beetje adel-den-haag-vogels. Ze zijn groen met geel. En er zitten hier nog meer papegaaien, dus je hoort af en toe wat dat ze meepraten.
1: Ja.
0: Ja, misschien een gekke vraag, maar waar zijn het paren op de achtergrond? Of maakt
1: het daar lijkt het op, hè?
0: Ja, ja, nee,
1: ze waren net bevallen, zeg maar.
0: Oh.
1: Deze geelvleugel Amazone die werd op het eiland vaak als huisdier gehouden, maar het is dus de bedoeling dat ze op Aruba weer in het wild gaan rondvliegen. En meerdere dierentuinen die doen mee met dit project, met allemaal kuikens.
0: Nou, mooi dierennieuws, hoor.
1: Goed, hè?
0: Prachtig.
1: Vooral die ado-den-haag-vogels, hè?
0: Ja.
1: Vanuit het westen veel buien. Mogelijk met hagel. Vooral in Groningen en Friesland kunnen pittige buien vallen. Ook met onweer. Tussendoor ook zon. Maximaal 21 graden. Ook morgen krijgen we een mix van zon, buien, 19 graden.
0: Oké, dankjewel Carolijn voor deze fantastische update natuurlijk. Je blijft altijd op de hoogte hier bij NPO Radio 5. Eet smakelijk. Leuk dat je erbij bent vandaag.

0: Frans Halsema. Zondagmiddag Buitenvelder en daarvoor Coldplay. Rond deze tijd doen we de dubbeldekker quiz. We laten een fragment horen van een nummer in twee verschillende uitvoeringen. Vandaag gaat het tussen Dean Martin en Louis Prima. 1.
1: Buonasera, signorina. Buonasera.
0: Ja, buonasera door Dean Martin en dit is Louis Prima.
2: 2.
3: Buonasera, signorina. Buonasera.
0: Oh, dat vind ik ook een leuke. Maar wie was er nu het eerst mee? Met Buonasera was dat dubbeldekker 1, Dean Martin. Dubbeldekker 2, Louis Prima. Als je het weet of denkt te weten, dan stuur je een appje naar de studio met dubbeldekker 1 of gewoon alleen een 1 of een 2. Als je denkt dat het Louis Prima is die het eerst was met Buonasera. Laat het weten via de app, dan speel je ze meteen even mee. Nou ja, misschien wel even mee met de dubbeldekker quiz. Krijg 3 vragen, heb je ze alle 3 goed. Dan krijg je de lunch lekker kaasschaaf van deze donderdag. Dit is ook mooi. Goodbye, Yellow Brick Road, Elton John.

0: prachtig achter de piano. Dat was Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. En daar is Hilde van de Boogaard. Goedemiddag, Hilde.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Nou, dat weet jij vast wel. Er is een prachtig liedje over jou gemaakt, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dat is mijn ringtoon op de telefoon.
0: Serieus?
1: Ja, echt.
0: Ja, maar je bent wel een andere Hilde natuurlijk.
1: Ja, dat wel.
0: Dat is een prachtige Hilde van Hans Vermeulen.
1: Ja, heel mooi.
0: Mooi liedje,
1: ja. Zeker.
0: Hilde, ben je er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor,
0: goed,
1: ja.
0: Nou, dan gaan we meteen beginnen, want de dubbeldekker quiz staat weer op de rol, zoals we dat noemen. Wie was er eerder met Buona Sera? Was dat Di Martin of Louis Prima?
1: Dat was Louis Prima.
0: Prima, ja, 1950. Oud liedje al, hè? Ja.
1: Nou.
0: En Di Martin deed dat 8 jaar later. Ook niet onverdienstelijk, ook prachtig natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, de Omroep Max sokken komen eraan, Hilde.
1: Oh, heel fijn, dankjewel.
0: Die wil binnen. En we gaan naar vraag 1. Louis Prima, die heeft ooit in een Disney-film gespeeld. Welke Disney-film was dat? Was dat A, De Kleine Zeemeermin? Antwoord B, Jungle Book? Of antwoord C, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen?
1: Oh, die is moeilijk.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: vond ik ook
1: nou,
0: wel.
1: Dan gok ik op 3, Sneeuwwitje.
0: Ja, je moet even ietsje eerder denken nog.
1: Oh, dan die middelste, die tweede.
0: Jungle Book, ja, natuurlijk.
1: Oh, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, ja. Hij heeft daar toen in 1967 de rol gespeeld van een orang-oetang.
1: Okay.
0: En hij zong in de film ook nog een liedje, I Wanna Be With You. Ja, dat Jungle Book was wel echt een hele leuke film ook, hè?
1: Ja, is lang geleden dat ik die gezien heb, hoor.
0: Ja, ik ook. Maar eigenlijk moeten we hem eens een keertje weer opzetten.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Mooie herinneringen. Wat betekent Buona Sera in het Italiaans? Is dat goedenavond, goedemiddag of goedemorgen?
1: Goedenavond, dacht ik.
0: Ja. Hartstikke goed. Altijd handig als je een beetje een woordje buiten het pieren spreekt.
1: Ja, nou, helemaal niet eigenlijk.
0: Oh, oké.
1: Geen Italiaans in ieder geval.
0: Nou, deze heb je denk ik ook wel goed. En dan heb je de Lunch Lekker Kaasschaaf van vandaag gewonnen. Vandaag werd bekend dat een hele bekende Formule 1-coureur tot 2030 blijft bij het team waar hij meerdere kampioenschappen mee heeft behaald. Over welke Formule 1-coureur heb ik het hier?
1: Dan hebben we het over Max Verstappen.
0: Ja hoor! Ik had het er net nog eventjes over met Amber van Viaplay.
1: Ja, die had ik gehoord, ja.
0: Ja, ja. Nou, gefeliciteerd Hilde.
1: Nou, dankjewel.
0: Je hebt de Hollandse Lunch Lekker Kaasschaaf gewonnen. En dan is het natuurlijk heel gek als ik ga vragen, wat ga je ermee doen?
1: Ik niks, maar mijn man wel, want ik lust geen kaas.
0: Oh, oké. Okay, ja. Nou ja, hij is goed te gebruiken hoor, dus ik ga je er heel veel plezier mee wensen.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou Hilde, fijne dag. En je mag ook nog eventjes voor ons allemaal bepalen, want het is een heel democratische quiz dit. Welke Buena Sera gaan we draaien? Van Di Martin of Louis Prima?
1: Oh, toch maar de originele dan.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Hij zit zeker weer rond te kijken op nrw.nl.
1: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
0: Al iets gevonden?
1: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
0: Doet NRV dat dan ook?
1: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
0: Weet jij waar mijn laptop ligt?
1: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol en wordt ook verlengd. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging allemaal zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait, kunnen die drones niet op pad. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel werd er 15% vaker contact gezocht met de spoedposten dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen van boven de 85. Het is onduidelijk of de huisartsenposten die extra druk wel aankunnen. Nivel zegt dat het daarom belangrijk is om daar onderzoek naar te doen.
15: Omdat we weten dat de spoedzorg en ook de spoedposten heel erg onder druk staan. Door personeelstekorten, maar ook door steeds verdere toename aan patiënten en ook meer complexe problemen. Dus het is wel heel goed om alert te zijn op verschillende factoren die druk nog verder doen toenemen. Voor de planning, maar ook voor patiënten zelf, dat ze misschien wat langer moeten wachten aan de telefoon, omdat het gewoon echt heel erg druk is.
14: Ja, veel mensen kwamen trouwens vanwege klachten die niet per se met de hitte te maken hadden. Volgens Nivel ging het juist om normale klachten. De NS bereidt zich voor op topdrukte komend weekend, als zo'n 50.000 mensen naar de Formule 1 in Zandvoort gaan. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijden er extra veel en ook extra lange treinen, met per trein 2 machinisten aan boord, meldt nu.nl. 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant, zodat die treinen snel heen en weer kunnen. De badplaats zelf is inmiddels hermetisch afgesloten voor het verkeer van buiten, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws.
4: Vanaf 5 uur vanochtend is eigenlijk de militaire vesting is begonnen. Dus heb je om echt Zandvoort binnen te komen met de auto, in ieder geval heb je een speciale ontheffing nodig. Die natuurlijk alle mensen die daar een bedrijf hebben, of die daar natuurlijk wonen, die hebben die natuurlijk. Maar anders kom je op dit moment met de auto het dorp niet meer in.
14: En steeds meer Nederlanders kiezen voor een kampeervakantie in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders op campings daar vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het weer dan af en toe zon, maar ook geregeld buien. Vooral in het noorden kunnen die pittig zijn met onweer en hagel. Graad of 20 is het. Ook morgen buien, dan maximaal 19 graden.
16: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: PhD and I won't let you down. Dat was een superhit in 1981. En Jim Diamond zat er ook nog bij. Die heeft dan later ook nog een hele mooie solo-hit gemaakt. En we ook nog weer een keertje draaien. Lunch Lekker, deel 2. Met zometeen Koken met Sandra. En Sandra is brandig. Ze schijnt weer eens een keer onderweg te zijn. En dan nu eens hier in de buurt. Zij heeft er volgens mij... ze woont nu ook echt in die camper. Ja, ja, ik weet niet. Komt ze nog wel weer eens een keer thuis aan. We gaan er zo meteen wel even contact met haar zoeken. Via de satelliettelefoon. En we hebben ze weer.
1: De beleggingstips.
0: Jawel, want zaterdag is het weer tijd voor de jaarlijkse uitzending van de Rijnsburgse Bloemencorso. Ja, dat is altijd mooi om naar te kijken. Natuurlijk wordt dat bij Omroep Max uitgezonden. Ik vertel er zo meteen wat meer over. Maar misschien is het wel leuk om vast na te denken over liedjes die gaan over bloemen en planten. Nou, dan vooral de bloemen. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mooie liedjes gemaakt over bloemen. Roses are red. En zo zijn er nog wel een paar. Ja, je mag het laten weten via de app als je denkt van... nou, ik heb wel een leuk liedje over bloemen. Ja, die hebben ze een tijd niet laten horen. Ik wil vandaag dat liedje op de radio. Nou, dan is dit je kans natuurlijk in de beleggingstips.

0: het Clearwater Revival. Nou, er zijn pittige buien in het noorden natuurlijk. En daar past dit liedje dan wel bij. Hè? Even meezingen, mensen. Gezellig.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: De dagen en in de week, hè? Want het lijkt wel of ik gisteren alweer met Sandra zat kletsen over van alles. Maar ze is weer op reis met de camper. Nou ja, je bent wel weer op reis met de camper, Sandra. Goedemiddag.
2: Zo is het, goedemiddag.
0: Ik moest net nog even aan je denken, ik weet niet of je het meegekregen, maar je hebt dat Scandinavië, dat heb je wel goed op de kaart gezet, hoor.
2: Nou, ik ben goed bezig, hè. Maar ik denk dat het een ontzettend leuk alternatief is voor het zuiden van Europa, waar het zo ontzettend warm is. En ja, hier zijn de temperaturen gewoon heel aangenaam. En je kan lekker gewoon in je spijkerbroekje en een t-shirtje genieten van de natuur, van fietsen, van wandelen, zonder dat je je kapot zweet.
0: Nou ja, volgens de Zweedse kamperorganisatie, de branche, is het aantal overnachtingen van Nederlands namelijk op campings vorig jaar met 7% gestegen.
2: Oh, echt? Ja.
0: Ja, dus we staan op nummer 3 op de buitenlandse overnachting in Zweden. Nou zit jij in Denemarken, maar toch.
2: Ja, maar ik denk dat Scandinavië inderdaad heel erg in trek is. In ieder geval steeds populairdere bestemming wordt. Kijk, vroeger was je natuurlijk, had ik al last van. Als ik dan op zomervakantie ging, dan dacht ik wil in ieder geval 2 weken even de zon op mijn gezicht. Omdat het in Nederland natuurlijk vaak slecht weer was. Maar tegenwoordig is het in Nederland ook zo mooi weer. Ja. Dus durf je het risico misschien meer te nemen. Ja. Dat je in je zomervakantie af en toe ook een wolkje of een regenbui hebt.
0: Ja. Nou ja, het gaat hartstikke leuk natuurlijk, hè, want je maakt weer een mooie reis. Ik zag een fotootje. Jou op jouw Instagram is natuurlijk alles. Je neemt ons eigenlijk ook een beetje mee.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Zo nu en dan maak je me stinkel jaloers. Want ik denk, wat loopt ze nou weer? Je was gisteren ergens bij. Wat was dat met grote stenen, met gezichten erop? Wat was dat precies?
2: Ja, dat noemen ze de Dode Kalieten. En dat is een soort van openluchtkathedraal in een heel wijd landschap aan het water. En als je daar met zonsopgang of zonsondergang naartoe gaat, dan is dat zo magisch mooi. En dan gaat er dus ook muziek spelen. En het zijn allemaal hele hoge stenen figuren met een kop erop. Het is heel abstract, hoor. En die staan allemaal naar het midden toegericht met hun gezicht. Dus als je daar in het midden gaat staan, voel je je heel erg bekeken.
0: Ja.
2: Maar ja, het heeft echt iets heel, het is iets heel bijzonders. Zeker als de muziek aangaat.
0: Ja, maar waar is dit dan in Denemarken precies?
2: Ja, dat is op Lolland, noemen ze dat. Dat is een eiland met prachtige natuur. En ja, je kunt hier heel mooi fietsen en wandelen. Die Denen maken het eigenlijk, die willen heel graag dat je geniet van de natuur. Dus overal staan picknickbanken of bankjes met een mooi uitzicht. Of zelfs vuurplaatsen, zodat je lekker kunt barbecuen. Of gratis kano's. Dus ze willen echt dat je in contact komt met die natuur. Dus daar geniet ik ook enorm van, want daar hou ik heel erg van.
0: Ja, dat weet ik. Maar wat ben je nu eigenlijk?
2: Nou, je wil het niet geloven waar ik ben. Ik ben bij Noma, het beste restaurant van de wereld. En daar wilde ik zo ontzettend graag naartoe. Het is in Kopenhagen.
0: Ja, dat weet ik.
2: Ben jij er wel geweest?
0: Nou, ja, met Songfestival hebben we daar eens een keer een tripje naartoe gemaakt, ja.
2: En heb je dat gegeten?
0: Nou, ik heb er niet gegeten, maar collega's van ons wel.
2: Ja.
0: En die gingen daarna door naar de McDonald's, omdat ze zo honger hadden.
2: Nee, daar geloof ik niks van.
0: Nou ja, ik denk dat ik tegen jou zit te liegen zo op afstand. Waarom zou ik dat doen?
2: Volgens mij is het gewoon, moet het zo fantastisch zijn. Kijk, ik heb er het geld
0: Of heb je nu geen zin meer in? Ja, ik vergeet natuurlijk helemaal dat jij er heel goed op verheugt. Dan kom ik met zoiets.
2: Ja, nee, ik zou hier heel graag gaan eten. Het ziet er fantastisch uit met een prachtige tuin eromheen.
0: Maar ga je er eten?
2: Nou, dat kan ik niet betalen.
0: Het is heel duur, hè?
2: Weet je wat ik nu ga doen hier?
0: Nou?
2: Een kopje koffie drinken.
0: Nou, dat is ook leuk.
2: Want dat kan ook. En dan geniet ik toch een beetje van het gevoel dat ik bij Noma zit.
0: Maar bij Noma hebben ze toch al heel veel van die bijzondere gerechtjes ook. Van die dingen.
2: Ja.
0: Springhanen kon je er eten toen, kan ik me herinneren.
2: Oh, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval heel erg met het seizoen mee. Wordt er gekookt. Er wordt heel veel nieuwe kooktechnieken gebruik van gemaakt. Hij is echt een voorbeeld. Echt een trendsetter voor hoe je met voeding, met eten om kan gaan. Het is heel bijzonder. Heel inspirerend.
0: Ja, maar dat is ook leuk natuurlijk. Want het is ook helemaal jouw vak, hè, natuurlijk. En
2: klopt.
0: Je hebt net je kookboek Proef Bretagne uitgebracht. Met 40 recepten en verhalen en foto's van de reis door Bretagne in Frankrijk. En ben je nu ook weer van alles aan het verzamelen dan over Denemarken? Komt daar ook weer een boek van?
2: Nou, zeker komt daar een boek van. Oh. Ik ben van alles aan het verzamelen. Van mooie plekjes om met je camper te staan. Van ja, lekkere eetadresjes. Leuke winkeltjes. Bakkers. Fietsroutes. Wandelroutes. Ik ben alles aan het verzamelen. En ja, dat gaat weer een boek worden. Ik voel het.
0: Ja. Nou, we gaan wel een nieuw tunetje voor je opnemen. Reizen met Sandra in plaats van koken met Sandra.
2: Ja. Nee, maar altijd in verbinding met eten, met koken. Want daar ligt mijn hart. En ik vind dat je een land op die manier echt kan ontdekken. Dus dat vind ik heel erg leuk.

0: Wat leuk.
1: Ja, dat gaat weer een boek worden. Ik voel het.
0: Ja. Nou, we gaan wel een nieuw tuneetje voor je opnemen. Reizen met Sandra in plaats van koken met Sandra.
1: Ja. Nee, maar altijd in verbinding met eten, met koken. Want daar ligt mijn hart. En ik vind dat je een land op die manier echt kan ontdekken. Dus dat vind ik heel erg leuk.
0: Maar goed, laten we ook naar het recept voor vandaag gaan. Want je hebt het allemaal niet mee naar de studio genomen. Maar het staat natuurlijk wel op de website en op jouw kanalen. Dat heeft iets met Denemarken natuurlijk ook te maken.
1: Ja, dat is zoals wij een broodje met kaas eten, eten zij smørrebrød.
0: Smørrebrød.
1: Ze spreken de D niet uit. En dat zijn een soort boterhammen. Het is een beetje roggebrood, heel stevig donker brood. Een dun plakje. En dat beleggen ze met verschillende lagen. Dus niet alleen kaas, heel saai. Maar ik heb de hele traditionele variant, vind ik heel erg lekker. Dat is met gekookte aardappel. Kleine aardappeltjes door midden gesneden. En dan gaat er eerst op die snee rugbrood. Ik zeg het vast niet goed hoor. Ja. Maar eerst een lekkere laag roomboter. Daarna een lekkere dikke laag mayonaise. Dan die gekookte aardappeltjes. En dan een grove mosterd eroverheen. En er gaat altijd wat zoetzuur op. En wat uitjes en nog verse kruiden, bijvoorbeeld dille. Ja, het is fantastisch lekker.
0: Het zal ook wel lekker vullen. Ik bedoel, dan heb je daarna
1: genoeg. Na één heb je zeker genoeg. En ze doen het ook heel veel met haring hier. En biet en met kip, lever. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ze maken allemaal echt feestjes van hun boterhammen.
0: Oké, nou, een smørrebrød is hier gewoon ook in Nederland te krijgen, hè?
1: Moet je gewoon zelf maken, denk ik. Ik weet niet of ze het ergens maken, maar je moet het gewoon zelf gaan doen.
0: Knekkerbreud heb je sowieso natuurlijk.
1: Ja, dat heb je sowieso, maar volgens mij is dat weer Zweeds.
0: Ja, dat is ook weer waar, Nou, we kunnen het nakijken, Ed Sander IJsbrandy. En we gaan natuurlijk ook weer naar de
2: Sandra's Soundtracks.
0: Want jij zoekt er altijd weer een leuk liedje bij. En het verbaast mij niet wat we nu gaan draaien eigenlijk. Want het
1: ja, het is van de Olsen Brothers. En die hebben in 2000 Eurovisie Songfestival gewonnen. En het is een nummer, On the Wings of Love.
0: Ja, Fly on the Wings of Love zelf.
1: Fly on the Wings of Love. Ja, vond ik wel leuk.
0: Nou, heel veel liefde van ons hier van de lunchtafel. We hopen je snel weer te zien. Doe voorzichtig.
1: Ga ik zeker doen.
0: En gelukkig genieten nog even, Sandra.
1: En jullie ook daar in Nederland, hè?
0: Tot snel. Dag.
1: Tot snel.

0: McLean, een echte evergreen. Vincent was dat. En daarvoor natuurlijk ook voor Sander Ijsbrandi, want die zit in Denemarken. De Olsen Brothers.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag ik denk van bloemen. Zaterdag wordt namelijk de jaarlijkse Rijnsburgse bloemencorso uitgezonden bij Omroep Max. Vanaf 3 uur op NPO 1 zie je de mooiste praalwagens, bloemenauto's en muziekkorpsen voorbij komen. En we zoeken daarom liedjes die over bloemen gaan. En natuurlijk kwam deze al binnen. Oh, gedraaid toch gisteren, deze? Nou, die kan je eigenlijk wel iedere dag horen, toch? Bette Midler en The Rose. Ik zag ook nog de Foundations met Build Me Up Buttercup. Lynn Anderson natuurlijk met The Rose Garden. Bon Jovi, The Bed of Roses. Mag ook, die rekenen we ook goed. En ja, die is ook mooi. Louis Neves met Margrietje. Heb je ook nog een leuke suggestie, een liedje over bloemen?

0: Ja, het blijft mooi natuurlijk. Bruno Mars en On My Soul. Half twee geweest, Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 6 mensen die gewond raakten bij het dodelijke file-ongeluk bij Hees afgelopen vrijdag, die zijn allemaal weer uit het ziekenhuis. Een man en een vrouw uit Os overleefden dat ongeluk niet. De 34-jarige automobiliste die daarna na dat ongeluk werd aangehouden blijft ook verdachte, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file door trekkers die op dat moment naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan de pillensite FunCaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen door die site. 70-plussers die kunnen binnenkort weer een coronavaccinatie halen. Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik wel wat kleiner gemaakt, omdat COVID steeds minder voorkomt. En de een droomt zijn hele leven van een baan als piloot, de ander misschien van een carrière als radio-dj. Maar Richie van 68, die heeft al 22 jaar een hele bijzondere droombaan. Hij trommelt op straat in het centrum van Breda.
2: Kleine wasjes, grote wasjes, stoffen in je wasmachine. Laat me lekker laaien.
3: Ik heb in de laboratorium gewerkt, van 10 jaar of zo. Bij mijn laatste opdrachtgever. Toen ik klaar was met die opdracht, hebben ze iemand aangenomen die met lagere opleiding, voor goedkoper. En toen dacht ik, ja, bekijk het maar. Ik had een bodyguard, ik had 2-way cars.
1: Ja, goeiedag. Trommelen levert Richie zo'n 40 tot 50 euro op. En ja, hij noemt zichzelf eigenlijk vooral rijk van muziek.
0: Ja, mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, prachtig.
1: Vond ik ook wel. Het weer dan. Buien, soms ook met onweer of hagel. Op sommige plekken valt ook veel regen. Langs de kust geldt daarom nu code geel. Tussendoor ook af en toe zon, maximaal 21 graden.
0: Ik heb ook in het verleden nog wel eens gedacht aan de droombaan trommelaar. Maar ik ben toch hier terechtgekomen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ook gezellig.
1: Nou, dat is ook goed nieuws voor Richie.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja, dankjewel, Renate. Dit is Luis Lekker, dit is NPO Radio 5.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

Een hele leuke uit de jaren 60 van de Trucks. With a Girl Like You. En daarvoor hebben we nog Guus Meeuwis tranen gelachen. En de Dolly Dots natuurlijk. En Angela Groothuizen. Die is aanstaande zaterdag weer op de radio hier. Een van de eerste leden natuurlijk van de Dolly Dots. Dat was Don't Give Up. Zometeen de beleggingstips. We gaan ze even doornemen. En we gaan er een liedje uitkiezen. Dus als je nog mee wilt doen met een liedje over bloemen. Dan moet je nu...

0: Bubble Barn into the groove.
1: De beleggingstips.
0: Ja, we gaan ze even doornemen. Dat doen we onder andere met Joke, Joke van Erik uit Vlaardingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Nou, het liedje dat jij nu net hebt aangevraagd, wordt ook nog door Joyce aangevraagd. Zie net een appje van haar binnenkomen ook.
2: Ah, kijk eens aan.
0: Even kijken, laatste stand van zaken. Saartje met een witte bruidsjapon van Henk Wijngaard.
2: Ja.
0: Even te denken wat dat met de bloemen te maken heeft.
2: Ja, dat weet ik ook even niet zo gauw. Een link naartoe.
0: Ja, behalve dan dat bij een trouwerij vaak bloemen zijn. Of je hebt natuurlijk zo'n boeketje in je handen.
2: Een boeket, ja, precies.
0: Dat is waar, ja, natuurlijk. Je hoort wel een beetje bij de witte bruidsjapon.
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Nou, dus, Saartje, we rekenen hem wel goed. We laten hem erbij staan. Deze kwam ook nog binnen. Ziel is dat. Ja hoor, en maar Hemming. Gezellig. Voor de boterbloemjes dus misschien wel. Dat was Build Me Up Buttercup van de Foundations uit de jaren 60. Nou Joke, was je al met vakantie geweest eigenlijk?
2: Nee, ik ga in herfstvakantie.
0: Waar ga je naartoe?
2: Dan ga ik naar Spanje.
0: Oh, wat leuk. Lekker.
2: Ja, ja, ga met mijn gezin van mijn jongste zoon. Ik ben niet zo dol op de hitte, dus ze moeten mij de zomers al helemaal niet neerzetten.
0: Nee, maar goed. Maar jij moet dan de hele dag op die kleine passen waarschijnlijk.
2: Nou, nee hoor, want ze zijn onder de hand van aardig gegroeid.
0: Oh, oké, okay, dat hoeft niet meer.
2: Dat fotootje wat bij mijn bij telefoon staat. Dat dateert van een tijdje geleden.
0: Oké, okay, nou. Ja. Hartstikke mooi. Joke, jij mag een prachtig liedje dat je hebt aangevraagd aankondigen.
2: Ja. You Don't Bring Me Flowers Anymore van Neil Diamond en Barbara Streisand.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it! Voor die 2.

0: 18 plus.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: We openen straks het huis met Cool in the Gang. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Kok.
12: Burgemeester Bruls van Nijmegen wil in gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid over de trekkers op de snelweg. Aanleiding is het boerenprotest vorige week, waarbij in de staart van een file, veroorzaakt door trekkers, een dodelijk ongeluk gebeurde. Vooraf was gezegd dat de politie niet zou ingrijpen bij trekkers op de snelweg, ook al mogen die daar niet rijden. Bruls wil nu dat er één duidelijke lijn wordt getrokken.
13: Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag, zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor op een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
12: Nou, volgens Bruls moeten de burgemeesters, het OM en de politie allemaal hetzelfde zeggen. En hij wil dat de minister dat ook nog eens benadrukt. Een 53-jarig man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning met een mes bedreigd en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam de man zo op het spoor. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot levenslang. Evergrande stapelde lening op lening en kon die 5 jaar geleden niet meer terugbetalen. En het leidde tot een vastgoedcrisis in China. En daar krijgt de oprichter nu de schuld van, zegt correspondent Gabi Verberg.
14: De uitspraak van de rechter is niet verrassend. Eerder dit jaar bekende hij al schuld. Dus zijn veroordeling zat eraan te komen. En ook werd in de afgelopen jaren toch al steeds duidelijker dat de Chinese overheid hem ook echt als een soort zondebok gebruikte voor de alsmaar aanhoudende problemen op de Chinese vastgoedmarkt, met alle gevolgen van dien voor de gehele Chinese economie.
12: In totaal zijn er 56 mensen veroordeeld in die zaak rond Evergrande. En een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die die telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Maar nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Waarschijnlijk zullen zowel de ruimtetelescoop als die reddingssatelliet binnenkort verbranden in de atmosfeer. Die reddingsmissie kostte ruim 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer, geregeld buien die pittig kunnen zijn met onweer en ook veel regen. Tussendoor ook zon, graad of 20 is het. Ook morgen weer buien en dan wordt het maximaal 19 graden.
11: Renate, dankjewel.
10: Open huis. Bas Ragas.

0: Gagas.
1: Welkom, welkom. Hier is inderdaad Bas, samen met Bas.
2: Hey, bijzonder goedemiddag.
1: Bas en Contrabas hier in het open huis van donderdag 20 augustus. Nou, wij zitten lekker warm droog onder het afdak van het open huis van de EO. Mocht je het koud vinden, we zijn hier, hier op Radio 5. En binnen staat de open haard lekker aan. Hoe voelt jouw donderdag vandaag, Basie?
2: Ja, wel goed.
1: Ja, toch?
2: Eigenlijk.
1: Mis je de zomer al een beetje?
2: Ik heb eigenlijk ook wel zin in herfst.
1: Ja, toch? Je verheugt je toch al een beetje?
2: Ja.
1: Wat zou jouw dag zijn vandaag? Wat is vandaag...
3: Jouw sleutelwoord.
2: Ja, mijn sleutelwoord vandaag is angst.
1: Angst?
2: Ja, ik zat dus in de auto onderweg naar Hilversum. Ik hou het even kort. Ik zat in de auto onderweg naar Hilversum. En bij Eindhoven kwam ik erachter dat ik mijn rijbewijs vergeten ben thuis vandaag.
1: Okay.
2: En nou ben ik dus doodsbang dat ik op de terugweg zo meteen wordt aangehouden door de politie en mijn rijbewijs dus niet kan laten zien.
1: En dan?
2: Ja, dat vind ik, het idee alleen al vind ik doodeng.
1: Nou. Je bent zo vrolijk als je bent, je bent een man vol met angsten.
2: Nou, dat blijkt maar
1: nou,
2: weer.
1: Daar gaan we het straks eens even over hebben, lieve jongen.
2: Oké, dat is goed.
1: Dus jouw sleutelwoord is angst.
2: Angst.
1: Ja. Nou, mijn sleutelwoord is vrijheid. Ha!
2: En waarom vrijheid?
1: Nou, gewoon leuk, vrij. Wees dan niet zo bang. Durf te leven.
2: Ja.
1: Wat is jouw sleutelwoord? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En wij gaan er een gezellige middag van maken, Bas.
2: En zo is het.
1: Samen met jou, die luistert. Ja!

0: Tell me the Rolling Stones. Ellie zegt, ja, mijn sleutelwoord is inpakken, want ik ga verhuizen. Oh, dat vind ik altijd heel erg leuk. De meeste mensen krijgen daar stress van. Ik ben benieuwd, Ellie, word jij daar nerveus van of vind je het wel leuk? En John zegt, doordat de temperatuur wat lager is, krijg ik weer wat meer lucht. Ik heb namelijk COPD en astma, dus mijn sleutelwoord vandaag is temperatuur. Nou, dat snap ik, John. En Jeanette zegt, mijn sleutelwoord is weemoed. En waarom voel je dat, Jeanette? Is dat vanwege de zomer? Of is dat nog, heeft het een persoonlijke reden? Nou, ik ben heel benieuwd. Lisbeth vraagt, ik heb het sleutelwoord bang. Ik wacht op de uitslag van een biopsie. En nog 1 week en dan volgt de uitslag. Ja, dat vindt ze natuurlijk heel spannend. Nou, dat snap ik, Lisbeth. Ik heb nog wat leuks. Ik heb in 2020 werd mij gevraagd, Bas, zou je dit programma willen inspreken? En het programma heette Ik geloof in mij. En daar kwamen allemaal volksartiesten, volkszangers, die al bekend waren of die heel erg hun best deden om bekend te worden. En ja, dat was een groot succes. René Leblanc onder andere was daar een van de grote sterren. En er was ook een hele aandoenlijke, leuke zanger. Die deed enorm zijn best. Die woonde op het kamp samen met zijn opa en zijn oma. En het wilde natuurlijk nog allemaal niet heel erg vlotten, maar hij deed heel erg zijn best. En hij had vooral een hele innemende lach en een innemende stem. Hij kon heel mooi zingen. En hij zei het er zelf dit over. Ja, wordt het nou wel wat met mezelf, zei Rutger.
1: Ik ben zeker niet de beste zanger van Nederland. Maar ik zou wel een A-artiest kunnen worden. Ik denk dat ik nog niet doorgebroken ben. Puur omdat ik de juiste mensen mis die echt in mij geloven. Ik denk dat dat ook echt hetgene is wat ik nog mis verder.
0: Ja, en de rest is geschiedenis. De grote zomerhit van 2026. Rutger van Barneveld.

0: sleutelwoord.
1: Wat is jouw sleutelwoord? Nou, we hebben heel veel leuke sleutelwoorden gekregen. Maar we kregen gisteren ook een sleutelwoord. En we zijn heel benieuwd of ze dat vandaag nog weet. Nou, ik weet het niet. Diana.
2: Dit is de voicemail van Diana.
1: Ja. Nou, lieve Diana, helaas. Want jouw sleutelwoord was...
3: Lang.

0: mooie. Het was Herman in een bakje geitenkwark. Die dat in 2017 zongen bij onze collega's van Volspot. Maar goed, Diana is er niet. Maar is David er wel? Dat is de vraag.
1: Ja, hallo.
0: David.
1: Ja, goedendag.
0: Goedendag, jij zat te luisteren en je denkt, David, dat gaat over
1: David,
0: mij.
1: David, eerst was die vrouw, nu was hij aanwezig, dus
0: nee, ze was
1: over
0: er niet.
1: Mij.
0: Ja, nou David, wat is jouw sleutelwoord?
1: Jukebox.
0: Jukebox, vertel.
1: Nou, ik doe altijd, zak ik in het weer de koude avonden.
0: Ja.
1: En dan, ik heb hier een jukebox staan en er gaan 80 singles in. En die moeten weer omgespoeld worden, nieuwe singles erin. En dan voor het komend seizoen.
0: Ja, want je
1: tot
0: hebt echt
1: aan,
0: een.
1: Februari.
0: Je hebt echt een najaarsplaylist, begrijp ik.
1: Nou, een jukebox. Gewoon zo'n uit 1973.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel te zeggen dat je in die jukebox een andere spoeling singeltjes hebt dan in de zomer.
1: Ja, nee. Ik heb in de winter heb ik gewoon. Arban, de Beatles, Elvis Presley. En ik heb er 2000 singles beneden.
0: Zo.
1: Dus dan ga ik kijken van...
0: Wat wil ik dan singles in de winter horen? Ja, dus,
1: wat wil ik in de winter horen?
0: En wat is jouw favoriete plaat voor in de winter, David?
1: Mark van je scheten donderslag. Van Herman Brood.
0: Kijk, ouwe rocker ben je.
1: Ja.
0: Je bent een oude rocker.
1: Herman is mijn favoriet.
0: Herman, ja, dat was een mooie vent, hè. Een bijzonder artiest en een bijzonder mens. En heb je echt zo'n Wurlitzer jukebox? Of wat voor soort jukebox heb je staan?
1: NSM. Het is een Duitse jukebox. NSM.
0: En heb je hem al lang?
1: Ik heb hem 13 jaar al.
0: En beschrijf hem eens. Wat zie ik als ik hem zie?
1: Dat is gewoon een... Een jukebox staat in de keuken en dat is een prachtig object. En een rock'n'roll foto en rock'n'roll...
0: Heb je ook een kuif? Heb je ook een kuif en draag je zwarte laarzen met een punt?
1: Dat had ik vroeger wel, maar nu niet meer. Maar ik ga altijd naar de jukeboxenbus, dus in oktober.
0: Ja.
1: En dat is in Rosmalen, ieder jaar.
0: En dan ga je weer nieuwe singles kopen.
1: Ga ik een nieuwe singles kopen. Nou,
0: succes daarmee, David, met jouw jukebox en met het verwisselen voor de winter. En blijf lekker luisteren.
1: Ja, dat is echt leuk, hoor. Een feest en partijen en mensen komen hier dan. En huppatee, boekje en open. Boom, boom.
0: Nou,
1: en dan gaan ze weer dansen in de keuken.
0: Nou, wij gaan ook lekker dansen hier, David. Dankjewel. En je krijgt natuurlijk ook de gouden sleutel langer van mij.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan kunnen we de jukebox openen.
0: Helemaal goed. Dankjewel, hè.
1: Jo, hè.
0: Hey.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Belinda Muldijk en Han Korenneef, die schreven het samen. Belinda schreef natuurlijk heel veel hits voor haar toenmalige man, Rob de Nijs. Maar Han Korenneef, die kennen we vooral ook van zijn liedteksten die hij voor Marco Borsato schreef. Het kwam uit in 2017, maar het werd vooral bekend toen hij het zong in De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk. Hij had aangekondigd dat hij moet stoppen met optreden vanwege de ziekte Parkinson. Op 22 juni 2022 was het ook het laatste nummer van zijn grote afscheidsconcert in de Ziggo Dome. Zoals hij zelf zei, het gaat over afscheid, voorgoed. En ik hou ervan om het grote drama aan te raken en er niet te veel omheen te lullen. 16 maart 2025 overleed een van onze beste zangers van Nederland. Rob de Nijs. Niet voor het laatst. Uit 2017.
1: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

Rob de Nijs, niet voor het laatst. Straks een nieuw uur open huis met heel veel lekkere muziek. Alleen er mist nog één plaatje, de derde na drie. En die mag jij voor mij invullen. En omdat het volgende uur volledig in het teken staat van de zomer van 1990... ja, dat was de zomer met hele grote politieke omwentelingen. Dat was het jaar, nou, ik ga het je straks allemaal vertellen. Het jaar van de zomer van 1990. Wat gebeurde daar allemaal? Dat ga ik je vertellen. Maar daarom zijn wij in de derde na drie op zoek naar een liedje rondom het woord vrijheid. Dat is het. Freedom, George Michael. Of de Redemption Song van Bob Marley. Of Freedom van Beyoncé. Er zijn er natuurlijk heel veel die dat woord in zich hebben. Dus daarom, laat het me weten via de NPO Luisterapp. En wie weet bellen we dan zo. Want ik ben ook vooral ook wel heel benieuwd naar jouw verhaal. Wat is jouw verhaal over de zomer van 1990? En wat is jouw derde na drie? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Save a Prayer. Duran Duran.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht. En laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Straks vrijheid in de derde na drie. Maar eerst het NOS Journaal met Renate Kok.
17: In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt in verband met de dood van een man van 38. Die werd gistermiddag dood aangetroffen in zijn appartement nadat een bekende van hem alarm sloeg. De politie gaat uit van een misdrijf. De drie Rotterdammers die nu vastzitten waren te zien op camerabeelden toen ze het appartementencomplex van het slachtoffer verlieten. Het gaat om een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd en ook verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. En dat is onderzocht door het Cold Case Team, zegt de politie.
11: In eerste instantie hebben we in de DNA-databank gekeken voor strafzaken. Hè. Dan heb je het over veroordeelden. Nou, dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
17: En sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Prins Harry en Meghan die komen deze maand terug naar Engeland. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de verhuisplannen. Het paar probeerde zelf carrière te maken in de VS, maar dat was niet zo'n succes, zegt deze royalty-deskundige.
18: Harry en Meghan hebben geprobeerd om geld te verdienen in de VS en eigen broek op te houden. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
17: Het lijkt er ook niet op dat ze hun werkzaamheden voor het Koninklijk Huis weer gaan oppakken. En een creatieve oplossing in Zuid-Holland om het leed van een langdurige wegafsluiting daar wat te verzachten. Veel mensen tussen Maasland en Schipluiden die moeten omrijden door werkzaamheden aan de N468. En dat is de enige hoofdweg in dat gebied. Met de auto duurt dat zo'n 3 kwartier, op de fiets een kwartiertje. Vandaar dat de provincie 5 elektrische bakfietsen gratis beschikbaar stelt. En die worden gretig gebruikt, zegt de provincie. Het weer dan buien, mogelijk ook met onweer tussendoor en veel regen. Tussendoor ook af en toe wat zon, graad of 20 is het. Ook morgen buien, het wordt dan ongeveer 21 graden.
16: Renate, dankjewel.
15: Open huis. Bas Ragas.

0: open huis. De deuren staan wagenwijd open. Het is een beetje chilly, maar we hebben de open haard lekker aanstaan. Gezellig, hè, Bassie?
1: Dus je mag kiezen, binnen zitten, buiten zitten.
0: Het mag allemaal.
1: Als de radio maar aan laat staan.
0: Het is vrijheid.
1: Zo.
0: Leuk bruggetje. Dag, Els.
2: Dag, Bas. Een hele goede middag.
0: Ja. Nou, wij krijgen hele spannende voorstellen voor de derde na drie. Over vrijheid. Maar jij hebt een liedje uitgekozen uit 1942.
2: Dat is correct.
0: Hoe kom je daar nou bij, Els? Want je klinkt als een jonge bloem.
2: Ja, ik dacht pas 71. Echt niet, hè? Nee, dat komt mijn grootmoeder had vroeger die plaat 78 toeren.
0: Oh ja, zo'n hele dikke. Zo'n kleine dikke.
2: Ja, zo een. En dat werd kapot gedraaid daar. En ik ben daar, dat is me altijd bijgebleven.
0: Ja.
2: En bovendien vind ik het zoiets van, zong of freedom, maar dan alsjeblieft wel voor iedereen.
0: Wat zegt u?
2: Wel voor iedereen, freedom.
0: Ja, vrijheid voor iedereen. Ja. Het leven is maar zo kort, hè.
2: Daarom geniet ervan, Bas.
0: Dat we met z'n allen op een stukje steen wat door het universum heen vliegt leven.
2: Ja, dat is dus. En hoe lang nog, hè?
0: Nou ja, nog best wel lang, hoor, denk ik. Maar goed,
2: ja?
0: Dat je dan ook denkt, en dan zitten we op dat stukje steen door de eeuwigheid, waar we toch ook heel weinig van kunnen begrijpen. En dan proberen we wel. En dan maken we elkaar het leven zuur.
2: Ja,
0: dat is gek,
2: dat
0: hè?
2: Is. Ja. Dat vind ik zo erg.
0: Ja, gek, onbegrijpelijk. Nou, we gaan het in ieder geval vrolijker maken met mooie muziek. Je mag hem aankondigen.
2: Heerlijk. Nou, ik zal het doen, Bas. We gaan luisteren naar Song of Freedom uit 1942 van Bing Crosby.
0: Dankjewel, Els.
2: Dankjewel, Bas.

0: was die zomer voor jou? Hoe was die zomer voor mij? Weet je het nog? Nou, ik weet het nog wel hoor, die zomer.
1: 1990.
0: Die zomer van 1990. Ik zat op de theaterschool, ik weet het nog. En het was, ja, het was vrij alternatieverig, dat weet ik ook nog wel. Het was een alternatieverige school. En ik mocht daar in een mio Afrikaanse dans doen. Terwijl ik eigenlijk entertainer wilde worden. Ik dacht aan Las Vegas. Ik dacht aan Prince. Ik dacht aan Elvis. En ik moest Stanislavski doen. Brecht spelen. Nou, het was een spannende zomer. Want de jaar daarvoor, althans in het najaar daarvoor, in de oktober 1989, viel natuurlijk de Berlijnse muur. En dat was maar wat hoor.
2: 9 november 1989 zal dus de geschiedenis ingaan als een historische dag voor de stad Berlijn en voor de beide Duitslanden. De afgelopen nacht was heel Berlijn het toneel van een groot volksfeest.
3: We gaan jetzt bier trinken am Kudamm. En dan gaan we weer naar huis. Dat maken we dan öfter zo.
0: Ja, dat möchten we öfter machen. We möchten daar öfter naar gehen. Dat klopt inderdaad, want Oost- en West-Duitsland kwam samen. De Sovjet-Unie viel uit elkaar. Alle Oostbloklanden werden bevrijd. Ja, in Litouwen werd onafhankelijk. En Hongarije, Tsjechoslowakije werd het voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. Ja, de Sovjet-Unie, hij bestond nog wel. Maar eigenlijk voelden we aan alles al dat het niet meer lang zou duren. Ja, dat was de zomer van 1990, waarin vrijheid het codewoord was eigenlijk voor heel Europa en de hele wereld. Wat deed jij in die zomer van 1990? Misschien stond jij wel ergens op die muur. Misschien heb je nog wel ergens een klein stukje van die muur in je kast staan. Heel veel mensen hebben zo'n klein stukje van de Berlijnse muur. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen. Laat het me horen via de NPO Luisterapp. De zomer van 1990. Toen de vrijheid, de golf van vrijheid, over Europa ging. Marco Borsato uit 1995. Vrij zijn.

0: Girls Talk, Dave Edmund.
1: De zomer van...
0: We blikken vandaag terug in het Open Huis naar de zomer van 1990. En die zomer die stond volledig in het teken van vrijheid. Na 27 jaar gevangenschap, moet je eens voorstellen, 27 jaar, was hij weer een vrij man. Nelson Mandela.
2: I have fought a very family against white domination. I have fought very family against black domination. I cherish the ideal of a new South Africa where all South Africans are equal.
0: Hij reist de wereld rond en hij wordt terecht, vind ik, als held ontvangen. En tegelijkertijd begint in Zuid-Afrika de gesprekken die een einde zullen maken aan de apartheid. En wat hij zei na 27 jaar gevangenschap, laten we met elkaar praten en laten we elkaar vergeven. Wat een held. Vrijheid. In juni ondertekenden Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en West-Duitsland het Schengenakkoord. Vrijheid. Zonder grenscontroles. Van het een naar het andere land mogen reizen. Ongekend. En wij kregen in Nederland ook een cadeautje. Met z'n allen. Dat kregen wij van de firma Endemol. Als ik mij niet vergis. En dat kwam uit Aalsmeer. En het was een remake van een Australische serie. En we werden bekendgemaakt met Reinhard Oerlemans en Anthony Kamerling. Arnie Alberts en Peter Kelder. En ze werden zowel op het scherm als buiten het scherm vrienden voor het leven.
3: Meneer, ik weet niet of jij het net dacht, maar je moeder ik laat
4: dus ik heb niks met jou te maken, jongen. Geen moer. En ik heb je gezegd om op te donderen.
3: Ik weet niet of je het door hebt, maar je zet jezelf wel aardig voor gek, hoor.
4: Heb je me niet gehoord? Wegwezen hier!
3: Er is helemaal niks aan de hand, stomme
4: ik
3: zak!
4: Ik heb het toch zelf gezien? Klootzak! Ik maak het af!
0: Nou, jongens toch.
4: Kappen je!
0: Ja, zo begon die mooie vriendschap. Nou, gelukkig, daarna werd het een stuk beter. Het zijn vrienden gebleven tot aan de dood van Anthony Kamerling. Er werd ook heel veel goede muziek gemaakt in de zomer van 1990. Kijk of je deze nog kent.
5: You can't touch this. You can't touch this.

0: Ja, You Can't Touch This van MC Hammer, Killer van Adamski. En mooi was die tijd, de zomer van 1990.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: 16 weken lang in de top 40, waarvan 4 op nummer 1. En als je hem hoort, dan ben je weer helemaal terug. In die zomer van 1999. Dans je mee? London Beat.

0: George Michael, Praying for Time, uit 1990. Ja, de zomer van 1990. Het was een hele warme zomer. Er was een golf van vrijheid. En ook bij jou, hè?
1: Volgens mij heb je het tegen mij.
0: Jazeker, dag Marjan.
1: Ja, hoi.
0: Hoi.
1: Ja, hoi.
0: Vertel,
1: ja,
0: nee, wat gebeurde daar in die zomer, in die warme zomer?
1: Het was een zeer verhitte zomer, want ik kreeg mijn jongste dochter. Die werd geboren op de eerste dag van de hittegolf. Je hoort nooit meer iemand over de hittegolf van 1990, maar die was er echt.
0: Ja, zeker.
1: En het was 32 graden toen ik ging bevallen.
0: En hoe heet ze? Hoe heet ze?
1: Gaia.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu is ze dus, even goed narekenen, 36.
1: Heel goed. Nou, ja. Je mag door voor de koelkast.
0: Ja. Dankjewel. Ja. Ja, ik mag door voor de ijskast. Nou, wat heerlijk, Marjan. Maar jullie gingen verhuizen, daar was je heel blij mee. Want jullie kregen aircondition. Dat was toch best wel heel erg nieuw.
1: Dat hadden we niet eens zo goed in de gaten.
0: Nee.
1: Het leukste was dat ik de keuze had om 3 weken voor mijn uitgerekende datum of 3 maanden na de uitgerekende datum te verhuizen.
0: Ja.
1: En toen heb ik die keuze gemaakt van daarvoor.
0: Ja.
1: En wat ik schreef, dat raad ik iedereen aan. Want iedereen rent voor je. Je hoeft niks te doen.
0: Nee,
1: en,
0: heerlijk verhuizen.
1: Heerlijk verhuizen. En,
0: ja.
1: En ja, nou ja, en toen...
0: dat is de zomer voor jou, voor 1990.
1: Ja, dat was onvergetelijk.
0: Ja, ja. En woon je nog steeds in dat huis?
1: Ik woon nog steeds in dat huis. Die airco is ondertussen is gesloopt, want het was een hele oude.
0: Ja.
1: En het leuke was... Ben je er nog?
0: Jazeker, ik ben 1,5
1: hoor. En het leuke was dat de buren die gingen klagen over het lawaai.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dan heb je zo'n nieuwe bewoner en dan gaat ze ook nog lawaai maken. Want dat maakt die airco natuurlijk. Totdat ze ontdekten dat het om een pasgeboren baby ging.
0: Ja, oh, ja.
1: En toen was het natuurlijk, ja, er was iedereen helemaal vertederd.
0: Ja.
1: En toen mocht alles.
0: Ja,
1: en,
0: toen mocht alles. Ja, baby's vertederen. Toen, nou, dat was de zomer van 1990 vertederen. Van jou. Wat heerlijk, wat een heerlijk verhaal om te horen. En nu is het een volwassen vrouw.
1: En het is een hele mooie volwassen vrouw.
0: Nou, wat een prachtige herinnering. Dankjewel, blijf lekker luisteren.
1: Oké, dankjewel hè.
0: Dankjewel Marjan.

Twist and Shout, The Beatles. Daar sluiten Bas en Contrabas hiermee af. Dankjewel voor het luisteren. We gingen terug naar de zomer van de vrijheid. 1990 vandaag. Wat een gezelligheid. Straks hier Bert Kranenbarg in Bert op 5. En ja, we hebben hier nog een heel lekker plaatje voor je staan. Die ene Nederlandse band met die hele grote wereldhit. Daar sluiten wij mee af. We staan hier op de veranda nog eventjes. De deuren staan nog eventjes wagenwijd open. Je bent nog altijd van harte welkom. Wij maken er een fijne avond van. Wees een beetje lief voor elkaar. En tot volgende week. Shocking Blue. Venus.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Op NPO 1, een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
7: Voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Hallo, goedemiddag. Welkom bij Bert op 5 bij KRO-NCRV. Tot 6 uur op NPO Radio 5. Ik praat zometeen met Joris Linssen, die de komende die 48 uur lang bezig is met heel bijzonder vrijwilligerswerk. Gisteren begonnen. En als we hem bellen, is hij halverwege het project dat hij aan het doen is. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden wel nog altijd bezig om die brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. En net als veel andere landen in Europa kampt ook Servië al weken met grote bosbranden. Daarbij krijgt het land nu hulp van Rusland. En dat terwijl Servië kandidaat lid is van de EU. Maar de Russen zijn zeer welkom, zegt correspondent Thijs Kettenis.
11: Rusland heeft iets wat de EU niet heeft, namelijk een enorm blusvliegtuig. Een Ilyushin is dat die maar liefst 42.000 liter water in één keer vanuit de lucht op de brand kan storten. Ja, en dat is waar Servië nu behoefte aan heeft bij deze enorme brand. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken hier. Ja, en Servië is dan wel kandidaat lid van de EU, maar onderhoudt ook goede banden met Rusland. Dus ja, vandaar dat Moskou ook hulp aanbood en daar zijn ze hier dus op ingegaan.
10: Ja, het Russische blusvliegtuig is gisteravond Servië binnengekomen via de Zwarte Zee en Bulgarije. Officieel is dat EU-luchtruim dicht voor Russische vliegtuigen, maar Bulgarije heeft het doorgelaten op basis van humanitaire gronden. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraudeomkoping en verduistering. De 67-jarige man bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging die projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast deze oprichter zijn nog 56 andere mensen veroordeeld. En 70-plussers die kunnen binnenkort weer een coronavaccinatie halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik wat kleiner gemaakt, omdat corona steeds minder voorkomt. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hem nog wel krijgen.
12: En dat zijn mensen met een medisch risico vanaf 50. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben of een longaandoening of hartfalen. Die komen ook in aanmerking voor een vaccinatie. En dan heb je nog mensen met hele hoge risico's. Die komen op alle leeftijden in aanmerking voor vaccinatie. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad of recent chemotherapie.
10: Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname vooral toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar ook het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Het weer, vanavond en vannacht nog enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in de loop van de ochtend weer steeds meer buien. Later in het westen ook weer wat zon en dan wordt het een graad of 20.
9: Dankjewel.
8: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Ik denk al de hele dag aan morgen. Don't Stop Thinking About Tomorrow van Fleetwood Mac. Hallo, goedemiddag en van harte welkom bij Bert op 5 tot 6 uur. Waar ik zometeen dus praat met Joris Lintzen, die is op een bijzondere plek en die doet daar bijzonder vrijwilligerswerk. Ik kwam op zijn social media accounts tegen dat hij vooral vannacht tussen 4 en 8 actief moest zijn. Daar wil ik alles over weten. En dan is het niet de vraag wie vandaag de vraag stelt in De Slimste Mens. Want dat weten we, dat is Elko Span. Maar de vraag is nog wel waar die vraag over gaat. En ook wat de entreevraag is om bij die vraag uit te komen. En onderweg richting Den Briel stoppen we vandaag in Oostvoor.

Tom Hero en Dizzy is voor de meneer die gisteren tegenkwam in de slijterij. Die na het... Ik vertel het van net aan de collega's. Hij kwam binnen in de slijterij. Hij liep gewoon in een rechte streep toe naar het vak waar het huismerk wodka staat. Hij pakte 3 flessen wodka, zette die bij de kassa neer. Zo, die kom ik even afrekenen. En wilde weer weggaan. Ik denk dat Dizzy op hem van toepassing is op dit moment. Ja. Hallo meneer, als u luistert. Floris, zwiebertje. Q&Q, het zal je niet verbazen, maar die series zijn het populairst in de Schatkamer. Het mediaarchief van beeld en geluid dat sinds mei voor publiek toegankelijk is. Opvallend is dat er ook massaal gekeken wordt naar de taalkursussen van Telejax. Soms zijn die wel 60 jaar oud. Het populairst blijkt uit de klikcijfers is de Spaanse taalles Por Favor uit 1983. Die heb ik ook nog gedaan. Ook de Engelse taalkursus Walter and Connie uit 1967 is populair. En de cursus Chinese taal Ni Hao, gepresenteerd door Astrid Joosten uit 1986. Die beleven een gigantische opleving. Die taallessen met antieke sketches zijn behoorlijk gedateerd, maar vallen toch in de smaak bij de generatie die opgroeit met Duolingo en Google Translate. En ik snap dat eigenlijk ook wel, want het is toch heerlijk om te zien hoe een man zijn vrouw over de drempel draagt terwijl zij roept: "This is a door." Waarop hij antwoordt: "Yes, this is a door." Daar kan toch geen Netflix-serie tegenop.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Hayes, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Wake Up in Reverse is de titel van dit mooie nummer van Teddy Swims. En daarvoor Phil Collins en Cesudio.
1: 3 tot 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De Nederlandse spoorwegen roepen reizigers op om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein vanwege een landelijke staking van schoonmakers. De voetbalfans van over de hele wereld zijn een petitie gestart waarin ze eisen dat FIFA-baas Gianni Infantino aftreedt.
2: Ze zijn meer dan 11 jaar in Nederland. De familie Babajans.
3: Vorig jaar werd de familie Babajans uitgezet naar Oezbekistan. Door het kerkasiel hebben ze hier nu een veilige schuilplaats.
2: En zolang het gezin in die kerk blijft en er 24 uur per dag, 7 dagen in de week in dienst is, kan de politie het gezin niet oppakken en het land uitzetten.
0: Ja, een verhaal dat al heel lang speelt. Meer dan 600 dagen, ook op NPO Radio 5 is er veel aandacht voor geweest. Gerjaar heeft er wel eens uitgezonden, ook 's avonds. En tv-presentator Joris Linssen verblijft op dit moment 48 uur in de kerk in Kampen om te weten te komen hoe het leven daar is. Joris, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, het is voor jou ook niet voor de eerste keer, hè, dat je daar komt.

0: NPO Radio 5 is er veel aandacht voor geweest. Gerja heeft er wel eens uitgezonden, ook s'avonds. En tv-presentator Joris Linssen verblijft op dit moment 48 uur in de kerk in Kampen om te weten te komen hoe het leven daar is. Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bertha.
0: Ja, het is voor jou ook niet voor de eerste keer, hè, dat je daar komt.
1: Nee, ik ben van lieverlee bevriend geraakt met de familie Baba Jans. Hele voorbeeldige, gastvrije mensen. Gisteravond heb ik hier ook met hen gegeten in een privédomein waar eigenlijk verder bijna niemand mag komen. Want ze moeten natuurlijk wel een beetje privacy hebben.
0: Ja.
1: Maar het was heerlijke Russische rode bietensoep, borst met verse knoflooktenen die wij gewoon in één keer in onze mond staken.
0: Gewoon rauw naar binnen.
1: Maar het is wel heel, heel absurd. Een soort parallele werkelijkheid hier.
0: Ja, waarin dus 24 uur per dag die kerkdienst doorgaat. Jij hebt nu gezegd, ik wil wel eens 48 uur kijken ja, hoe dat dan gaat. En dat is bewust 48 uur, omdat het dag en nacht doorgaat. Want ik las op jouw Instagram volgens mij dat je gisteravond of vannacht vroeg moest gaan slapen. Omdat je er om 4 uur uit moest. Vertel eens.
1: Ja, ze hebben verschillende mensen nodig hier. Hè. Ze hebben een rooster en daar kan je voor opgeven en zo. En ik ben hier al een paar keer voor gegaan. Hè, dus dan heb je de rol van de predikant. Maar ze hebben ook vrijwilligers nodig die koffie schenken. Of die dienst bijwonen. Want als er niemand is, dan is het ook geen dienst. Dus vannacht heb ik dat laatste gedaan. Dus ik was daar samen met een andere vrijwilliger. Heb ik, het waren er twee achtereenvolgens trouwens. Heb ik van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends zitten luisteren en praten met een predikant uit Friesland, die helemaal hier naartoe gekomen was daarvoor. Die dat er vaak doet. En dat, ja, die sfeer van de nacht, het is echt zoiets absurds eigenlijk. Dat je dus een soort ja, mini-preek hebt met weinig mensen. Maar het gaat altijd maar door. Ook de kaars wordt heel mooi overgegeven telkens aan elkaar. Het licht van Christus wordt er dan bij gepreveld. En maar die nacht geeft ook een zekere diepgang, dat je echt hele persoonlijke gesprekken hebt. We lazen bijbelteksten, nou, dat doe ik normaal helemaal niet. Maar, en daar gingen we daarna over praten met elkaar en zo. En dat was fascinerend. En ook dat die mensen dat allemaal doen, joh. Dat mensen al 637 dagen en nachten hier voorgaan of komen luisteren en de familie ondersteunen, boodschappen voor hen doen. Cadeautjes, ik zie hier de hele dag op de gang liggen cadeautjes die worden gebracht voor de familie Baba Jans. Het is hartverwarmend en ook hartverscheurend.
0: Ja. Is er enig uitzicht op het einde van deze zeer langdurende kerkdienst? Dus het moment dat de situatie zou kunnen veranderen?
1: Het is een enorme uitdaging natuurlijk voor de familie en voor iedereen. En het is een kwestie van op je tandvlees door. Een kwestie van hoop. Hè, toenmalig minister Faber die zei van ach, die komen er vanzelf uit en dan pakken we ze op. Ja. Dus dat heeft de zaak wel scherp gezet. Dat iedereen hier zegt van nee, wij staan voor deze familie. En zij houden ook vol. En die twee groepen, dus de familie zelf en al die mensen en die vrijwilligers, die houden elkaar, laten we zeggen, begeesterd om dit door te laten gaan. Ja. De hoop is gevestigd op de Raad van State die laatst hebben gezegd bij 3 gezinnen met kinderen van ja, als je kinderrechten gaat bezoedelen, als je gewortelde kinderen zo slecht behandelt, dat kan eigenlijk niet. En er zijn 420 kinderen in Nederland die meer dan 5 jaar zijn, vluchtelingenkinderen die meer dan 5 jaar hier zijn, die zijn geworteld. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht dat dat zo is. En dat is eigenlijk tegen alle kinderrechten in om die dan naar een ander land te gaan sturen. En wij hopen dat de Raad van State uiteindelijk ook een soort advies zal geven van ja, geef die kinderen weer een kinderpardon. Want ja, het is gewoon mislukt. Ja. De vorige keer zeiden ze, het is de laatste keer een kinderpardon. Ja. Dit zal nooit meer voorkomen dat kinderen langer dan 5 jaar moeten wachten. Nou, deze familie wacht al 12 jaar. Ja. Waarvan 1,5 jaar in een kerk waar ze niet uit mogen.
0: Ja, precies. Zo lang zitten zij al binnen. Dat doe jij nu 48 uur. Het is niet te vergelijken natuurlijk. Maar hoe voelt dat voor jou dat je niet naar buiten gaat?
1: Nou, het is echt wel vreemd. Ik vind het best wel iets claustrofobisch hebben. Het is toch een soort gouden kooi, een soort gevangenisje. Het staat natuurlijk niet in verhouding met wat zij meemaken, maar wat zij mij ook vertelde, we hebben hele diepe gesprekken telkens van ja, iedere dag lijkt ook op elkaar natuurlijk. Want ja, je hebt gewoon diezelfde omgeving. Het doet een beetje denken aan de zwaarste tijden van de corona. Hmm. Dat je ook helemaal op jezelf teruggeworpen was. En met thuisonderwijs en weet ik veel wat. Alleen dit gaat maar door zonder dat je weet hoe lang nog. Het is eigenlijk een gevangenisstraf waarvan je niet weet hoe lang die duurt.
0: Voor jou nog 24 uur. Een kleine 24 uur. Wat staat er voor je op het programma de komende uren?
1: Nou, ik heb net een pingpongcompetitie gedaan samen met papa Baba Jans en

0: paar vrijwilligers. Ik heb nog wat pannenkoeken gegeten. Dat is echt geen straf hoor. En vannacht ga ik zelf voor, dus dan ben ik de predikant. Van 4 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends ga ik dan vertellen en luisteren naar de mensen die dat hier willen bijwonen.
1: Als ik een slapeloos moment heb op dat tijdstip, ga ik aan je denken, jongens.
0: Iedereen is welkom. Altijd dag en nacht in de Open Hof in Kampen.
1: Ik vind het bijzonder wat jij voor deze mensen doet. Dankjewel, tv-presentator Joris Lintzen.

0: Dimitri van Toren.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Wat weet je van de entreevraag? Nou, dat is een vraag die gesteld wordt in het NPO Radio 5-programma Bert op 5. Als een luisteraar het goede antwoord op die vraag geeft, mag hij of zij of hen meedoen aan de slimste mens. Allemaal goede antwoorden. En die vraag luidt vandaag: hoe heet het duizendste deel van een kilogram? Het antwoord mag via de NPO Luisterapp naar ons toe of via Marije van de redactie aan de telefoon op 0800 3000555. Hoe heet het duizendste deel van een kilogram? Niet Renate Kok, want dat is de nieuwslezer van de NOS met het NOS Journaal van 16:30.
3: Prachtige brug. Een 17-jarige jongen die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas krijgt 5,5 maand jeugddetentie, waarvan een grootste deel voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen zei dat hij het deed voor het geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de Verenigde Staten. In Hogezand in Groningen heeft afgelopen nacht brand gewoed in een monumentaal pand. Het gaat om het poortgebouw van een begraafplaats daar. Het rieten dak is volledig verwoest en de rest van het pand is zwaar beschadigd. Een man die op dat moment binnen was, wist zichzelf in veiligheid te brengen. De politie houdt rekening met brandstichting. En Nijntje is opnieuw vertaald naar het Zeeuws. De laatste keer dat dat gebeurde was 12 jaar geleden. En nu is er dus een nieuw avontuur, Nijntje in de dierentuin. Voor wie zich afvraagt hoe dat nou echt klinkt, deze van de vorige vertaling vonden we op TikTok.
4: Nijntje al zie je. Op een dag zei vader Plus, wie het er mee met mien? Naar de dunen en het strand. En om de zieën te zien. Ik riep Nijn, ik ga wel mee. Hoi hoi, dat is nemmen zin. Dan neem ik ook een emmer mee.
0: Niet iedereen gaat mee naar zee.
3: Ja, het wordt ook niet even hard gewaardeerd door iedereen, geloof ik.
0: Dat blijkt.
3: Nijntje wordt trouwens regelmatig in andere dialecten vertaald. Je hebt ook Nijntje in het Achterhoeks, op zijn Fries en zelfs ook in het Amsterdams.
0: Oh, hoe klinkt dat? Want jij komt uit Amsterdam.
3: Ik heb helaas geen Nijntjeboek bij me. Dat is jammer, hè?
0: Had ik een Nijntjeboek regel? Nee. Doe maar het weerbericht.
3: Ja, volgens mij kun jij dat zelf ook wel. Het weer wel. Het weer doe ik dan wel. Mag jij dit Nijntjeboek doen? Dus okay, dan.
0: Ja.
3: Vanavond en vannacht nog enkele buien. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
0: Hé hey, Nijn, ze vader op een dag. Ik heb een goed idee. We gaan eens naar de dierentuin. Ga jij daar met me mee?
1: Zomervakantie? Niet voor Bert op 5.
2: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6 Bert op 5. Zomer!

Heerlijk, hè? Margriet Eshuis en haar band en Black Pearl. Gert zegt ook, fijn Margriet weer eens te horen. Ja, we filosoferen nog een beetje door over die Nijntje. Nijntje is er dus in allerlei dialecten en talen verschenen. Het leek ons wel leuk als we straks wat voorbeelden kunnen laten horen. Dus heb jij een Nijntje in een andere taal of in jouw dialect in de kast staan? Pak hem er even bij, zoek een leuke bladzijde uit en kun je ons vast een stukje voorlezen straks. Meld je vast aan via de NPO Luister-app.

0: Hey Joe, the Jimi Hendrix Experience.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ik hoop dat ze luistert, Marijke van Assema. Ze stuurde mij vorige week een leuk bericht. Toen schreef ze, Abert, toevallig luister ik naar Stef Bos die je net draaide. Ik moet meteen denken aan La Rivière de Notre Enfance van Michel Sardou en Garou. Heeft parallellen, al is dat wat melancholischer. Als francofiel wist je dat misschien. Zo niet, vind je het leuk om te weten. Hartelijk groet van Marijke. Dus ja, ik heb het liedje natuurlijk even bijgepakt, dat chanson waar het over gaat. Vorige week zong Stef Bos over de weg. En in dat lied gaat het over, ja, je moet echt niet de snelste weg kiezen. Daar gaat het niet om. Juist de omweg is de moeite waard. Kies gewoon voor een fijne omweg naar het doel waar je naartoe wil. En dit verhaal, La Rivière de Notre Enfance, de rivier van onze kindertijd, gaat over de meanderende rivier uit je jeugd die overal langs liep. Langs de bomen, door bocht heen, langs de besneeuwde oevers. Het volle licht vandaag voor La Rivière de Notre Enfance met de prachtige stemmen van Michel Sardou en Garou dus, op verzoek van Marijke. MUZIEK

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. En daarvoor dat verzoek van Marijke. La Rivière de Mon Enfance, was het? De Notre Enfance, hè? Meervoud. Want dat werd gezongen door Michel Sardou en Garou. En Marijke zegt, hi Bert, ik zit in de auto terug naar huis van mijn werk. En hoor dit, wat leuk, dank je. Dus ze luisterde en ze heeft het gehoord. Blij mee.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En Wilma van der Wiel uit Nijmegen hoorde dan weer de entreevraag voor de slimste mens van vandaag. Dag Wilma, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Hoe hangt de vlag er in Nijmegen bij na de Champions League-wedstrijd van gisteravond?
3: Ik heb ze nog niet zien hangen, maar...
0: Zat je niet in de Goffert?
3: Nee.
0: Heb je het gevolgd? Was je een beetje trots? Of gaat
3: ja,
0: het helemaal...
3: Ik heb wel gezien dat ze me 3-1 verloren hebben.
0: Het is wel verloren. Ja, dat is wel heel jammer. Maar volgende week kunnen ze naar het hoge noorden om te proberen het allemaal om te draaien. Spannend. En nu ga jij je best doen om een Bert op 5 te winnen. Dat is de andere hoofdprijs, zou ik maar zeggen.
3: Ja, dat zeker. Ja.
0: Hoe heet het duizendste deel van een kilogram?
3: Een gram.
0: Ja, want 1000 gram is een kilogram. Dus dan is het duizendste deel 1 gram. Dat klopt. Ga ik met jou de slimste mens spelen. Heiko Span stelt je zo meteen een vraag. Dan 30 seconden de tijd. Zeker niet meer. Minder kan wel als jij eerder past. Om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Je weet hoe het spel werkt. En bij 40 punten of meer win jij een Bert op 5.
3: Ja, ben benieuwd.
0: En gisteren hadden we een topscore in ons klassement. Ik geef het je nog even mee. Wilco Hendricks uit Doetinchem, die scoorde 164 punten. Dus als je daar overheen gaat, dan krijg je ook nog een finale plaats in de schoot geworden.
3: Nou.
0: Eerst maar eens dat Bert op 5. Kijken we daarna verder. Hey, je weet het maar nooit. Ja. Ja, misschien moet je voor deze vraag wel een luikje in je hoofd openzetten waar precies kennis achter zit die jij kunt gebruiken om het antwoord te geven.
3: Nou, ben benieuwd.
0: Hier is Heiko Span.
3: Jo.
4: Het zwarte goud, dat is olie, maar ook wel koffiebonen. Het groene goud, dat zijn avocado's en olijven. Het rode goud, zo wordt saffraan wel genoemd. En dan heb je ook nog het blauwe goud, als er zoet water wordt bedoeld. En het witte goud, ja, dat bestaat ook. Wat weet jij van asperges?
0: Wat weet je van asperges?
3: Wat weet ik van asperges? Ze komen uit Limburg. Ze worden gestoken. Het is een groente. Je hebt ze in groen en wit. Je eet ze met eieren, met ham.
0: Hallo zeg! Oh, dan ben ik super benieuwd hoeveel tijd je over hebt. Ja, je hebt gewoon de 5 goede antwoorden gegeven. Ze groenten, ze worden gestoken, ze komen uit Limburg, je eet ze met ei. En je hebt ook groene asperges. Hartstikke goed, fantastisch. Dus dat zijn 150 punten, want zo werkt dat altijd. Dat is 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. Dat levert 150 punten op. Wilco Hendricks uit Doetinchem heeft 164 punten. Want die had namelijk ook 150 plus 14 seconden over. John Boerdonk uit Os heeft 162 punten. Die had namelijk 150 punten plus 12 seconden over. En jij, Wilma van der Wiel uit Nijmegen, hebt 150 punten en 11 seconden over. Ja, dus dat is 11 punten. Dus dat is een heel eervolle plek op dit moment. Op de derde plaats van ons tussenklassement. Maar dat Bert op 5 dubbel en dwars verdient.
3: Nou, leuk.
0: Goh, ben jij nuchter?
3: Ik sta om mezelf te kijken.
0: Wat ben jij nuchter? Ja.
3: Ja.
0: Ja, superleuk. Hartstikke goed. Fijn dat je meespeelde.
3: Ja, ik vond het leuk.
0: En het Bert op 5 komt naar Nijmegen toe. Dus als je iemand tegenkomt de komende dagen die teleurgesteld was over het resultaat in die Champions League, kun jij zeggen, maar ik heb wel een Bert op 5 gewonnen.
3: Ja, zo is dat.
0: Dat lijkt mij ook. Dag!
3: Ja. Dag!
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: geselecteerd op 5. Zomerradio. Ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6 per Top 5.
1: Van KRO NCRV. Yeah!

0: weer een feestje waarbij de slingers uit je radio komen. De zomerweken van NPO Radio 5 met de Game of Love. Van Santana, Michel Branch en Doe Maar Daarvoor en Smoor Verliefd. Tot zo.
1: Dit is tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: Bert op 5.
4: KRO NCRV.
5: Van het muziekfeest op het plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het muziekfeest op het plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: En fijn dat je erbij bent bij Bert op 5 bij KRO NCRV met zometeen Oostvoorne. En daar ligt het geld zo ongeveer op straat, heb ik gehoord. Gaan we checken. Eerst het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Duitsland en Spanje zijn de afgelopen maanden meer hittegerelateerde doden gemeld. In Spanje gingen vanaf juni tot nu om bijna 4500 hittedoden, schat het Nationale Gezondheidsinstituut daar. Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. In Duitsland overleden tussen begin april en augustus 14.000 mensen door de hitte. Verreweg de meeste waren ouder dan 65. Eind juni was het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. In Nederland worden jaarlijks 11.000 medische missers gemeld, waarvan een deel in het ziekenhuis gebeurt. Patiënten houden bijvoorbeeld letsel over na een operatie of overlijden zelfs. Ook op ziekenhuispersoneel is de impact van zo'n fout groot.
14: De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik schrok enorm. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik had vreselijke last van schuldgevoel. Schaamte ook. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
13: Ja, die angst die zorgde dan weer voor dat fouten niet worden gemeld. Volgens de inspectie moet de cultuur in ziekenhuizen anders. De voorzitter van de regio-burgemeester, Bruls, die wil dat de politie overal in het land gaat ingrijpen als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Formeel mag dat sowieso niet, maar gemeenten bepalen nu zelf of er een uitzondering mogelijk is. Bruls wil daar vanaf.
15: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen. Maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
13: Nou, vorige week ging het mis bij een trekkerprotest op de A59. In de file achter die trekkers gebeurde toen een dodelijk ongeluk. Twee mensen uit Os kwamen daarbij toen om. En na de gedeeltelijke zonsverduistering van vorige week hebben zeker 18 mensen schade aan het netvlies opgelopen door het kijken in de zon. Volgens oogartsen gaat het om 5 kinderen en 13 volwassenen. In de meeste gevallen gaat het om milde klachten. Het weer dan vanavond en vannacht nog enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in de loop van de ochtend komen er ook weer steeds meer buien bij. Later in het westen ook weer wat zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Grenstein Dozier van de Police en Jacques Dutron's Il est 5 heures, Paris, Séville, waarin het prachtige Place Dauphine ook genoemd wordt. Het mooiste plein van Parijs, vind ik, op het Île de la Cité. Heerlijk. En dit was een Canadees liedje dat Marilyn Jones gezongen had. Ze bracht het uit als de B-kant van een singeltje in Canada. En dat ontdekte kennelijk producer Martin Duizer. Want dankzij hem leerden wij het lied kennen. Hij nam het op met Anita Meijer. En hoe? Dit is het prachtige They Don't Play Our Love Song Anymore.

0: En mijn verhaal erbij is dan dat het een stel is dat ook al heel lang kent en het dan leuk vindt om dat liefdesliedje uit het begin van hun carrière of uit van hun carrière, van hun relatie nog een keer te horen. En dat ze dan vragen aan de band, ah joh, speel nog één keer voor ons dat liedje. En dat de band zegt, nee joh, dat is echt zo'n ouderwets liedje, daar beginnen wij niet meer aan. Ik ga er niet vanuit dat de relatie die voorbij is. Nee, dat doen we niet. Nee, laat het lekker houden.
1: Reis mee met Bertel 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, als ik mijn hand boven mijn ogen zet, kan ik den Briel al bijna zien. We zijn er al vlakbij. Onze route begon in Den Helder. Gisteren waren we op de Maasvlakte. Samen met Sander zijn we daar op zoek gegaan naar fossielen die daar in het opgespoten zand terechtgekomen zijn. Vandaag de route vervolgd en zijn we aangekomen in Oostvoorne. Waar we ons dan afvragen, wat is hier te beleven? Misschien zou ons iemand hiermee kunnen helpen. Want dit is echt heel bijzonder. Nou. Wie kom ik daar nou toch tegen? Hallo, is het zo?
4: Doe het maar, Bert.
0: Is het, moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert. Hoi. Welkom in Oostvoorne. Ja. Ik ben blijven hangen.
0: Je bent blijven hangen? Ja. Je bent hier niet geboren en getogen. Ja.
4: Zeker niet. Zoals je weet reis ik al jaren door het hele land heen. En ik ben terechtgekomen met een grote verrassing voor een postcode in Oostvoorne. En ik had het daar zo naar me zien. Ik heb zelfs een tuin met palmbomen bezocht en een biertje met een van de bewoners gedronken. Ik ben om.
0: Ja, geweldig hè. Ja, wat leuk. Nou, wat mooi dat we hier elkaar tegenkomen. Je was hier vorige week om die postcode prijzen uit te reiken. Dat klonk ongeveer zo.
4: Ja, een zonovergoten postcode straatprijs deze week uit Oostvoorne. En daar wonen onze winnaars. En de envelop mag nu open. Daar gaan we.
5: Ja!
6: Wow. Super.
4: 50.000.
5: Hey, boom!
7: Juist. Ik ben helemaal even out of order, zeg maar.
4: Ja?
7: Ja, ik vind het fantastisch.
4: Miranda, je hebt de auto gewonnen.
8: Nee.
4: Dit was een postcode straatprijzen uit Oostvoorne. En hoe voelt dat met z'n allen?
0: Ja, en Gaston, voelt het in Oostvoorne net als het overal voelt? Of heb je toch iets opgemerkt aan de Oostvoornse manier van reageren op deze grote prijzen?
4: Nou, het zijn geen grote prijzen. Dat vind ik zo leuk van die straatprijzen.
0: Hallo, het is een auto. Dat vind ik een grote prijs, hoor.
4: Ja, maar dat is er eentje. Maar we hebben natuurlijk een hele straat met winnaars. Ik ben het wel met je eens. Ik wil trouwens, Bert, nog één dingetje zeggen. Ja. Er was ook een hele lieve dame.
0: Ja.
4: En die was vanwege de gezondheid niet in staat om erbij te zijn. Die heb ik thuis bezocht.
0: Ja.
4: Won een heerlijk bedrag. En die was 90 jaar vorige week geworden. En die zegt hier in Oostvoorne, ik ga met dat geld mijn verjaardag van 90 jaar nog een keertje overdoen.
0: Wat mooi.
4: Dus dat zijn momenten. Dus, het sfeertje in Oostvoorne, weet je wat het is? Als je daar dat, zeg maar, want we zitten eigenlijk nog een beetje in Zuid-Holland, maar als je daar terecht komt, heb je eigenlijk al een beetje vakantiesfeer.
0: Ja.
4: En het waait nu een beetje en het is een beetje, we zitten tegen de herfst aan, maar het blijft toch een beetje vakantiestemming in dat gedeelte van Nederland.
0: Ja. En wat en leuk dat je een stukje met ons meeloopt vandaag hier door Oostvoorne.
4: Ja.
0: Want jij komt natuurlijk overal en overal waar jij komt zijn mensen natuurlijk ook blij. Ik bedoel, ook in Oostvoorne waren ze vast blij om jou te zien.
4: Nou, het grappige is dat toen ik dat mocht doen, scheen de zon heel erg. En ik wandelde inderdaad een tuin in waar palmbomen stonden. Dat voelde ik me helemaal thuis. Maar het leuke is, op het moment dat wij de straten inrijden, gaan alle deuren open. En alle buurtjes zeggen elkaar gedag. Alle buurtjes staan bij elkaar. Dus de sociale cohesie, wat eigenlijk mijn opdracht is, wordt bijna altijd voor 98% wordt dat behaald.
0: Ja, jouw opdracht als ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij, wat je al 35 jaar bent. Kan je nergens in een rode jas vertonen, want dan komen ze meteen naar je toe en vragen wat heb ik gevonden, stel ik mij voor.
4: Ja, ik ga nooit bij de buren aanbellen van er is voor jullie een pakketje afgeleverd. Die tijd heb ik al. Dat gebeurt inderdaad. Het leuke is, ik woon zelf in Zuid-Europa. Als ik dan weer richting het vliegtuig ga, dan begint het al. Ben je onderweg naar mij? Wanneer bel je bij me aan? Hier is, als ik in de kroeg sta, heb ik altijd 12 bierviltjes met postcodes erop. Dus ja, Bert, dat zijn de omstandigheden. Maar altijd leuk en positief.
0: Ja, echt? Ja, zeggen ze eerlijk. Is dat nog steeds leuk? Blijft dat leuk?
4: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ik win nooit wat.
0: Ja.
4: Of ik krijg een klein, of ik kan daar dat op halen. Als ik, heb ik tegen al mijn opdrachtgevers gezegd, niet meer de energie heb om dan die minuut uit te leggen wat we doen en wat er met hun deelname gebeurt, dan kap ik ermee.
0: Ja.
4: En we rijden weg, we rijden uit Amsterdam, dus naar Oostvoorne. Dan kom je binnen, je weet niet wat er staat te gebeuren. Je hebt een envelop, een bloemen en een deurbel en het wordt altijd een feestje.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. Wat geweldig om dat te mogen doen ook. Heerlijk. Wat is nou de
4: en daarom ook de lengte, hè? Daarom is het zo lang vol te houden.
0: Ja. Zal ik de allergrootste clichévraag nog aan je stellen? Wat was de allerfijnste reactie die u ooit kreeg? In Oost-Voorne.
4: Hoe lang hebben we? in Oost-Voorne?
0: Nee, in het algemeen.
4: Nou ja, ik heb er duizenden voor je, maar ja. Ik kan me nog goed herinneren. In Alphen aan de Rijn was dat. Ik bel aan en dan doet een westerse vrouw doet open. En die had twee Chinese kindjes naast ze staan. En die doet die envelop open. En die zegt tegen mij, Gaston, op dit moment kan ik mijn kinderen gaan vertellen. Twee geadopteerde Chinese kindjes, prachtige meisjes. Ik ga die kindjes hun vaderland laten zien. Dat konden wij niet doen vanwege die financiën. En nu kan ik ze meenemen waar ze vandaan komen.
0: Ja, dat zijn toch de verhalen. Daar doe je het voor.
4: Ja, en dan zal ik een hele korte erachteraan gooien. Ik was laatst ergens in Brabant en een man zegt, loop eens met me mee. Ik kom in een schuur en die trekt een doek af van een hele oude Ford Mustang Shelby. Hij zegt, ik heb geen geld om hem af te bouwen. Nu kan ik naar Amerika, naar dat bedrijf. En ik ga alle onderdelen halen om mijn grote hobby, mijn Ford Mustang Shelby, af te bouwen. En binnenkort rijdt hij gewoon hier op de weg. Nou ja, en ga zomaar door. Het is oneindig.
0: Als je ooit wil stoppen, bel mij. Ik heb een groot rijbewijs, dus ik kan ook op die kersttruc rijden. Geen enkel probleem.
4: Het bevalt mij heel goed, Bert. Heb je nog bezwaar als ik naast je kom zitten dan?
0: Oh, gezellig. Leuk. Ja, nou, en dat allemaal vanwege 32, 33 SH. De voorweg in Oost-Voorne.
4: Ja,
0: waar ze lekker gewonnen hebben. Gaston, fantastisch. Hartstikke leuk je tegen te komen. Kom ook een keer bij mij, hè?
4: Ja, en deze Jan Klaassen met de trompetten gaat richting Den Briel.
0: Dat lijkt mij heel fijn. Die kant lopen wij ook op. De eindstreep komt steeds dichterbij. Maandag komen we aan in Rokanje. Ik ben nu al benieuwd wie ik daar dan weer ga tegenkomen. Dankjewel.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9

Een beetje in de weekend mood hier op NPO Radio 5. Beautiful Sunday van Daniel Boone uit 1972. En de nieuwe Tangerine daarvoor samen met Venice. Wat is dat een mooie combinatie, zeg. By Your Side, zo heet het.

0: Adams, Mel C, When You're Gone. Ik maak nu geen bruggetje naar Renate die net binnengekomen is. Dat zou heel flauw zijn. Het NOS-journaal van 17:30 met Renate Kok. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Rotterdamse politie heeft 3 mensen opgepakt in verband met de vondst van een dode man. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. De 38-jarige slachtoffer werd gistermiddag dood aangetroffen in zijn appartement. De politie gaat uit van een misdrijf. In de Belgische Ardennen is de brand in de Hoge Venen grotendeels onder controle. Alleen aan de oostkant zijn brandweerlieden nog altijd bezig om het vuur te bestrijden. Aan de westkant is dat nu gelukt. Voor de zekerheid blijven de blushelikopters en vliegtuigen uit verschillende Europese landen nog tot zondag in België. De Isla ziekenhuizen in Zwolle en Meppel verlengen het experiment om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Het afgelopen jaar gebeurde dat zo'n 800 keer. En dat ging goed. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen. En Telcel keert mogelijk terug op televisie. Eerder dit jaar ging het moederbedrijf nog failliet en verdween het van tv. En dat was het einde van allerlei revolutionaire spullen, zoals lounge-stoelen, fitnessapparaten en bakspullen.
2: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
1: Ja, inmiddels heeft Telcel een nieuwe eigenaar en die wil het weer gaan uitzenden op allerlei commerciële zenders.
0: Ik ga voor de spiegel vast over. Ik zie kans hoor.
1: Heel goed. Het weer dan. Vanavond nog buien. Vannacht in het binnenland droog. Temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien. Dan een graad of 20.
0: Hey, wil je beter weer? Bel dan nu gewoon even met de speciale weerlijn van NPO Radio 5.

0: vlammetje wordt niet hard uitgeblazen, maar dooft heel langzaam maar zeker. Elvis Presley.
1: Wet of vijf. Zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Carpe diem. Pluk de dag. Leef in het nu, geniet van het moment, stel niks uit tot morgen. Dat zijn de bekende kreten die je zo vaak hoort. En ze zijn natuurlijk allemaal waar, het leven kan zomaar voorbij zijn. Hoe jammer is het om dan te moeten bedenken wat je allemaal had willen doen en had kunnen doen, maar niet gedaan hebt. Dus als je denkt, een weekendje Parijs, wat heerlijk, niet uitstellen, maar gewoon doen. Klein Orkest maakte daar in 1984 een liedje over. Zij noemen het Verloren Tijd. En vanmiddag staat het op ons voetstuk.

0: Eddie Cochran en Come On, Everybody. En Tavares zat dan nog voor me, Don't Take Away the Music.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Eens eventjes kijken, Ans. Ans reageert, ze zegt dat mooie nummer van Klein Orkest brengt mij terug in de tijd. Zorgeloos houden van, maar zeker ook genieten. En nu 36 jaar later nog steeds dezelfde overtuiging. Geniet van je leven, want het kan zo voorbij zijn. Nou, ik zal het je sterker vertellen. Het is niet 36 jaar later, het is 42 jaar later. Het album is uit 1984, waarop dat mooie lied Verloren Tijd staat van Klein Orkest.
2: De laatste ronde.
0: Gisteren hadden we geen tussenstand van Maarten van der Weijden, omdat hij zo misselijk was dat hij gisteren niet kon zwemmen. Misselijk en overgeven. Hij had verhoging. Maar vandaag is hij toch weer van start gegaan na die ziektedag. Niet topfit, maar toch weer gaan zwemmen. Nou, groot respect. Op dit moment is hij op de Lek, ter hoogte van Groot Ammers. En we zien een tussenstand van, gisteren was het ruim 2 ton, inmiddels 321.088 euro. En hij zwemt nog door tot en met zaterdag.
1: De laatste ronde!
0: En het ging bij Renate in het NOS-journaal over Nijntje in het Zeeuws. Dat is nieuw, maar Nijntje is er al in heel veel talen en dialecten. Ik probeerde het al in het Amsterdams. Ja, ik ben geen Amsterdammer. Even checken hoe Nijntje echt klinkt op zijn mokums.
3: Wat denkt Nijntje Pluisie? Zeg, weet je wat ik er eens doe? Ik zet mijn stepje even weg. Ik ga naar Opo toe.
0: Ja, had je me herkend? Dat was Ad Visser. Het kan natuurlijk ook in het Rotterdams. Gerard Koks.
4: Toen zagen ze een soort van knol. Als je me nou riep, Nijn, een knol met strepen op zijn hol. Dat moet een zebra zijn.
0: Ja. Ook in de streektaal, in het Twents bijvoorbeeld.
5: Wat staat daar? Een huis met gas van huis. Dat huis dat huurt mijn tante. Tante Treintje Pluis.
0: Ja, of in het Leids.
6: Op een dag zegt opa Pluis. Joh, ik heb wat voor je, Nijn. Ik heb voor jou een step gemaakt. Hoi, riep Nijn, wat fan.
0: Ja, gaat nog best richting het Haags, moet ik zeggen. Iets verder de grens over, Nijntje in het Frans.
7: Bonjour, mes filles. Je suis passé prendre une tasse de thé.
8: C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est?
9: C'est l'une des cartes de tonton pilote. Il était en train de me la montrer.
0: Schattig, Miffy. En Karin appte ons. Zij heeft ook een Nijntjeboek in een bijzondere taal. Dag Karin, Karin Sonke, goedemiddag.
10: Hallo, goedemiddag.
0: In welke taal lees jij dan, Nijntje?
10: Nou, ik lees het niet echt. Ik heb een boekje van Nijntje naar de dierentuin in het Japans.
0: Oh?
10: Ja, grappig, hè?
0: Ja. En hoe kom je daar dan aan?
10: Dus ik hoorde net dat in het Rotterdams over die zebra. Ja, die zebra staat hierin, maar ik kan het gewoon echt niet lezen.
0: Nee.
10: Mijn man, die moest voor zijn werk nog wel eens naar Japan toe. En we hebben sowieso al wat met Japan, want vlak net nadat wij getrouwd waren, werd hij door zijn werk voor een half jaar naar Japan gestuurd. Mm-hmm. Dus ja, hij was daar nog wel eens en op een gegeven moment kreeg wij kinderen. En ja, dan neem je iets mee als je op dienstreis gaat. En toen kwam hij een keer met dit boekje thuis voor de oudste. Dus daar heb ik het net ook van zijn kamer. Ik wist dat het er ergens moest zijn, dus ik heb het op zijn kamer gevonden.
0: Ja.
10: En hij is nu inmiddels 32.
0: Ja, je hebt het in handen nu, het boekje dus.
10: Ja. Ja.
0: Hoe reageerde je zoon toen hij dat kreeg? Dan denk je, oh, wat leuk een Nijntjeboekje. En dan kan je er geen s'nachts van lezen.
10: Ja, hij was sowieso heel erg geïnteresseerd in alles. Ook in talen. Maar ja. Goed, hij kon dat natuurlijk ook niet lezen. Maar het grappige is wel, hij is voor zijn eigen werk ook al een aantal keer in Japan geweest nu. Terwijl hij zit in de informatica, een heel andere richting. Maar...
0: Ja.
10: Maar hij heeft er toch ook wat mee. Dus misschien is dat zaadje toen wel geplant. Ik weet het niet.
0: Ja, het boekje begint, weet ik uit mijn hoofd. Want mijn dochter kende dat boekje uit haar hoofd. En dat heeft ze heel vaak gedaan. Zegt Nijn, zegt vader op een dag. Ik heb een goed idee. Ik ga eens naar de dierentuin. Ga jij dan met me mee?
10: Ga je met me mee?
0: Ja, ja. Dat is de eerste bladzijde. Hoe ziet dat eruit in het Japans?
10: Ja, heel ingewikkeld. Allemaal lijntjes. Lijntjes en rondjes en streepjes.
0: Ja, daar kun jij niks van maken. Wij hebben wel, dat is leuk, een Nijntje in het Japans gevonden. Dus als jij die bladzijde nou even bij de hand houdt, kun je even vergelijken of het een beetje overeenkomt. Luister maar even mee. Ja.

0: wat me nu ineens invalt,
1: ja,
0: is in Nederland, als je een rijm hebt, dan eindigen die woorden gewoon hetzelfde ongeveer.
1: Ja.
0: Maar als ik hier naar kijk, is dat niet zo.
1: Oh.
0: Dus dat is wel een heel grappige ontdekking, nu ineens.
1: Dus ze hebben Dick Bruna helemaal niet rijmend vertaald in het Japans. Of misschien zit het rijm in Japan wel in de eerste woorden en herken jij dat niet?
0: Nee, precies. Ja. Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Dat het van achter naar voren
1: ja,
0: is.
1: Ja, bijvoorbeeld, Karin. Ja. Ja,
0: maar ook dat is niet hetzelfde.
1: Oh.
0: Nee. Okay. Maar het zal waarschijnlijk om de klank gaan. Ja, geen idee. Nee. Ik neem aan dat ze daar toch ook het rijmend voorlezen.
1: Nou ja, zoals ik het net hoorde, zit daar wel een goed ritme in en een mooi metrum. En dus dat past allemaal wel. Dus ja, ik denk toch dat het... wat mooi. Ja. Wereldwijd Nijntje met Nijntje in het Japans eindigen. Dankzij jouw boekje in de kast van jouw zoon.
0: Ik zie nog even snel dat het 700 yen kostte toen.
1: Hoeveel was dat in die tijd?
0: Ja, geen idee.
1: Nee, dat begrijp ik. Nee. Maar wel heel lief dat je man het meegenomen heeft, maar dan wel weer jammer dat hij niet het prijsje eraf gehaald heeft.
0: Dat is waar, dat doe ik. Nee, maar het zit er ingedrukt. En ja, dat kan er niet af.
1: Nee, ik zou het nou ook lekker laten zitten.
0: Ja, precies.
1: Dankjewel, Karin.
0: Een fijne dag
1: nog. En mocht je van het weekend nog dingen ontdekken in het Japans dat je denkt, daar moet ik toch nog even op terugkomen, dan kan dat maandag in de laatste ronde.
0: Oké, doe ik.
1: Ja, oké, heel fijn. Dank je. Doeg.
0: Dag.
2: De laatste ronde.
3: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Factory Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: En ik kan je verklappen dat Stefan Stassen zelf morgen weer in de bus zit. Ik kwam hem vandaag tegen op de redactie. Ik dacht, wie is dat? Hij zag zo gerust, uitgerust uit.

0: You won't find another fool like me van de New Seekers aan het eind van Bert op 5. Laatste Bert op 5 van deze week. Het weekend gaat voor ons beginnen, dus...
1: Fijn weekend alvast.
0: Wil ik je van harte toewensen. Blijf lekker luisteren. Niet alleen Stefan Sassen, maar ook Huiko Span dit weekend. En Benji met vakantieadres. En Felix met een extra feestelijke uitzending van FM op 5 komende zaterdag. Felix trakteert, dus ik zou zeker luisteren. En Simone komt eraan met de avondstart van vandaag. Heel fijne avond en graag tot maandag.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu... Theo in Golden.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we er al!
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
13: Op NPO 1, een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. De AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Dat werd daarna nog een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC dan definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn... is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Madde, waar Balk onder valt, is teleurgesteld... en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft van kracht. Een half jaar geleden ging die maatregel in. Er was toen veel overlast van drugsdealers en groepen die zich intimiderend gedroegen. Sinds februari kan er worden ingegrepen als groepen groter zijn dan 3 personen. En dat werkt, zegt de burgemeester van Almere.
17: Grote groepen mensen zijn nog steeds van harte welkom in het stadscentrum van Almere. Alleen groepen die overlast veroorzaken, dan wel voornemens zijn dat te gaan doen. Daar hebben we een maatregel voor bedacht die zegt... politie mag aanspreken, mag eventueel aanhouden. En dat moet het veiligheidsgevoel van iedereen in Almere goed houden.
16: Ja, het samenscholingsverbod in Almere geldt nog zeker tot augustus volgend jaar. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd bij een booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland die geladen was met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke incidenten van de kant van Rusland. In Roemenië komen vaak drones terecht uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die werden eerder ook al aangetroffen bij het Booreiland, waar honderden mensen werken. Op het Noordereiland in Rotterdam wordt de laatste hand gelegd aan een enorme vlecht van scheepstouw. Het hele gevaarte wordt ongeveer 34 meter lang en komt aan de 100 jaar oude Willemsbrug te hangen. Kunstenaar Tamira Meesters kreeg hulp van tientallen buren bij het vlechten.
1: Ik heb een berekening gedaan. Ik heb eerst een proefvlecht gemaakt van 10 meter. En daaruit heb ik kunnen afleiden hoeveel het gewicht ongeveer zal zijn. Nou, het wordt wel 1000 kilo.
11: Er zijn ook heel veel eilandbewoners die mee hebben geholpen. Dus het wordt echt een deel van een gemeente. En nou ja, ik vind dat mooi.
16: Ja, het werk is tot eind van het jaar te zien bij de Willemsbrug. Het weer dan vanavond en vannacht nog enkele buien. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Ook morgen weer buien. Later in het westen ook wat zon en wordt het een graad of 20.
13: De avondstart. Simone.

0: bandnaam Badfinger, dat is een directe verwijzing naar Badfinger Boogie. Dat was de werktitel van With a Little Help from My Friends van de Beatles. En Badfinger heeft ook nog hun muziek uitgebracht op het platenlabel van de Fab Four. En ze hadden wel meer nauwe banden. Goedenavond, het is donderdagavond. Een en al muziek tot 8 uur. Fijn dat je luistert. We hijsen de zeilen, zetten koers richting de mooiste evergreens ooit gemaakt. Met een diepe duik in het verleden van Nirvana Michael Walden. In de catacombe is er iets kwijt, maar eerst...
1: I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal.
2: Avondspreuk.
0: Herkende je die stem? Dat is Will Ferrell, Amerikaanse acteur en komiek. En hij speelt in de film Anchorman de rol van een nieuwslezer. En daarin zegt hij dus...
1: I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal.
0: Als je een idee hebt voor een mooi liedje bij deze uitspraak, laat het vooral weten via de NPO Luisteren. Gaan we intussen genieten met een van de mooiste liedjes van het album Lexicon of Love van ABC. All of My Heart.

0: Fresh uit 59 en Stagger Lee.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: James Gadsden was een van de meest opgenomen drummers in de geschiedenis. Ik zit hier ademloos te scrollen door de lijst van Evergreen-artiesten met wie hij allemaal heeft gespeeld. En de liefhebbers, alias nerds...
2: Nerd alert!
0: Ja, die weten dat het voor James allemaal is begonnen eind jaren 60... bij Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band... en bij Dyke and the Blazers. Maar Gadsden werd pas echt bekend door zijn werk met Bill Withers. Hij speelt mee op Lean on Me bijvoorbeeld en Use Me. Maar hij maakte dus ook zijn eigen muziek en je hoort hem nu... Got to Find My Baby.

All American Girls. Het werd nou eens een keertje niet geproduceerd door de mannen van Chic, maar door Narada Michael Walden. Ja, ja, hij. En het is een mooi verhaal hoe hij de productiewereld is ingerold. Want op zijn 21ste speelde Narada bij de jazzfusieband Mahavishnu Orchestra. Dit zijn ze hier. Staat op hun album Apocalypse. En daarop werkte ze samen met het Londens Symfonisch Orkest. Met productie van George Martin, wel bekend van de Beatles. En George die heeft gezegd dat dit album een van de beste is die hij ooit heeft gemaakt. Daar zou ik wel eens over willen discussiëren als Beatles-fan. Maar goed, Narada keek zijn ogen uit en hij leerde iets heel belangrijks van Mr. Martin. Hoe je als producer niet alleen technisch sterk moet zijn, maar ook hoe je met geduld en vriendelijkheid een team leidt. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen. Bertolf weet er alles van. Hier is hij met zijn fijne nieuwe single, Still Have You.

0: De Monkees en Valerie. En een van de moeder van een van de leden van de Monkees, Betty Nesmith Graham, die vond in de jaren 50 in haar keuken per ongeluk een soort T-Pex uit. En zij dacht meteen van, hey, daar ga ik mee de markt op. Ze noemde het Mistake Out. Maar uiteindelijk werd ze genadeloos weggeconcurreerd. Maar hier bij de avondstart. Gejuich, applaus voor het ondernemerschap, alstublieft.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar draaien die een thema hebben. En als jij een idee hebt voor de derde plaat, wil je het even laten weten via de NPO Luisterapp alsjeblieft. Wij beginnen met de meneer wiens vader de tourmanager was van Cliff Richard en van The Kinks, Adrian Gurvitz.

Mason Williams en Classical Gas. Daarvoor de Classics, de Nederlandse band Classics. My Lady of Spain. En als eerste Adrian Gurvitz en Classic. Nou, thema is wel duidelijk. Dit is Walter Murphy met Classical Dancing. En Walter is degene die ook die disco-versie maakte van Beethoven's Vijfde Symfonie voor de Saturday Night Fever film. Ja. Eens even kijken wat er binnenkomt in de app. Frankie and the Classicals. What should I do? En de Bellamy Brothers, Classic Case of the Blues. Yeah.

0: Marvin Gaye, let's get it on.
1: De avondspreuk.
0: De Amerikaanse acteur en komiek Will Ferrell is momenteel te zien als totaal losgeslagen en aan de grond geraakte golfer in een comedieserie op Netflix, die heette Hawk. Maar hij speelde ooit een nieuwslezer genaamd Ron Burgundy in de film Anchorman. En daarin zegt hij:
2: I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal.
0: Nou, hartstikke bedankt voor het meedenken over een plaatje bij deze uitspraak. We gaan voor Chesney Hawks, One and Only.

de mama's en de papa's glad to be unhappy. Het origineel was een heel ander koekje. Dat kwam uit de Broadway musical On Your Toes. En de eerste opname die we konden vinden, die stamt uit 1939.

fantastisch. Meteen in de sfeer van die tijd. Ik vind dat zo bijzonder. Wij gaan door met de weergeloze Braziliaanse percussionist Paulinho da Costa. Hij zingt niet zelf op dit nummer. Dat doet Bill Champlin. En die kan je kennen van Chicago. Seeing is believing.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. 1,49. Weer eens wat anders.
5: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Robert van Hemert en Justin de Wild. Samantha Steenwijk en Rutger van Barneveld. En Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk zou in oktober van dit jaar eigenlijk definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
14: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
13: Deskundigen zijn kritisch, ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de recente natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen een GPS-zender en van de helft van hen ontbreekt ieder spoor. Het weer. Vanavond nog buien. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: De avondstart. Simone Walraaf.

Earth, Wind and Fire. En Love Goes On, Don't You Forget It. Deze band, het is echt niet te geloven hoeveel geweldige muziek die hebben gemaakt. Vergeet ook niet dat Maurice White als jonge sessiedrummer al een indrukwekkende carrière had. Hij speelde mee met grootheden als Muddy Waters en Buddy Guy, Chuck Berry en Etta James en Willie Dixon. Hij zou eigenlijk zo aan kunnen schuiven bij onze huisband als drummer. Ik zal het even met ze overleggen. Wat voor een groovy notenkraker zou dat wel niet opleveren. Goed, zometeen meer over Neil Diamond. Hij is onze avondster deze hele week. Maar eerst nog Whiskey in the Jar van Thin Lizzy.

0: Dion, Runaround Sue.
1: De catacombe der vergetelheid.
2: De Amerikaanse artiest Ray Wiley Hubbard die heeft een eretitel. Beschermheilige van de Texas Roadhouse dichtkunst. Hoe komt hij in vredesnaam aan die titel? Nou, op zijn website staat dat hij al meer dan 50 jaar liedjes maakt die klinken alsof ze zijn opgegraven uit de Texaanse grond in plaats van geschreven. Zijn teksten zijn uit het leven gegrepen en dat hoor je in Black Dog.

0: De Bee Gees.
1: De Avondster.
0: De Brill Building in New York was het epicentrum van de Amerikaanse popmuziek in de jaren 60. Muziekuitgevers die verhuurden daar piepkleine kantoortjes met een piano, waar schrijvers aan de lopende band hits moesten componeren voor andere artiesten. Dat is de plek waar Neil Diamond zijn muziekcarrière begon, voor een kleine $50 per week. En hij was ontzettend productief. Hij schreef daar bijvoorbeeld I'm a Believer, wereldwijde nummer 1 hit voor de Monkees, en ook deze voor Jay and the Americans.

Sunday and Me. En dat was een heel mooi moment voor Neil Diamond. Dit was zijn allereerste top 20 hit en ze hebben het uitgebreid gevierd. In 1993 toen kwam hij met een coveralbum als eerbetoon aan de Brill Building, met liedjes die daar ook werden geschreven door collega-legendes zoals Burt Bacharach en Jerry Lieber en Mike Staller, maar ook deze van Carole King, Up on the Roof.

Geweldig. Little Richard, Whole Lot of Shaking Going On. En over de exacte ontstaansgeschiedenis van dit nummer, daarover verschillende meningen. Maar over de eerste opname bestaat geen enkele twijfel. Die is van Big Maybell. En weet je wie het opperhoofd was bij die opname in 1955? Quincy Jones.

0: geweldig. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Ik heb hier traditiegetrouw een hint voor je.
1: Duif.
0: Wat?
1: Duif.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zometeen hoor je het hele fragment. Maar eerst nog eventjes.
2: De schijf van NPO Radio 5.

Diana Ross and the Supremes, Reflections. Nou, ik kon geen touw vastknopen aan die hint net. Ik ben heel benieuwd welk liedje het is. Als jij de titel weet van deze evergreen die ze in een ander genre voor ons hebben ingespeeld, onze trouwe huisband, dan hoor ik het graag van je. Wel eventjes bellen 0800 3000 555 en dan hoop ik je zo te spreken. Succes! It's a living.

0800-3000-555 als jij weet welke superbekende evergreen dit is. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Artiest mag ook, maar dat hoeft niet. Komt-ie nog een keer? It's a living thing.

0: start. Met wie spreek ik?
1: Hey, je spreekt met Rico. Ik was spreekt. Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Hé, hey, weet jij het?
1: Jazeker. Mijn favoriete band, Electric Light Orchestra met Living Things.
0: Goed gedaan, joh. Gefeliciteerd. Blijf alsjeblieft even aan de lijn. Dank voor het bellen.
1: Ja, heel fijne avond.
0: Komt-ie voor je, hoi.

wij krijgen hier een prachtige regenboog voorgeschoteld. Oeh, echt zo'n mooi uitzicht. Aztec Camera Oblivious werd geschreven door de zanger Roddy Frame. En vanaf dat hij een piepkuiken was, zat hij helemaal ondergedompeld in de muziek. Want hij had oudere zussen en die hadden alle platen van de Beatles en de Rolling Stones. En Roddy was 3 jaar toen Let's Spend the Night Together uitkwam. En ik zie het gewoon helemaal voor me. Kleine jochie met een tennisracket als gitaar.

wat erg. Hij laat mij net zien dat het gewoon op een keyboard is ingespeeld. Schaamteloos. Het klinkt als een boy. Oh, je weet het niet. Oké, laat maar. De jazzpolitie. Liefdesliedjes brengt ons aan het einde van deze avondstart. Fijn dat je erbij was. Ik wens je heel erg veel plezier zometeen met Jeroen Snel. En de avond van 5 is bij tot 11 uur. En wij zijn er morgen weer voor een swingende vrijdagshow. Ik hoop dat je er dan bij bent. En wij gaan eventjes nog genieten van de prachtige, prachtige Hollandse luchten. De regenboog is er nog steeds. We gaan eruit met de Four Seasons en Silver Star. Mooie avond.

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Roseville Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Geheimen van Roseville Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverlener die een fout heeft gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
6: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
20: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Beach Boys, Dan Eikister, 1967. Oorspronkelijk van de meidengroep The Crystals, maar The Beach Boys maakte er een eigen versie van. En dan vanuit het perspectief van de jongen in het liedje. We openen met Madness en Baggy Trousers.

of de afwas is gedaan, dat weet ik niet. Maar dat de radio aanstaat, dat is een feit. Anders hoorde je mij nu niet. Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats, dat sowieso. Marielle en ik zijn bij jou tot 11 uur op deze donderdag 20 augustus. Straks spelen we weer Waar is Bob? Je weet het, gaat internationaal deze zomer. Je krijgt van hem weer 3 hints. En ik vermoed dat hij zomaar in het continent Noord-Amerika is. 3 hints, straks eerst al. Nou, de komende uren gevuld met de lekkerste muziek. Mooie evergreens. We beginnen met, we gaan verder met Heatwave, opgericht in Engeland. Maar de groep bestond uit leden uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Spanje. En Boogie Nights is wel hun grootste en bekendste hit waarmee ze doorbraken in 1977.

Origineels van Joni Mitchell 1970. 2003 maakte Counting Crows en Vanessa Carlton hun versie van Big Yellow Taxi.

0: Dromen over een eigen onbewoond eiland, wie wilde dat vroeger niet? Nou, onze volgende gast deed dat niet alleen, hij doet het gewoon. De Brabanders Freek en zijn vriendin Eva, zij worden een Zweedse wedstrijd en zijn nu een jaar lang de officiële beheerders van een onbewoond eiland. Afgelopen dinsdag peddelden ze erheen met een kano, gewapend ook met een tankje, en ze troffen een leger rode mieren. Dag Freek, goedenavond.
1: Goedenavond, ja zeker, ja, het klopt als een bus.
0: Ja, even, waar ben je nu op dit moment trouwens?
1: Ja, op dit moment kijk ik uit over een heel mooi meer met alleen maar bomen, bergen op de achtergrond. En we staan wel weer op het vasteland van Zweden.
0: Ja, want je bent niet heel lang geweest op je eigen eiland, hè?
1: Nee, klopt. We zijn iets langer dan 24 uur op het eilandje geweest.
0: En toen was het genoeg of zo?
1: Ja, nou, dat is dus wat iedereen ook denkt van, joh, zijn jullie gevlucht of beviel het niet goed of waarom zijn jullie nu alweer terug? En nou, dat komt eigenlijk omdat het gewoon in onze planning zat, omdat we er een nachtje zouden blijven. We maken een roadtrip van 3 weken door Zweden en een onderdeel daarvan was 1 nachtje op het eiland. En die hebben we overleefd.
0: Ja, het had niet met dat leger rode mieren te maken.
1: Nee, ik moet wel zeggen dat die rode mieren hebben er wel voor gezorgd dat we met iets meer zin weer die kano instapten, maar nee joh, absoluut niet.
0: Bet Badan, zo heet het eiland?
1: Ja, op zijn Zweeds is het Mjet Badan.
0: Mjet Badan, jullie hebben het beheer voor een jaar gewonnen. Jullie deden mee aan een wedstrijd via een reclamebureau, jullie moesten een soort filmpje insturen.
1: Ja.
0: Hoe leuk was dat filmpje dat je dit eiland won?
1: Ja, leuk genoeg. Ja, nou, het grappige van het filmpje is dat de opdracht was eigenlijk van, joh, maak een filmpje van maximaal 1 minuut waarin je uitlegt waarom jij het eiland moet winnen, waarom jij de beheerder van dat eilandje moet worden. En wij dachten, joh, iedereen zal wel weer hetzelfde filmpje maken, zal statisch voor de camera vertellen waarom ze zo goed zijn en waarom ze dat eiland moeten winnen. Ja. Wij dachten, we doen het lekker op onze eigen manier, lekker jeugdig, lekker Gen Z. We maken een checklist waarom wij de grootste Zweden-fans in Nederland zijn. En die gaan we allemaal af. En op die lijst stonden clichés als ABBA luisteren, in een Volvo rijden, een kaneelbroodje eten, noem het allemaal maar op. En die hebben we allemaal afgetikt. Naar de IKEA, inderdaad. En nou, de laatste checkbox die we niet konden afvinken in de video was beheer een eigen eilandje. En die hebben we nu echt af kunnen vinken.
0: Ja. Hoe groot is dat eiland eigenlijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. We hebben het niet helemaal precies nagemeten. Maar we hebben ter oren gekregen dat het ongeveer 250 meter breed, 250 meter lang is.
0: Yeah.
1: En toen we er op het eilandje liepen, ja, dat klopt denk ik wel aardig. Dat komt aardig in de buurt.
0: Ja, want ik zag je op een foto op een rots. Dat leek heel klein, maar dat was een deel van het eiland dus.
1: Ja, dat is zeker een deel van het eiland. Het bestaat voornamelijk uit rotsen, heel veel bomen en heel veel stenen.
0: En de prijs is dat je het beheert een jaar lang. En wat voor verplichtingen brengt dat met zich mee?
1: Ja, goede vraag inderdaad. Daar vragen ook heel veel mensen aan van, joh, moet je echt nog taken doen of heb je plichten die je moet volbrengen? Maar die zijn er helemaal niet. Het is echt slechts de titel die we krijgen als beheerder zijnde. Dus het is meer een soort van, de eer kun je het eigenlijk noemen.
0: Ja, leuk. Voor altijd de foto van, nou, dit was ons eiland, hè, over een paar jaar dat je dat nog eens kan zeggen. Nu zeg je, vervolgen jullie de roadtrip door Zweden. Zit er nog een tweede bezoekje in de planning aan het eiland?
1: In deze roadtrip niet, maar we horen van heel veel locals dat je echt terug moet gaan in de winter naar het eiland, omdat dan er heel veel sneeuw ligt. Er ligt alleen maar ijs om het eiland heen, dus je zou kunnen schaatsen naar het eiland, wow, bij wijze van. En er is dan super grote kans om een noorderlicht te zien.
0: Ook nog.
1: Dus ja, we moeten eigenlijk gewoon een keer terug in de winter.
0: Nou, en dan bellen we jullie opnieuw.
1: Toch? Ja, toch? Ja, dan staan we waarschijnlijk of op de skis of op de schaatsen, maar dan zullen we iets dikke muts op.
0: Je bent een perfecte woordvoerder. Daar moet je wat mee doen. Of ben je al influencer met vlogs en alles?
1: Nou, we houden het wel heel goed bij op onze eigen Instagram. Die kun je volgen op ons-eilandje. En daar kun je heel ons avontuur volgen. Dus dat zit er inderdaad een beetje in. En ik probeer het natuurlijk op een mooie manier te promoten voor iedere avonturier in Nederland.
0: Ja, zo heeft het reclamebureau ook zijn doel bereikt natuurlijk. Om Zweden goed op de kaart te zetten.
1: Ja, absoluut. Ja, het is echt de moeite waard. Dus mocht je zelf nog een vakantiebestemming zoeken, dan kom gerust langs.
0: Ja, en jullie Insta-account is ons eilandje, zeg je?
1: Ja, ons-eilandje. Je vindt het vrijwel meteen.
0: Nou, oké, top. Hey, nog een hele goede vakantie daar. En ik zou zeggen, doe de groeten aan Eva.
1: Super, ik doe de groetjes.
0: En dan tot van de winter op skis of schaatsen.
1: Helemaal goed, dan bellen we jullie op.
0: Oké, dankjewel hè. Geniet daar nog.
1: Houdoe.
0: Hi. Op z'n Brabants, want daar komen ze origineel vandaan. Echte eilandbezitters. Voor een jaar dan.

0: Niemand wist waar of ze was gebleven. Circus Custers Monica van nummer 7 uit 1987. Ja, over dat meisje dat na de scheiding van haar ouders met haar moeder naar een andere stad verhuisd. Jozef Custers en Herman R.B. Zij vormden samen Circus Custers. En met Monica maakten ze echt mooie nederpopmuziek. Bijna 8:30. We gaan naar Bob. We gaan schakelen met Bob van der Halven.
1: Waar is Bob?
0: Hij is weer op pad, volgens mij nog steeds het continent Noord-Amerika. Maar daar gaan we zo'n beetje achterkomen met 3 hints. De eerste nu al, de tweede over een uurtje. En in het derde en laatste uur de derde en laatste hint. En dan gaan we het spelen. Kom jij in de uitzending met het goede antwoord, uiteindelijk, hè, over een uur of twee dus, dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. Nou, zover is het nog lang niet. Het is gewoon tijd om eens even lekker te gaan luisteren, heel goed te gaan luisteren naar de eerste hint van Bob.
2: Ik weet nog wel toen ze er echt naartoe gingen. Wat was dat bijzonder. En nu sta ik er gewoon voor. Wat een ding. En wat hoog.
0: Dat is het. Daar moeten we het mee doen. Een soort Eiffeltoren. Maar ik kan je verzekeren, het is toch Noord-Amerika, het continent. Dus dat kunnen meerdere landen zijn. Heb je enig idee? Laat even een antwoord achter in de app van NPO Luister. En wie weet heb ik jou over 2 uren aan de lijn. Heb je geen idee? Wat ik me heel goed kan voorstellen, blijf dan gewoon luisteren. Ja, blijf sowieso luisteren. Het is nog steeds zomer in het land, zomer in de stad.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die...

0: iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?
2: Oftewel Summer in the City. Here is Loving Spoonful, 1966.

The Town Called Malice, The Jam 1982. Paul Weller schreef het nummer over zijn geboorteplaats, Woking. Hij groeide daarop in een arbeidersmilieu. En uiteindelijk wilde hij graag weg. Ja, stel je even een fabriekshal voor in Burbank, Californië, net boven L.A. en Beverly Hills. Het is begin jaren 70. En tussen de machines staat een man van in de 30 vliegtuigonderdelen te monteren. En dan niet de gave dingen zoals motoren en een stuurkolom, nee, toiletbrillen voor de Boeing 747. De man in kwestie is Bill Withers. Hij stotterde als een kind. Hij diende 9 jaar bij de marine. En nu spaart hij van zijn loon om 's avonds liedjes op te kunnen nemen. En een van die liedjes gaat over zijn oma Lula. Zij bracht hem groot in het mijnwerkersdorpje in West Virginia. En over haar handen, om precies te zijn, maakte hij een liedje. Handen die klapte in de kerk, die hem troostte als hij gevallen was, die hem beschermde. Bij oma thuis werd er niet gerepeteerd, zei Bill ooit. Mensen stonden gewoon op en zongen en iedereen deed mee. Nou, producer Booker T. Jones, die hoort het en die vindt het geweldig. Maar als het album uiteindelijk uitkomt, blijft Bill Withers gewoon toiletbrillen monteren. De muziekwereld vertrouwt hij voor geen cent. En dat zie je ook nog terug op de hoes van zijn album, want daar staat hij leunend tegen een muur van de Boeing-fabriek waar hij nog steeds werkte, met zijn lunchtrommeltje in zijn hand. Maar de handen van oma Lula die reikten verder dan Bill ooit had kunnen dromen. 25 jaar later leende een R&B-groep het loopje van dit liedje voor een van de grootste hits van de jaren 90. No Diggity van Blackstreet. Hey.

En dan het origineel van Bill Withers. Jazeker, no Dickety van Blackstreet was gewoon oma's hand in een nieuw jasje. Maar vanavond heb ik het origineel voor je zoals het ooit bedoeld was. 1971 van het album Just As I Am. Hier is Bill Withers...

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk en Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

Todd Rundgren, 1972, I Saw the Light, is zijn grootste hit. En hij begon zijn carrière in de jaren 60 met een rockband, The Nas. Maar sinds begin jaren 70 ging hij solo door en dus met succes. Daarvoor de Drifters uit 61 en Save the Last Dance for Me. Nou, dit is een beetje jeugdsentiment voor mij. Veel gospelmuziek gedraaid in mijn leven. En Amy Grant kwam altijd weer voorbij. En Baby Baby was gewoon ook een hit in de hitparades. Dat deed ze heel goed. We gaan terug met Amy naar 1991.

De Killer Queen van Queen uit 1974. Nou, we gaan nog één plaatje draaien zo richting het uur van 9 uur. Het nieuws van 9 uur, moet ik zeggen. En die komt van Charles Aznavour. Ik heb Parijs gezien. Je vu Paris. Met zijn warme croissants en café crème.

0: Libri Fiverkin, punti neo.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel en noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk zou eigenlijk in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van individuele artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde hem tot die bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt bijvoorbeeld 17 jaar cel een veel te hoge straf.
13: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
12: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Jeroen Snel.

De Mindbenders 1966, Groovy Kind of Love. En wist je dat de melodie eigenlijk vele jaren ouder is dan 1966? De muziek is namelijk gebaseerd op een compositie van de Italiaanse klassieker Muccio Clementi uit 1797. Echt waar. De tekstschrijvers Tony Wine en Carole Beyer-Sager, nou, zij schreven hun deel vervolgens in maar 20 minuten. Ja, wat wil je ook, hè, met zo'n goede basis?

Marielle en ik, we zijn bij jou tot 11 uur. Met een beetje gezelligheid. Leuke spelletjes, want zometeen natuurlijk Bob met zijn tweede hint over de plek waar hij staat vanavond. En de douche van Shower Power gaat aan. Maar sowieso de mooiste muziek. Zoals bijvoorbeeld uit vakantieland Spanje. Dus heb je een favoriet vakantieliedje uit Spanje? Een lekker zomershitje? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. En het is helemaal leuk als je dan daarbij zet waarom dat nummer favoriet voor jou is. Want mogelijk heb je daar herinneringen bij. Iedere keer als je dat nummer hoort, dat je weer teruggaat naar die vakantie van toen. Met die leuke vakantieliefde, die leuke jongen of dat leuke meisje. Of gewoon met je ouders op de camping. Wat dan ook, welke plaat brengt jou terug naar Spanje? En Roy Orbison, die is altijd goed, toch? You Got It, uit 89.

0: Eagle, zoals die in 1978 vloog voor ABBA. En helaas voor de diehard ABBA-fans, we draaien de korte versie van 4 minuut 26. De albumversie duurt namelijk bijna 6 minuten en is daarmee het langste nummer dat ABBA ooit opnam. Björn Ulvaeus, hij liet zich inspireren voor de tekst door het gevoel van vrijheid uit het boek van Jonathan Livingston Seagull. En inderdaad, je ziet gewoon die adelaar zweven door zo'n dal. Prachtig. Wij gaan op 13 over 9 even naar de badkamer.
1: Power, power. Doe mee en raad de plaat.
0: De badkamer, de douchecel, de natte ruimte. Want zingen onder de douche gaat veel mensen heel makkelijk af. Het klinkt er altijd wel lekker door de akoestiek, door de tegeltjes. En ook dit moment wordt er naar hartelust gezongen. De vraag natuurlijk aan jou is, welk liedje horen we hier? En van wie was het ook alweer het origineel? Luister goed.
2: We're gonna have a party, it's starting tonight.
0: Niet makkelijk. Gisteren was het heel moeilijk. Echt heel moeilijk, vond ik gisteren. En eergisteren volgens mij ook. Maar deze is te doen. En de eerste mensen bellen al. En inderdaad, je kunt bellen als je een idee hebt. Naar 0800 30555. Krijg je Marielle aan de lijn. Of app even naar de app van NPO Luister. En kom je in de uitzending met het goede antwoord. Dan win je zomaar dat hele leuke avond van 5 strandlaken. Voor een zomerse maand september. Die op ons staat te wachten. Dus hup, naar het veld nog een keer. You know, I'm no good. Amy Winehouse.

0: That's nice.
1: Ooh, that's nice.
0: New Christian uit 1966. Zijn bekendste nummer ooit. Zijn zangcarrière was niet super lang. Hij ging dan ook verder als manager van andere artiesten.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, dat wordt naar hartelijk gezongen onder de douche van de avond van 5. Net lieten we al een stukje horen. We gaan even spelen en aan de lijn Joop Wouters. Dag Joop.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ben je verrast dat je in uitzending komt? Wat er nog niet aangekondigd. Maar...
3: Ja, we moeten alles maar afwachten natuurlijk. Hè? Ja. Want er zijn natuurlijk meer mensen die het ook weten. Dus,
0: zeker.
3: Ja.
0: Maar
3: ja,
0: jij belde heel snel, dus dat belooft heel veel goeds. Waar bel je vandaan, Joop?
3: Ik zit nu tussen Eindhoven en Oorschot. Ik zit in de vrachtauto.
0: Oh, wat leuk. Moet je nog langer weg vanavond?
3: Nee. Ik ga naar Eindhoven toe en dan ga ik laden voor mijn collega morgen vroeg. En dan heb ik, avond, dan ga ik naar huis toe. Dus ik ben om een uur of 10 ben ik klaar vanavond.
0: Ja, en morgen dan?
3: En morgenmiddag om 2 uur ga ik weer beginnen. Okay. Ik heb ploegendiensten. Dus,
0: Ja, maar goed, dan kan je de ochtend even voor jezelf hebben nog.
3: Zeker. Ja, een beetje in de tuin werken of zo, hè?
0: Ja, nee, ik geef je groot gelijk.
3: Ja,
0: je moet wat.
3: Ja, precies.
0: Wie weet. Komt in die tuin nog een keer een stoel te staan met het strandlaken van de avond van 5 erop? Want dat kan je winnen. Nog één keer fragment.
3: Bijna zeker.
0: Ja, Joop, komt ie aan. We're gonna have a party, it's starting tonight. Ja, zeg het maar.
3: Ja, ik denk Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
0: Denk je dat? Hij was goed te doen. Ik vond hem van de week zo moeilijk, maar deze wist ik zelfs.
3: Ja, het was niet zo moeilijk nou deze keer.
0: Nee, leuk. Nee. Nou, ik stuur een strandwagen naar jou op. Ik hoop dat je er blij mee bent. Gefeliciteerd.
3: Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Leuk. Ik hoop dat we nog een paar dagen kunnen genieten. Hè?
0: Ik hoop het ook. Nou, blijf even hangen. Marielle die gaat jouw adres noteren en dan komt de strandwagen jouw kant op. Bedankt voor het meedoen.
3: En, ja, graag gedaan en een fijne uitzending nog.
0: Ja, rij voorzichtig. Veilig weer thuis straks rond 10.
3: En voor jullie ook, hè?
0: Hou de radio maar aan dan, hè?
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Oké, blijf hangen. Hoi. Ja, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, 1986. Alweer 40 jaar geleden, het is echt waar. Het was de lead single van zijn derde soloalbum met dezelfde titel. Dancing on the Ceiling, het werd een wereldhit. En het nummer gaat simpelweg over een feestje vieren en plezier maken. En misschien herinner je de videoclip nog. Er werd een draaiende kamer gebruikt. Kosten voor die clip zo'n $400.000. Hoop geld. Zeker toen al, 1986 dus. Here's Lionel.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: De 3J is een nieuwste single terug te vinden op de NPO Radio 5-lijst. Je zit in mijn hoofd. Ja, een nieuwe zomersingle. En het liedje blijft inderdaad in je hoofd zitten. Maar dit gaat meer over een vakantieliefde die bij je blijft. Eenmaal terug in Nederland, waar het regent, je hoort het. En dan denk je toch nog steeds aan hem of haar. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Ik wacht met smart op de vervolgsingle van de 3J's van dit verhaal. Het is alweer 9:30 geweest. We gaan naar Bob. Het is tijd voor een tweede hint.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hoven. Hij staat ergens in Noord-Amerika, het continent. Er zijn al een paar goede antwoorden binnen. Toch wel knap, want hij was heel cryptisch in hint nummer 1. Maar we gaan terug naar Bob voor zijn tweede hint.
2: Vliegen? Geen probleem. Zat gedaan ook. Maar dit soort tripjes laat ik liever aan me voorbij gaan. Gelukkig kun je hier als bezoeker een lancering meemaken alsof. Lijkt me beter. Ik neem plaats. Riemen vast. Oh, daar gaan we. Dit waren kleine stappen voor de mens. Grote sprongen voor de mensheid. En voor Bob een gigantische mijlpaal.
0: Zo heb ik Bob nog nooit gehoord. Hij treedt behoorlijk uit zijn comfortzone. Bob van der Hoven, die Bob toch. Nou, hij maakt weer eens wat mee, zeg. Daar op het continent Noord-Amerika. Ik denk wel dat het nu heel makkelijk is geworden. Dus ik heb hier verder niks aan toe te voegen. Ik zou zeggen, laat je antwoorden achter op de app van NPO Luister. Mocht je toch nog niet weten over een uurtje, 3 kwartier, hint nummer 3. En daarna gaan we het spelen. Kom je in de uitzending met het goede antwoord. Dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. We zoeken even de rust op bij Elton John. In 1971 maakte hij Your Song.

0: Op 20 juli 1969 zette de mens voor het eerst voet op de maan. Ik weet het nog, ik was 1,5 maand oud. Nee, mijn vader zei altijd dat hij mij 's nachts de fles gaf en dat hij dan op zijn zwart-wit tv de landing op de maan volgde. Dat is altijd mijn herinnering. Nou, een paar dagen voor dat moment, 20 juli 1969, zette David Bowie Space Oddity op de plaat. En hij schreef het trouwens niet alleen over ruimtevaart, maar ook vanuit een gevoel van eenzaamheid en vervreemding. Het zou eigenlijk ook een liedje voor Bob zijn vanavond, bedenk ik zo.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Ja, de zomer, wat een heerlijke tijd voor heerlijke muziek. En op vakantie krijg je altijd dat beetje extra gevoel. Klinkt de muziek mooier, de zon die schijnt leuker. Andere taal, ander land, gezellige locals, lekker eten. Nou, vanavond vroegen wij een plaat vanuit Spanje. Er werd goed gereageerd en uiteindelijk kozen wij voor Pia. Pia, dankjewel voor je reactie. Je had een hele opmerkelijke reactie, want je schrijft: ik ben nog nooit in Spanje geweest, maar voor mij vertegenwoordigt Julio Iglesias het ultieme Spaanse zomergevoel. Zijn muziek wordt in de zomermaanden regelmatig op hoog volume gedraaid in mijn auto. Nou, leuk Pia. En je stuurt nog een klavertje en een muzieknootje en een zonnetje en een hartje. Nou, hartjes terug zou ik zeggen. Voor jou, Julio Iglesias.
1: Y ahora, música española en NPO Radio 5.
0: Ja, met Manuela uit 1974, ik zou zeggen. Geniet ervan.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
3: Voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
2: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online.

0: uur besteld, is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als dat plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de individuele fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu dus nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten opnieuw buien. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hij is van Elastiek, de Rubber Band Man. Je hoorde de Spinners uit 1977. Leuk dat je luistert. Welkom terug bij de avond van 5. Ons laatste uur heeft geslagen, zei ik net tegen Marjelle. Dat neem je niet te letterlijk, niet te letterlijk. Maar even figuurlijk, we zijn er tot 11 uur met de lekkerste muziek. Straks Bob. Met een hele leuke en makkelijke opgave vanavond, maar toch nog een derde hint. En dan gaan we het spelen. En wie weet kom jij in de uitzending en win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Verder zo aan het eind van dit uur natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Over welke band, want dat is het, vertel ik je straks. Voor nu eerst even heerlijk achterover leunen. Sluit je ogen maar even voor dit laidback nummer. Tinseltown in the rain. Hier is The Blue Nile.

0: kan er maar niet aan wennen dat ik jou ga kwijtraken. Can't get used to losing you. I can't get used to losing you. Andy Williams, 1963. Het nummer werd geschreven door het beroemde songwriters duo Doug Pomus en Mort Schumann. En leuk detail is nog dat Andy Seng werd dubbel opgenomen bij de coupletten, waardoor je hem eigenlijk samen met zichzelf hoort zingen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, duik nog even je platenkoffer of cd-kast in, want in 2 voor de prijs van 1 draaien wij vanavond 2 nummers van... Inderdaad, de Dire Straits. Wij kozen voor Private Investigations, maar welk nummer wil jij graag daarna horen? Ik heb nu al zin in Private Investigations, lekker lang. Lekker op de late avond, tijd niet gehoord, heerlijk. Maar welk nummer wil je daarna horen? So Far Away of Lady Writer of misschien een andere suggestie. Laat het allemaal achter. De titels voor een mooi nummer voor 2 voor de prijs van 1. Laat het achter op de app van NPO Luister. Blijven we voor nu in eigen land even wakker worden. Het is een prachtig mooie dag volgens Daniel Lohuis.

0: Roberta Flack, 1974, Feel Like Making Love. Het nummer werd geschreven door Eugene McDaniels. En Roberta Flack, ze produceerde het nummer zelf een beetje mee. Maar dat deed ze onder een soort pseudoniem, een schuilnaam. Rubina Flake. Roberta Flack, Rubina Flake. Ik vind hem wel leuk. Wij gaan op bijna 10:50 naar de derde. En laatste in van Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Nou, het is allemaal goed te doen vanavond. Heel veel goede antwoorden komen binnen. Eigenlijk alleen maar in het laatste uur sinds hint nummer 2. Maar ja, desalniettemin, mocht je het hebben gemist of mocht je gewoon geen idee hebben, niets aan het handje. Hier is hint nummer 3.
2: Oh, wat een tocht was dat, zeg. Oh, toch wel machtig om te zien wat er allemaal is gebouwd om hoger, sneller en verder te komen en het onbereikbare binnen handbereik te brengen. Saturnus, Apollo, de Atlantis, legendarische namen die hier gewoon voor je neus staan en je gelukkig in alle rust kunt bezichtigen.
0: Ja.
2: Hoewel ze hier maar ietsje verderop gewoon aan het lanceren blijven.
0: Ja, ja. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken, zal ik maar zeggen. Laat je altijd achter op de app van NPO Luister. Bob was zichzelf niet helemaal vanavond. Helemaal in extase. Zo kennen we hem helemaal niet. We gaan naar het nieuwe nummer van Teddy Swims. Break up in reverse. Oftewel met terugwerkende kracht. Of achteruit, in zijn achteruit. Maken we het uit. Nee, maar we zijn tot 11 uur bij je. Blijf bij ons.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: Womack en Womack, 1988 en Teardrops. En daarvoor hadden we The Everly Brothers, Let It Be Me. En ik vind het gewoon heerlijke muziek vanavond. Ja, natuurlijk, ik moet het verkopen, hè. Maar het valt me echt op, de muziek is heerlijk. En ik zie echt uit ook naar de Dire Straits straks. 2 voor de prijs van 1. Bedankt voor alle suggesties. Wij zijn eruit. Inmiddels is het 11:50. We gaan spelen, hoor. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Aan de telefoon Leo van Vliet uit Voorhout. Dag Leo, goedenavond.
2: Jeroen, ook heel erg goedenavond.
0: Voorhout bij Leiden, Sassenheim, Lisse.
2: Nou, je slaat de spijker op zijn kop. Het is tussen Noordwijk, Noordwijk en Hout, ja. Sassenheim, dus
0: leuk. Leuk. Nou, had je een fijne dag daar in de Bollestreek?
2: Ja, zeker, zeker. Fijne dag. Het is wel een beetje nat, om het maar eventjes zo te zeggen. Ja. Er valt een plens water naar beneden, maar die kunnen we heel goed gebruiken.
0: Ja, nee, zo is het. Je luistert veel naar NPO Radio 5?
2: Nou, niet elke avond, maar wel zo nu en dan luister ik er graag naar. Want dan heb ik geen zin om televisie te kijken.
0: Ja.
2: En dan ga ik lekker naar Radio 5 luisteren.
0: Heerlijk. Nou, lekker een beetje genieten. Nou, we zijn nog een half uurtje bezig. Leuk je aan de lijn te hebben. Ja, Bob, waar is Bob? Ergens Noord-Amerika, hè? Jij had enig idee?
2: Kan ik het zeggen?
0: Ja, zeg het maar.
2: Nou, ik zat te denken dat hij in Kennedy Space Center Visitor Complex in Florida was.
0: Het Space Center Visitor Center in Florida, in Amerika?
2: Ja.
0: Oké, okay. Is dat ook niet Cape Canaveral of zoiets? Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Luister mee.
3: De plek waar ik ben is... het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida, Verenigde Staten.
0: Als Bob het zegt, is het zo, hè?
2: Ja. Hij heeft het wel mooi gezegd.
0: Ja, hij heeft veel gezag, straalt hij uit. Alleen vanavond zat hij in een hele dolle bui met die simulatie van die maanlancering. Maar nee, hartstikke goed, gefeliciteerd. Jij wint de avond van 5 waterfles, Leo. Had je die al?
2: Nee, die heb ik niet. En die kunnen we goed gebruiken, hoor.
0: Ja, nou, altijd handig voor, nou, misschien een keer naar het strand. Niet al te ver weg bij jullie vandaan. Dus, nee, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Leuk. Nou, Marjelle heeft jouw adres al binnen. Dus ik zou zeggen, hang lekker op. En blijf nog even luisteren. Hou je ook van Dionne Warwick?
2: Zeker. Dionne Warwick is hartstikke leuk.
0: Leuk toch, hè? Ook weer de jaren 80. Toch wel een favoriete decennium van mijzelf. Ja. Heartbreaker voor jullie daar in Voorhout. Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Dag Leo.
2: Fijne avond.
0: Yo. Bye.
2: Dag.

0: What if Kate Winslet, de actrice, ze bracht het uit in 2001. Het nummer gaat over liefde, spijt en de vraag wat had er kunnen zijn. Mooie was, Kate liet de opbrengst van de single gaan naar twee goede doelen voor kinderen. Bijna 11:15, ja, we sluiten af met 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En vanavond, zoals gezegd, draait het om The Dire Straits. Private Investigations uit 1982. Terug te vinden op het album Love Over Gold. Luister naar de bijzondere opbouw van zachte gitaren en piano, naar een stevige bas en elektrische gitaar. En Knopfler, hij zei dat de kern van het nummer eigenlijk draait om de vraag: wat heb je aan het eind van de dag overgehouden? Het antwoord is weinig meer dan waar je mee begon. Je hebt de geheimen van anderen blootgelegd, maar zelf houd je er vooral de ellende en de last van over. En die donkere sfeer, die hoor je prachtig terug. Private Investigations dus, gevolgd door Ticket to Heaven uit 91 van het album On Every Street. En dat is de keuze van José en Marja. Dank jullie wel daarvoor. Ik hoop dat jullie gaan genieten van, hoeveel minuten? Bijna 10 minuten lang, iets meer zelfs nog. The Dire Straits in 2 voor de prijs van 1.

Ticket to Heaven, All the Way to Paradise, to Dire Straits. 2 voor de prijs van 1. Dat was even genieten. Bijzondere mix van Private Investigations en dit nummer. Beetje van het depressieve naar toch het positieve. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop. Maar ja, morgen zijn we terug hoor. Vrijdagavond natuurlijk met de Friday Night Fever. En heb je voor nu nog geen genoeg van alle muziek, blijf dan lekker luisteren straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Marielle en ik, wij wensen jou een hele fijne, rustige nacht toe. En vergeet niet, hè, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. We zullen altijd de uitzending blijven afsluiten met deze tekst. En ook dat jij misschien wel een engel bent voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet en nooit alleen. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: uitsteek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 21 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist, op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De returns zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. De schipper is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij teruggestuurd naar El Salvador. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.